stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Iets te melden voor radio of tv? Redactie @rtv-apeldoorn.nl

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit.

Mostaba Ghamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Ghamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.

Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

in de spotlight zetten, aandacht voor uw activiteiten en leden werven, grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms vorm krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corneille H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaten eisten begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. Een 30-jarige man is gearresteerd op verdenking van poging tot moord op een 3-jarig jongetje in een dierentuin in het Verenigd Koninkrijk. Het kind raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De situatie is volgens de politie kritiek, maar stabiel. De politie onderzoekt of krokodillen betrokken waren bij dit incident. En het Franse meisje Liana, dat eind mei verdween en later vermoord werd teruggevonden, werd ook verkracht. Dat blijkt nu uit de autopsie. Op haar lichaam werden sporen gevonden die matchen met Jérôme Barella, de hoofdverdachte. De familie verzoekt om respect voor hun privacy en wil verder geen commentaar geven. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.

radio aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms voorrang krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaten eisten begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. Een 30-jarige man is gearresteerd op verdenking van poging tot moord op een 3-jarig jongetje in een dierentuin in het Verenigd Koninkrijk. Het kind raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De situatie is volgens de politie kritiek, maar stabiel. De politie onderzoekt of krokodillen betrokken waren bij dit incident. En het Franse meisje Liana, dat eind mei verdween en later vermoord werd teruggevonden, werd ook verkracht. Dat blijkt nu uit de autopsie. Op haar lichaam werden sporen gevonden die matchen met Jérôme Barella, de hoofdverdachte. De familie verzoekt om respect voor hun privacy en wil verder geen commentaar geven. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: day. Kina, everybody.
1: Yo.
2: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
2: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boy.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Veel Nederlandse scholen hangen deze week een tropenrooster uit vanwege de hitte, maar het onderliggende probleem bestaat het hele jaar. Het gemiddelde schoolpand is ruim 70 jaar oud, ver voorbij de levensduur van 40 tot 45 jaar. Een woordvoerder van de PO-raad stelt dat airconditioning niet voldoende is zonder aanpak van lekkende daken, enkel beglazing en verouderde installaties. Vicepresident J.D. Vance reist vanavond niet naar Zwitserland voor onderhandelingen over een akkoord met Iran. Het Witte Huis meldt dat de plannen voor technische besprekingen nog niet definitief zijn vastgesteld en de logistiek onzeker is. De Amerikaanse delegatie staat gereed om bij de eerste gelegenheid te vertrekken. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms voorrang krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaten eisten begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Zonnestroom is uit de gratie bij Nederlandse huizenbezitters. Vorig jaar werden slechts 95.000 nieuwe installaties bij bestaande woningen geplaatst, tegenover meer dan 500.000 in 2022 en 2023. De sector noemt vorig jaar een rampenmoment. En dit komt door de afschaffing van de salderingsregeling op 1 januari 2027, waardoor zonnestroom nagenoeg waardeloos wordt. Labour-kandidaat Andy Burnham is gekozen als nieuw parlementslid in het Engelse kiesdistrict Makerfield. De 56-jarige burgemeester van Manchester won de tussentijdse verkiezingen met 54% van de stemmen. Burnham zegt eerder aan het leiderschap van Labour te willen opeisen tegen premier Keir Starmer. Veel Nederlandse scholen hangen deze week een tropenrooster uit vanwege de hitte, maar het onderliggende probleem bestaat het hele jaar. Het gemiddelde schoolpand is ruim 70 jaar oud, ver voorbij de levensduur van 40 tot 45 jaar. Een woordvoerder van de PO-raad stelt dat airconditioning niet voldoende is zonder aanpak van lekkende daken, enkel beglazing en verouderde installaties. Vicepresident J.D. Vance reist vanavond niet naar Zwitserland voor onderhandelingen over een akkoord met Iran. Het Witte Huis meldt dat de plannen voor technische besprekingen nog niet definitief zijn vastgesteld en de logistiek onzeker is. De Amerikaanse delegatie staat gereed om bij de eerste gelegenheid te vertrekken. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Goedemiddag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op Radio Apeldoorn. Het is, om precies te zijn, 2:06, dus de hoogste tijd om met De Matinée van vandaag te beginnen.
2: Ja,
1: Jeroen, welkom.
2: Goedemiddag lieve luisteraars.
1: Zo is dat. Onze eerste gast is ook al gearriveerd.
2: Ja.
1: Daarover straks meer. Alexander zit achter de knoppen voor de muziek en de techniek. En hij heeft gedacht van, joh, weet je wat, het is zo'n hete dag vandaag. Laat ik eens gewoon een beetje hete muziek uitkiezen. Een beetje heat, maar ook wel een beetje verkoelend, toch? Nou, voor de rest gaan we natuurlijk praten met Ferry Staverman, wat ik al zei. Die is al gearriveerd. En we gaan straks ook nog bellen met een artiest, een muzikant. Met de tropische naam, het blijft een beetje tropisch, Ulysses Tapilaha.
2: Ja, ik vind het een heel bijzondere naam.
1: Ja, hè?
2: Ja.
1: Ja. Die gaat komende zondag gaat hij optreden in een heel heet Oranjepark, denk ik zomaar.
2: Ja.
1: Dus. Maar voordat het zover is, gaan we eerst maar eens even lekker luisteren naar, oh ja, een fantastisch nummer, denk ik. Ken het niet. 2024
2: is gemaakt.
1: Ken
2: je het niet?
1: Nee.
2: Jij? Bloedje heet? Ja, van Robson?
1: Ja, ken je dat?
2: Ja, ik ken het wel.
1: Nou, start er maar in dan, Alexander.

Het busvervoer rond Apeldoorn verandert vanaf 28 juni. Buslijn 231 tussen Apeldoorn en Arnhem verdwijnt. Reizigers kunnen voortaan gebruik maken van lijn 3 naar station Apeldoorn en lijn 302 richting Arnhem. Nieuw is een nachtbus tussen Apeldoorn en Arnhem. Vanaf 4 juli rijdt lijn 802 in de nacht van zaterdag op zondag via Beekbergen naar Arnhem en later weer terug. Volgens RR Reis moeten de wijzigingen zorgen voor verbeteringen binnen de regio. We gaan nu luisteren naar een nummer van Billy Idol, Hot in the City uit 1982.

0: Billy Idol. Nou, hij heet eigenlijk William Michael Albert Broad.
1: Dat is een hele mond vol.
0: Dat vind ik ook.
1: Zo, de knetters.
0: En dit jaar wordt hij 71.
1: Mooie leeftijd.
0: Prachtig, hè? Amerikaans-Engelse zanger. En vooral werkzaam in de Verenigde Staten.
1: Natuurlijk. Of course.
0: Ja, of course.
1: Of course.
0: Oké, maar we gaan verder daar maar niet op in.
1: Nee.
0: Want we hebben hier een gast aan tafel. Mm-hmm. En dat is de heer Gijs. Ja, dat was die associatie leggen, ja. Hè? Het is niet Gijs
1: Staverman.
0: Het is Ferry
1: Staverman.
0: Ferry Staverman. Welkom in de uitzending.
2: Dank je.
0: En fijn dat je er bent, Ferry.
2: Dank je.
0: Jij bent hier op uitnodiging van de redactie, omdat je een bericht had gestuurd.
2: Ja.
0: Naar de redactie.
2: Ja.
0: Want jij bent verbonden aan Galerie Apeldoorn.
2: Ja, de Galerie Apeldoorn is van de stichting Ateliers Apeldoorn.
0: Oh, ja. Mm-hmm.
2: En we hebben verschillende locaties gezeten. En nu zitten we in de orangerie achter de HEMA. Dus op de eerste verdieping. Ja.
0: Ja. Hm. En daar is natuurlijk van alles en nog wat te zien, te bekijken,
2: ja. Ja.
0: Te bespreken.
2: En het was op een gegeven moment zo dat we in de deelnemersvergadering over invulling van de exposities.
0: Mm-hmm.
2: En toen werd er ook gevraagd van, hebben jullie nog ideeën? En heel spontaan zei ik toen van, ik zou het wel leuk vinden om een tentoonstelling over maskers te maken.
0: Ja.
1: Over maskers?
2: Ja.
0: Maskers, ja.
1: Ja, over maskers. En waarom over maskers?
2: Maskers zijn heel betekenisvol.
1: Ja?
2: Want feitelijk lopen wij allemaal met de masker op.
0: Ja.
2: We hebben ons zo zelf zo gecreëerd,
0: mm-hmm,
2: dat we de wereld aan kunnen. En dat boeit mij. Ik heb ook op een gegeven moment een weekend over maskers gehad.
0: Mm-hmm.
2: En dan krijg je gewoon een papieren zak en dan moet je gaatjes in maken.
1: Ja.
2: Over je hoofd heen
0: en
2: doen. En dan rondlopen. En dat was zo'n bizarre situatie. Want daar lopen nog andere 30 mensen rond.
0: Mm-hmm. Zo'n zak over
2: je ziet dus zo af en toe iemand in je beeldvlak.
1: Ja.
2: Maar even later is die er weer uit. Hè?
0: Mm-hmm.
2: We zijn natuurlijk gewend om een heel breed beeldvlak te hebben,
0: mm-hmm,
2: bijna 180 graden,
0: mm-hmm,
2: zodat we alles goed onder controle hebben.
0: Mm-hmm.
2: Maar op het moment dat je dus door kleine gaatjes kijkt de wereld in, dan zie je of de een of de ander. Je ziet verbanden eigenlijk niet meer. Dat is heel, heel vreemd.
0: Ja,
2: ja.
0: Heel vreemd. Heel bijzonder.
2: Ja.
0: En is dat goed gekomen allemaal?
2: Ja, het heeft me heel veel geleerd over hoe je eigenlijk kijkt. Wat je wil zien, wat je niet wil zien. Dat is heel veel wat wij helemaal niet willen zien. Dat hoor je mensen ook zeggen, oh, daar hoef ik helemaal niks mee te maken te hebben. En kijk wel even de andere kant op. Hè?
0: Ja.
2: Maar dus mij heeft die workshop heel veel gegeven. Heel veel geleerd. En toen zat ik in die deelnemersvergadering. En ik maakte al een hele tijd een soort lasergesneden tekeningen.
0: Mm-hmm.
2: En telkens kwam ik er tegen dat ik naar een soort masker zat te kijken met twee ogen.
0: Mm-hmm.
2: En dus vandaar dat ik in die deelnemersvergadering opeens heel spontaan zei van, ik wil wel een tentoonstelling maken over maskers.
0: Kan je vertel eens even iets over die lasergesneden
2: tekening? Ja,
0: hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Ik maak gebruik in het CODA van de Experience Lab in de kelder.
0: Ja.
2: En daar staat een grote machine van 90 bij 120,
0: zo,
2: waar je dingen op kan snijden. Er is ook nog een kleintje, wat oude. Maar die grote is heel fijn om op te werken.
0: Ja.
2: En daar maak ik regelmatig gebruik van.
0: Okay.
2: Het is echt heel fijn om daar. Er staan nog andere machines, 3D-printers, borduurmachines, breimachines.
1: Van alles wat.
2: Er kan ontzettend veel daar gedaan worden. Dus als luisteraars zich geroepen voelen, laat ze even naar
0: CODA
2: naar
0: gaan.
2: CODA gaan.
0: Experience Lab.
2: Ja.
1: Klinkt interessant.
0: Ja.
1: Zeer interessant.
2: Ja.
0: Hartstikke mooi. Maar goed, we gaan even verder met jou praten over de Gallery Apeldoorn.
2: Ja?
0: Gallery, wat zeg ik? Of galerij?
2: Galerij.
1: Ja, ik zie hier ook galerij staan.
0: Ah, ja, galerij.
2: Ja, ja.
0: Dus jij hebt bedacht van nou, ik wil eigenlijk wel die expositie gaan opzetten.
2: Ja.
0: Expositie ja. Maskers.
2: Ja. Ik heb dus...
0: En is dat gelukt?
2: Nou, dat is zeker gelukt. Ik heb dus heel veel kunstenaars aangeschreven.
0: Ja. Mm-hmm.
2: Een aantal die hebben niet gereageerd. Maar uiteindelijk zijn het er 17.
1: 17
2: kunstenaars die daar iets doen met maskers.
0: Wat leuk.
2: En soms zegt een andere kunstenaar van... wat heeft dat nou met maskers te maken?
0: Ja.
2: Maar als die kunstenaar vindt dat het met maskers te maken heeft...
0: Ja.
2: Dan vind ik het goed.
0: Ja.
2: He, dus
0: je ja. Dus hebt nu een expositie samen kunnen stellen...
2: Ja.
0: Van 17 kunstenaars.
2: Ja. Ja.
0: Elk op hun eigen wijze.
2: Precies, ja.
0: Hebben ze
2: en sommigen hebben één werk en sommigen hebben er 4-5 werken.
0: Ja.
2: He, dus... Ja.
0: En kun je een tipje van de sluier oplichten? Want ik ben toch wel een beetje nieuwsgierig. Nee,
1: ik ben ook zeer nieuwsgierig.
2: Ja, het is natuurlijk wel iets wat je moet zien. Dus
0: ja,
2: een
0: tipje
2: van de sluier.
1: Wat voor maskers zien we?
2: We zien hele realistische maskers.
1: Oké. Okay.
2: Antoinette Vundering die maakt hele realistische schilderijen.
0: Ja, dus,
2: daar zie
0: ik ken
2: je
0: haar.
2: Wat dames met maskers op.
0: Ja.
2: Maar er zijn ook schilderijen waar je inderdaad het masker moet zoeken.
0: Oh ja?
2: Ja.
1: Het masker moet zoeken.
0: Ja.
2: Dus het is echt heel... Adrie Post doet ook mee. Ik vind het heel erg leuk dat de gipskamer ook meedoet.
0: De gipskamer?
2: De gipskamer.
0: Van het ziekenhuis?
1: Dat koop ik toch niet?
2: Het schijnt geloof ik wel ergens een verband te zijn.
0: Oh ja?
2: Maar in ieder geval zij, want het is een vrouw... die heeft een aantal werken gemaakt met gips.
0: Met gips?
2: Maar ook met latex en ook druksels. Dus,
1: met allerlei verschillende materialen dus.
2: Ja. En dat zijn hele geabstraheerde maskers.
0: Ja,
2: ja.
0: Bijzonder.
2: Ja. En we hebben ook werk van Don Nederhand. Die wordt nu niet meer zoveel gezien.
0: Mm-hmm.
2: Hij is 11 jaar geleden overleden.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Maar ik heb ook aan zijn vrouw, de weduwe van Don Nederhand... gevraagd of we werk van hem... in de galerie kunnen krijgen.
0: En is dat gelukt?
2: Ja,
0: dat?
2: Ja. Heel mooi werk. Dus
0: mooi.
2: Ook redelijk realistisch. Het is wel geabstraheerd omdat het verf is. Maar, ja.
0: En jij hebt zelf ook een aandeel in deze expositie?
2: Ja, van mij mijn

0: lasergesneden.
1: Ja, oh, die.
2: Lasergesneden.
1: Ja, lasergesneden. Dan is het heel divers dus, hè? Want 17
2: ontwerpers, kunstenaars.
1: Je hebt er nu een paar uitgelicht.
0: Ja.
1: Het zijn bijzondere dingen dan die we daar kunnen zien.
0: Zeker. Heel verrassend.
1: Ja.
0: Ik was ook verrast.
1: Mooi. Ja. Vind je het goed dat we even naar een stukje muziek gaan luisteren?
0: Helemaal goed.
1: Want dat staat klaar. En dat is ook een beetje, ja... Het is van The Maskers. Die band uit 1950. Het is een hele oude, antieke band. Ja, ja. Uit het westen van het land. En die hebben heel veel liedjes gemaakt. En dit liedje wat klaar staat, dat komt uit 1965. En heet Brand New Cadillac.
0: Oh.
1: Ja.
2: Ja.
1: Het is wat, hè? Als mijn naam heeft, toch?
0: Het jaar dat ik naar de academie ging.
1: Kijk eens aan. Nou, dan is dat een mooie connectie, toch?
0: Ja.

0: Nou, je kan aan alles horen dat dit een heel oud liedje is, hè?
1: Ja, dat kun je wel
0: maar
1: echt goed
0: zeer
1: horen.
0: Zeer charmant vind ik het nog steeds.
1: Oh, wat is een mooi woord ervoor, ja.
2: What is love?
0: What is love?
1: What is love?
0: Ja, onze gast is even een liedje aan het opzoeken. Wat hij leuk vindt. Wat hem aanspreekt. Oké, we zitten hier nog steeds gezellig met z'n drietjes in de studio. En Alexander in de techniekruimte natuurlijk. Ferry Staverman. Je hebt al een heleboel verteld over die expositie die je had bedacht. En ook inderdaad nu dat gaat vorm krijgen.
2: Mm-hmm.
0: Waar is die in jullie eigen galerie te zien?
2: Ja, en dat is dus in de orangerie. Als je de roltrap in het centrum van de orangerie omhoog neemt. En dan kan je naar de achterkant van de Hema gaan.
0: Ja.
2: Maar je kan ook bij ons gewoon naar binnen lopen. Want we zitten eigenlijk bovenaan de...
0: Bovenaan de
2: roltrap.
0: Ja. Dus je komt de trap af en dan loop je als het ware tegen Galerie
2: Apeldoorn
0: aan.
2: Tegen onze deur aan.
1: Nou,
2: ja.
1: Kan niet missen.
0: Niet echt fysiek tegenaan lopen, maar dan een bult op je hoofd.
2: Ja.
0: Maar vertel, wanneer zijn jullie daar? Wanneer is die expositie te zien?
2: De expositie wordt geopend aanstaande zaterdag om 3:00.
0: Ja.
2: En dan zal ik iets vertellen. En er is een dichteres, de dorpsdichteres van Brummen. Marij Verhavert, die komt een gedicht voordragen wat ook
0: alles te maken zal hebben met...
2: met

0: keren met
1: ja.
0: En die wordt daar ook opgehangen. Dus degene die er niet bij kunnen zijn, die kunnen hem altijd nog lezen.
1: Ja, mooi.
2: Ja. Ja.
1: En zijn er dan ook wat kunstenaars bij aanwezig?
0: Ik hoop het wel. Er zijn een aantal kunstenaars die hebben toegezegd. En er zijn een aantal die hebben gezegd, wij kunnen niet. Dus,
1: maar misschien
0: dat
1: op een ander moment.
0: Ja, precies.
2: Wie weet.
0: Precies.
1: Want hoe lang, hij wordt dan zaterdag aanstaande geopend, om 3 uur zei je?
0: En hij loopt tot en met 12 juli. Op het affiche staat tot 13, maar tot en met 12.
1: Ja.
0: Mm-hmm. En we zijn altijd op vrijdagmiddag, zaterdagmiddag en zondagmiddag van 1 tot 5 zijn we open.
1: Ja.
0: Dus dan kan iedereen bij ons
1: gewoon de
0: terecht.
1: Trap op en dan hup zo bij jullie binnenlopen.
0: Ja.
1: Mooi.
0: Ja.
1: En jij bent er wel elke dag dan?
0: Ik probeer er zoveel mogelijk te zijn. Maar ik moet mezelf natuurlijk ook een beetje in acht nemen. Gezien mijn leeftijd. Maar ik probeer er wel zoveel mogelijk te zijn. Mm. Ja.
1: Nou zei je net van er zijn 17 kunstenaars.
0: Ja.
1: Zijn het kunstenaars hier uit de regio? Want je noemde aan Antoinette.
0: Marije is dan de enige van buiten Apeldoorn. Want de andere kunstenaars zijn allemaal van binnen Apeldoorn. Gedeeltelijk ongeveer de helft zijn lid van de stichting Ateliers Apeldoorn. En de andere helft niet. Maar ik heb op een gegeven moment gewoon een groep gevraagd. En er vielen een paar af. Maar de rest die vonden het heel leuk om hierop te reageren. En ik moet ook zeggen, er zijn echt spannende maskers.
2: Spannende maskers?
0: Ja, zeker spannende maskers. Dat je
1: het
0: echt
1: klinkt
0: denkt,
1: wel heel uitnodigend. Hè?
2: Ja, het klinkt heel uitnodigend.
1: Een beetje spannend.
2: Ik word steeds nieuwsgieriger.
0: En ik weet niet of je de ruimte kent. Als je er binnenkomt, is dat echt prachtig.
2: Het is ervoor gemaakt dus.
0: Het is een hele grote ruimte.
1: Oké.
0: En er zat daarvoor een kledingzaak. Die had alles donkergrijs geschilderd.
1: Mm-hmm.
2: Oh.
0: En kun je je voorstellen. Ja, precies.
1: Oh, nou, dat is een beetje mystiek ook.
0: Wij spreken het Rijksmuseum. Die heeft ook zijn muren allemaal donkergrijs geschilderd.
1: Ja. Mm.
0: Het is dus niet dat wij hun na willen doen, maar
2: nee.
0: Is toevallig die muren waren gewoon zo. En dat is echt.
2: Het is een lucky.
0: Ja, en weer komt er heel mooi op uit, hè?
1: Ja.
0: Ja, soms heb je wel eens dat je zegt van, nou, het kan beter een witte muur zijn.
1: Nee,
0: maar in dit geval, we hebben trouwens ook een klein wit muurtje en daar hangt ook.
1: Hangt ook een masker.
0: Prachtig werk.
1: Waarschijnlijk dan een kleurrijk masker.
0: Nee, nog niet eens zo.
1: Nee.
2: Oh.
1: Nee.
2: Okay.
0: Maar wel een van stof van Ankerland.
2: Oké.
1: Ja, je had al over iemand van de gipskamer.
2: Ja, de gipskamer.
1: Antoinette, die heeft geschilderd.
0: Ja.
1: Jij zelf hebt iets dan gedaan op dat apparaat in Coda.
0: Een lasersnijder.
1: Oh ja, lasersnijder.
0: En wordt met een dunne vlam, heel dun, superdun. Mm-hmm. Wordt gewoon door het hout. Want ik heb nu een houten object daarvan.
1: Ah.
2: Oh.
0: Ik dacht 21 bij 60
1: zo.
0: Ongeveer. Ja.
2: Zo.
0: Ja.
1: Dat is een mooi masker.
2: Ja.
0: Ja.
1: En stof. Iets met stof is gecreëerd.
0: Ja.
1: En wat nog meer?
0: Nou,
1: je wil niet alles verklappen.
0: Sonja van Dam die heeft ook met stof gewerkt. Van Marije Vermeulen hangt weer iets heel anders. Ik ga daar niks over zeggen, maar dat ziet er ook heel spannend uit. Theo Semijn, degene die dat werk kent, die worden ook uitgedaagd. Echt,
2: uitgedaagd.
0: Ja.
2: En ik vind in welke zin van het woord uitgedaagd?
0: Nou ja, hij gebruikt gebruikte spullen.
1: Ah.
2: Oh, op die manier.
0: He? Dus een oud blikje verf, bij spreken. Hmm. En daar heeft hij een portret van gemaakt.
1: Hmm.
0: En dat, zo zijn er verschillende mensen die daarop
1: gewoon
0: gereageerd
1: helemaal
0: hebben.
1: Helemaal een fantasie de vrije loop hebben gelaten.
0: Ja.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Ja. Ja, je had het al over die maskers. Dat was echt wel iets waar jij gewoon, wat je ook uitlegde, is van, we zien eigenlijk heel veel. We hebben een heel breed

0: wie je ging bevechten. Ja. En daarom hadden de mensen schilden bij zich van ik ben die en die eigenlijk, hè?
1: Ja.
2: En ik hoor dus, daarbij.
0: Ja, ja, ja. En dus ik vind dat heel, ja, vind dat heel leuk om te horen. Ja. Ja.
1: Hmm. Oké. Okay. Hebben we eigenlijk alles wel even benoemd? Heb je iedereen een beetje getriggerd om vooral naar jullie expositie te komen?
0: Ik hoop het.
1: Of ben je nog iets, wil je nog iets kwijt aan ons en aan de luisteraars?
0: Ik heb natuurlijk net mijn dingetje gesloten.
1: Tuurlijk. Maar goed, ik moet...
0: Volgens mij heb ik verteld wat ik moest vertellen. Ja. Ik kan wel alle namen op gaan noemen, maar dat kunnen mensen ook opzoeken op de site van Stichting Ateliers Apeldoorn.
1: .nl.
0: Daar is dat allemaal te zien.
1: Nog even, de expositie wordt dus aankomende zaterdag geopend.
0: Om drie uur.
1: Ja. Dat doe jij zelf waarschijnlijk?
0: Ja, dat doe ik zelf. En Marij Verhavert, die draagt haar gedicht voor.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Dat is mooi.
0: Ja.
1: En dan loopt hij dus tot en met 12 juli. De zevende maand.
0: Ja.
1: En je bent geopend met de galerie op vrijdag, zaterdag en zondagmiddag.
0: Ja, precies. Van 1 tot 5.
1: Oké, okay. Gratis toegankelijk voor iedereen.
0: Gratis toegankelijk iedereen.
1: En jullie zitten in de oranjerie.
0: En wij zitten
1: bovenaan de roltrap.
0: Ja, precies.
1: Oké.
2: Okay. Ja. Kan niet missen.
0: Nee.
1: Zeker niet. En het is een hele bijzondere expositie.
0: Ja.
1: Die draagt de titel Maskers.
0: Ja.
1: Ik vind het heel erg interessant.
0: Ik hoop dat mensen zich laten verrassen.
1: Ja, nou, met alles wat je hier verteld hebt. En is het voor heel velen, denk ik, een enorme spanning.
2: Ik ben nieuwsgierig,
1: om daar vooral nieuwsgierig. Jij bent al nieuwsgierig. Dus we gaan...
0: Dan hebben we al bezoekers.
1: Zo is dat. Nou, op dit moment heb ik niks meer te vertellen. En jij ook niet, waarschijnlijk.
0: Nee. Nee, ik ben benieuwd of dat nummer van Hathaway nog
1: gaat
2: wel.
1: Nee, dat staat... Hathaway. Het was het nummer... hoe heet
0: What is love?
1: What is love? What is love? Hathaway, hij zoekt hem nog even op. Ja, nou, we hebben hem al.
0: Ja.
1: Zullen we die draaien dan? Nou, dankjewel Ferry dat je hier wilde zijn. Heel veel succes ook met de expositie.
0: Dankjewel.
1: En blijf ons op de hoogte houden van alles wat jullie nog gaan organiseren.
2: Ja. We zijn erg nieuwsgierig.
1: Gaan we nu luisteren naar jouw verzoeknummer.
0: Ja.
1: Tot ziens.
0: Ja.

What is Love van Hathaway? Het verzoeknummer van Ferry Staverman van Galerie Apeldoorn. Ik heb een berichtje voor te lezen. Ja, ja. En dat komt van, even kijken, Charlène en meester Roel. En die zijn beide verbonden aan de Emma-school hier in Apeldoorn. Want wat gaan ze doen? 10 scholen in Apeldoorn die gaan meedoen aan de waterrace. En die 10 scholen die nemen het tegen elkaar op om zodoende een schoolreisje te winnen naar het Watermuseum in Arnhem. De challenge is om water te besparen, waterkwaliteit te meten en je bewust te maken van wat betere keuzes zijn. De scholen die erbij aan verbonden zijn, die krijgen punten als er media bij wordt betrokken. Dus zodoende hebben ze ook contact gezocht met RTV Apeldoorn. Charlène en meester Roel van de Emma School, die hebben dus ons gemaild of wij hierover konden vertellen. Nou, dat doen we natuurlijk wel, heel graag. En we wensen ze ook heel veel succes in de strijd. Wat kan ik nog meer vertellen? Nou, weet je, ja, Charlène is 8 jaar, dat wil ik nog even vermelden. En zij doet dus ook mee aan de waterrace die momenteel gaande is in Apeldoorn. Even kijken, wat kan ik nog meer doen? Nou, Charlène is in ieder geval heel erg trots op wat ze weer uit de natuur heeft gehaald. En de moeder is ook super trots op haar. Jongens, blijf vooral doorgaan. Doe je best. 10 scholen in Apeldoorn doen dus mee aan deze waterrace. En ik ben heel benieuwd wie of welke school de genoeg punten heeft gaat winnen om dus deze waterrace te winnen. Laat het ons vooral weten. Zet hem op, met z'n allen, en we horen het graag. Summer of 69, Bryan Adams.

0: Nou, het is niet de summer of 69, het is de summer of 26. 2026. Maar dat het zomer is, dat weten we onder de hand wel, zeg. Jongen, wanneer het. Maar hier is het goed te doen in de studio. En ik hoop ook dat het bij Ulysses thuis lekker koel is. Hallo?
1: Ja, lekker koel.
0: Ja, is het lekker koel, Ulysses?
1: Ja, de deur staat open.
0: Oké. Okay.
1: Dus zou het verder niet over. Dus het gaat helemaal goed.
0: Heerlijk. Lekker koel houden de boel, hè?
1: Ja, zeker.
0: Nou, welkom in de uitzending, Ulysses. Fijn dat je aan de lijn kon komen.
1: Ja.
0: Want ik wil altijd gewoon even met je babbelen. Jij gaat zondag aanstaande ga je optreden.
1: Ja.
0: In de muziektent in het Oranjepark.
1: Ja.
0: En heb je een mooi repertoire samengesteld?
1: Ik heb hele mooie repertoire. Het is een lekkere oude soul music.
0: Ja.
1: Sneller en rustig.
0: Ja.
1: Ik maak de mensen wel blij mee.
0: Jij maakt de mensen blij. Ze kunnen er lekker op dansen, meezingen.
1: Ja.
0: Dus dat wordt een super optreden.
1: Ja, vind ik ook. En als het weer geeft... Mooi weer, dan komt alles weer goed.
0: Het weer wordt hartstikke mooi, is ons beloofd. Okay. Ja, het wordt een echte zomerse middag daar in het Oranjepark aanstaande zondag.
1: Oh, dat is helemaal goed.
0: Ja, toch? Lekker, toch?
1: Ja, dat is helemaal goed. Ja.
0: Nou, voor de mensen die jou niet kennen, zal ik even vertellen. Je bent ooit geboren in Surabaya.
1: Ja, dat klopt.
0: En jouw muzikale avontuur begon toen je al 15 jaar was.
1: Ja,
0: en toen zong je al samen met je moeder en je twee zussen... In het kerkkoor.
1: Ja.
0: Klopt,
1: ja,
0: hè?
1: In het kerkkoor. Ja, dat klopt allemaal.
0: En je bent begonnen als liedzanger van de soulband Ambrosia.
1: Ja, in Erebeek, uit Erebeek is dat.
0: Op 17-jarige leeftijd. Dus je was er gewoon hartstikke vroeg bij.
1: Ja, helemaal.
0: Hè? Ja.
1: Ja, dat
0: en
1: klopt.
0: Ambrosia, dat was echt een hele grote band van 12 man.
1: Ja, 12 man bezetting, ja.
0: En die ging ook overal naartoe.
1: Ja, we zijn ongeveer 4,5 jaar zo'n beetje... Door Duitsland ingetrokken.
0: Getoerd, ja.
1: Getoerd, helemaal.
0: En overal... maar als toen was je toch natuurlijk hartstikke jong nog, hè? Als 17 jaar geleden begonnen. Ja.
1: Ja, dat klopt.
0: Voor zo'n jonge iemand is het natuurlijk... een fantastische avond.

0: avontuur?
1: Ja, helemaal avontuur. Ik was jong en nog onervaring en een beetje verlegen. Maar ja, na een half jaar, toen loopt allemaal goed.
0: Ja, het is allemaal goed gekomen. Ja, toch?
1: Ja, ja.
0: En je hebt dus heel veel muzikale ervaring opgedaan.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: Want na deze band, na Ambrosia, ben jij bij een andere band gaan zingen.
1: Ja, bij groep Ocean Breeze.
0: Ocean Breeze, en dat was echt wel een funky soul band.
1: Ja, funky soul band. En dan hebben we ook een, via de band goedkeur heb ik een solo LP gemaakt.
0: Ja, fantastisch. Je bent gewoon echt een en al muziek, joh. Ulysses.
1: Ja. Hè? Ja, dat klopt.
0: En je bent ook betrokken geweest bij Living Voice.
1: Living Voice ben ik bij betrokken. Ook bij de groep Alcatraz uit de omgeving Arnhem. Daar heb ik ook een single van gemaakt.
0: Aha. En de Swinging Sound Machine?
1: De Swinging Sound Machine, dat is de laatste groep van mij. Ja. Zeg maar.
0: En nu ben jij sinds 2021... ben jij gewoon als solozanger verder gegaan, hè?
1: Ja, als solozanger ben ik verder gegaan.
0: En jouw passie ligt toch wel bij de soulmuziek?
1: Ja, bij de soulmuziek. En natuurlijk ook af en toe bij de Molukse liederen.
0: Ja, Molukse liederen mogen niet ontbreken. En de Evergreens en de Lagu Lagu komen allemaal voorbij in jouw repertoire.
1: Ja, dat is het. Alleen voor aankomende zondag heb ik een paar Lagu Lagu, maar de meeste is het lekkere oude soulmuziek, met name van de groep van de zanger van Wilford Pickett, Otis Redding, James Brown, van nummer op.
0: Ja. Ik kan me nog herinneren, dat nummer van James Brown, dat breng jij echt met zoveel passie en overgave.
1: Ja.
0: Nou, die kan gewoon niet ontbreken in jouw setlist.
1: Nee, met een nummer van James Brown, I Feel Good.
0: I Feel Good. Nou, wij voelen ons hartstikke goed. Ja, optreden. Ja. Heerlijk, dat wordt leuk.
1: Ja, ja.
0: Hoe laat ben jij zondag in het Oranjepark te beluisteren en te zien?
1: Ik denk dat ik met een half één daar zo'n beetje.
0: Nee, hoe laat is jouw optreden?
1: Om mijn optreden? Ik ben zo uit het hoofd meer.
0: Weet je het niet uit je hoofd? Nou, weet je dat ik het weet?
1: Ik weet het zeker na de groep Eljohn.
0: Ja, de Eljohn Band, die bijt het spits af die middag om 2:00. Er zit trouwens een broer in, hè, van jou, Joop Tapila. Ja. Jullie zijn één grote muzikale familie.
1: Ja.
0: Prachtig. Ja, toch?
1: Ja, ja. En ik ben bereid voor een lekkere 50 minuten lekkere zingen voor de mensen te doen.
0: Nou, we verheugen ons erop. Heerlijk. Ja. Aanstaande zondag dus, 21 juni, ben jij te beluisteren in het Oranjepark vanaf 3:00... met een heerlijk, lekker soul repertoire. He?
1: Ja, dat
0: nou,
1: klopt.
0: Ulysses, dank je wel voor dit moment.
1: Graag gedaan, Nina.
0: Tot zondag.
1: Tot zondag.
0: Dag, Ulysses. Dag, dag.
1: Dag, Ike.
0: Dag.
1: Dag, dag.
0: We gaan luisteren naar Danza van Masada. Ja.

is dat nou? Oh, we zijn al in de uitzending. Beetje raar allemaal hier. Ja, komt, ja, we hebben al bezoek voor 2 uur. Die heren zijn nu al gearriveerd en hebben heerlijk gebak meegenomen. Dus daar moeten we gewoon even van genieten. Maar ja, de plicht roept. Het eerste uur zit erop. Ik moet het afsluiten. En ik zou zeggen, blijf vooral lekker luisteren. Want in de 2e uur hebben we niemand minder dan Maiko weer hier in de studio zitten. Met ook de primeur van zijn allernieuwste liedje. Ik heb hem al gehoord en ik kan u zeggen... Nou, heerlijk. Lekker zomers. De zon schijnt. Dus wat wil je nog meer? Blijf vooral lekker luisteren. En dan zeg ik tot zometeen na het nieuws van 3 uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tientallen winkels van slijterijketen Gal&Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen zaterdag en zondag aan om een betere cao af te dwingen. Werknemers willen niet akkoord gaan met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gal&Gal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. De Europese Unie verlengt sancties tegen Rusland vanwege de oorlog tegen Oekraïne met 12 maanden. Dit is de eerste keer dat economische sancties voor een jaar worden verlengd in plaats van om de 6 maanden. De beslissing viel donderdag tijdens de top in Brussel waar president Zelensky aanwezig was. Ook andere landen kondigden aanvullende sancties aan. Zonnestroom is uit de gratie bij Nederlandse huizenbezitters. Vorig jaar werden slechts 95.000 nieuwe installaties bij bestaande woningen geplaatst, tegenover meer dan 500.000 in 2022 en 2023. De sector noemt vorig jaar een rampenmoment. En dit komt door de afschaffing van de salderingsregeling op 1 januari 2027, waardoor zonnestroom nagenoeg waardeloos wordt. Labour-kandidaat Andy Burnham is gekozen als nieuw parlementslid in het Engelse kiesdistrict Makerfield. De 56-jarige burgemeester van Manchester won de tussentijdse verkiezingen met 54% van de stemmen. Burnham zegt eerder aan het leiderschap van Labour te willen opeisen tegen premier Keir Starmer. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: luistert naar de matinee met Hieke Goos.
1: En niet alleen Hieke Goos, nee, ik heb hier nog steeds Jeroen Elsger naast me.
2: Jazeker, hallo gezellig. Luisteraars.
1: En achter de knoppen en de schuiven in de techniekruimte staat de enige echte Alexander Hoog.
2: Woehoe,
1: joehoe. En die heeft heel veel leuke muziek klaargezet. Maar ja, volgens mij gaat er een heleboel niet gedraaid worden. Want we hebben hier een gast aan tafel, zeg ik dan altijd.

0: Maar, en dat is niemand minder dan zanger Maiko uit het verre Enschede.
1: Zeker weten. Goedemiddag, Rieke.
0: Ja, goedemiddag, Maiko.
1: Gezelligheid, hè? Hier.
0: Gezelligheid kent geen tijd.
1: Het begon al toen we binnenkwamen.
0: Zo is dat.
1: Ik ben net het laatste stukje van de heerlijke tompoes die ik heb meegebracht van Bakkerij Zandstra uit Apeldoorn aan het wegeten. Maar ja, wat vonden jullie van?
2: Ja, top gebakje.
0: Nou, ik moet er nog aan beginnen, maar ik had wel een ander gebakje van jouw steun en toeverlater René Meijer. Ja. Die zit natuurlijk ook hier weer
1: die
0: gewoon.
1: Die had ook
2: goedemiddag, René.
3: Goedemiddag.
0: En die had weer, ja, weet je, we hebben natuurlijk ook een connectie met Danny Christian. En daar heeft hij ook aan meegewerkt, aan de laatste nummer van I Olga.
1: Ja, van maar, Danny,
0: ja,
1: hè?
0: Daar heb ik toen Danny ook over geïnterviewd hier aan de telefoon. Dus René dacht van, laat ik daar ook gewoon nog eens een lekker gebakje voor laten maken.
2: Gezellig, hoor.
0: En zeker. Daar hebben we net opgegeten.
2: Om te smullen, ja.
0: Maar die bakker Zandstra, die kan er wat van.
1: Ja, die is echt goed. En echt leuke mensen. En ze doen het goed. En het zag er ook leuk uit. Dus voor die beelden die we nu hebben gemaakt van die taart. Dat gaan we allemaal op internet straks zetten in een compilatie.
0: Heerlijk.
1: En komt allemaal voorbij.
0: Kunnen dus, mensen alsnog een beetje meegenieten.
1: Zeker.
0: Maar oké, we gaan het hebben met jou over je allernieuwste liedje. We hebben hier bij RTV Apeldoorn weer de primeur. Daarover straks.
1: Ja.
0: We gaan ook wat later op in dit uur, om 4:15 om precies te zijn, gaan we bellen met Good Old Jan Kersenboom van het Bluescafé. Want ook hij heeft weer hele leuke dingen afgesproken voor het podium bij hem de komende dagen, vrijdag, zaterdag en zondag. Dus leuk. Ik hoor een enorme piep, dat is niet goed.
2: Ja.
0: Maar laten we gewoon eerst maar eens even met een liedje beginnen. Nou, Maiko, het wordt helemaal een beetje jouw uurtje hier. Want wat staat er klaar? We doen nog een drankje.
1: Oh, maar dat past natuurlijk onwijs goed bij de mooie zomerse temperaturen.
0: Zo
1: zeggen,
0: is dat.
1: Heerlijk, jongens. Dus zullen we een drankje doen dan met elkaar?
0: Ja,
2: lekker.
0: Nou,
1: gezellig.
0: Niet drank drinken tijdens werk, maar wel een kopje koffie.
1: Nou, gewoon een mocht
2: geen alcohol te zijn voor de gezelligheid. Toch?
0: Zo is dat. Ja. Nou, kom op. Start
1: goed blijven hydrateren, hè, dames en heren.
2: Dat zeker.

0: Nou, dat was even iets heel anders. Je zei het net al. Dat is, maar dat is niet het origineel.
1: Nou, ik moet wel zeggen dat ik jou nog nooit zo last heb zien gaan in de studio. En je bent nog steeds met je tampoes bij. Ze hadden het lastig eten, hè, Ike? Hoe krijg je zoiets weg?
0: Ja, vreselijk. Nou, je moet hem slopen.
1: Heb je hem doormiddag gedeeld of doe je hem in één keer naar binnen?
0: De bovenkant haal je eraf, dus die foto. Ik heb eerst mijn tanden gezet in jouw lange hoofd.
1: Kon je het eindelijk een keer doen.
2: Beschrijf nog eens hoe het gebakje eruit ziet.
0: Heerlijk. Het is echt een fantastische...
1: Ja, ik ben nog met het laatste deel bij. Met de bodem, zeg maar.
0: Heerlijk, echt. En René zegt helemaal niks, want die is gewoon alleen maar aan het eten.
1: Nee, die is helemaal overdonderd. René is helemaal overdonderd.
2: Niet zo lang op, zegt hij dan.
0: Maar even serieus, jongens, want het is natuurlijk een serieus programma. Maiko, welkom.
3: Ja,
0: had ik volgens mij al gezegd, maar nogmaals, René natuurlijk ook.
3: Dank u.
0: Ja, je bent hier met een reden.
3: Ja.
0: En die reden is wel dat jij weer een nieuw liedje hebt gemaakt.
1: Dat klopt, we hebben alweer een nieuwe plaat gemaakt. Het maakt niet uit, de laatste verschenen single waar jij ook hier in de clip van zit en meedoet voor de luisteraars. Die ging hartstikke lekker in Nederland en België natuurlijk. Daar
0: nog
1: was ik heel blij mee. Nog steeds, zeker op de dag van vandaag. En je moet je blijven verbreden. En we zijn achter de schermen zo druk in de studio met twee studio's. En er komen elke keer nieuwe liedjes. En ik laat jou ook heel vaak achter de schermen wat horen.
0: Ja.
1: Ja, en nu weer een zomers liedje, Noorderzon.
0: Ja, Noorderzon.
1: Ja.
0: En echt, ik zei het er straks al, van dat is gewoon een heerlijk liedje. Het brengt je als het ware gewoon naar de zee.
1: Ja.
0: Voor de rest, jij hebt het nog niet gehoord, hè?
2: Nee. Ik ben nog heel erg...
0: Van wat zal het zijn?
2: Wat zal
0: het worden?
2: Ja.
0: We gaan het straks ook draaien
1: om
0: voor de luisteraars.
1: Staat de clip inderdaad online. Hè, overal. Ja. En morgen
0: leuke
1: komt hij
0: clip
1: dan,
0: ook.
1: Dank je. En morgen komt hij officieel uit. Dus we gaan weer zien wat dat gaat doen. En er komt een hele tour aan. Vanaf zaterdag zit ik tot en met volgende week een halve week in België, in Vlaanderen.
0: Zo.
1: Dus dan gaan we ook bij onze buren weer langs daar in de studio. En daar wordt de plaat ook opgenomen en gedraaid.
0: Daar ben je onderhand ook vaste gast.
1: Daar heb ik ook vaste gast. Maar we beginnen altijd bij Hieke Goos natuurlijk. In de matinee, want als we daar beginnen, dan wordt het pas succes.
0: Ja.
1: Eerder wordt het geen succes,
0: dan
1: zo liedje. Want dan kan ik het wel vergeten. Dus, ik moest zelf een goede huis komen. Dat heb ik dus nu ook gedaan met gebak, zeg maar. En, ging erin als koek. Volgens mij zijn er nog drie puntjes over of zo. Of
2: ja,
1: niet?
2: Zoiets.
1: Ja. Nou, moet wel wat overhouden. Niet alles zelf op
0: de middag. De middag is nog niet om, hè?
1: Nee, dat duurt nog wel even, dat klopt. En dat gaat hartstikke lekker. En, maar ik ben altijd blij dat ik hier mag aanschuiven. Dus,
0: fijn. Met een leuke gast, een lekkere muziek. Dus weet je, dat spreekt ook aan. Maar vertel nog even over, want je zei net van doen we nog maar een drankje. In welk jaar heb je dat eigenlijk officieel uitgebracht?
1: Ja, we doen nog een drankje. Was wel toch wel de grootste hit van mij, Maiko. Wat het grote publiek kent, ook van de landelijke radio natuurlijk. Heeft bij grote zenders als collega's van jullie 538, 3FM, Radio NL, allemaal flink meegedraaid, zeg maar. Mm-hmm. Maar ook regionaal natuurlijk flink. En op de bühne, op het podium doet hij het nog steeds onwijs goed.
0: Mm-hmm.
1: Maar het liedje kwam uit 2020 en daar was helaas wel in corona. Tijd.
0: Ja.
1: Maar als het net niet in die coronatijd uitgebracht was, dan weet ik zeker dat het echt een soort cheerio-effect had gehad.
0: Ja.
1: Wat Justin de Wild dus nu heeft. Maar ja, je weet het niet, hè? Je kan het, dat weet je eigenlijk nooit van tevoren. Alleen het maakt niet uit. Ik kwam ook weer heel dicht in de buurt bij dat effect. En daar willen we graag doorborduren. Dus vandaar ook weer nu een nieuwe Nederlandstalige zomerplaat. Dus we gaan zien wat het allemaal brengt. En ja, je weet het zelf, Ike. In september komt er ook alweer eentje. Want dan komt Alles of Niets uit. Dat is ook een leuke, hè? Die heb jij al gehoord.
0: Alles of Niets, ja, die heb ik al gehoord.
1: Zoek aan mij, zeggen inderdaad.
0: Zeker, zeker.
1: Maar we gaan eerst allemaal hiervan genieten.
0: Kom op, alles één
1: er ligt genoeg op stapel.
0: Zo is dat. Je bent voorlopig nog niet uitgezongen.
1: Zeker
0: dat
1: niet.
0: Allemaal beluister.
1: En mensen kunnen mij ook zien, hè, binnenkort hier in Apeldoorn.
0: Ja, je bent wel aan het ratelen, hè?
1: Ja,
0: je bent natuurlijk ook niet voor niks presentator bij
1: RTV
0: Losser.
1: Ik eet er even door.
2: Druk man.
1: Ik eet even mijn laatste bodem op.
0: Want ik moet even mijn bril opzetten, want wat staat er klaar? Wat heb jij klaarstaan van Maiko? Of moeten we... Nee, we gaan toch niet naar Frans Halsema? Nee. Ja, niet lachen. Die man heeft een hele mooie stem gehad, altijd.
2: Ja, nee.
0: En mooie liedjes gemaakt. Nee, we gaan nu naar een ander liedje van jou luisteren, wat je al eerder hebt. Volgens mij dat... Het maakt niets uit. Ja, het maakt niets uit. Nou, dat was inderdaad een enorme ervaring. We moesten daarvoor naar Losser. Ik was nog nooit in Losser geweest. Enorm leuk plaatje.
2: Ja, toch bekend van de Joma Salade?
1: Ja, dat klopt helemaal. Ja. We hebben nu ook de nieuwe clip opgenomen, hè, Noorderzon. Ja.
0: Maar zo'n leuk plaatje. Stadje is het volgens mij, hè?
1: Ja, en dat is echt een dorp.
0: En waar we geweest zijn in dat restaurant, de apotheek.
1: Ja.
0: Zo leuk. De Oude Apotheek, ja, zo klopt. Heette het. Ja. Een historisch gebouw. Prachtig. Ja, mooie accommodatie. Dan. En daar moesten wij zijn voor de clipopname van dat
2: liedje. En toen ging jij helemaal los.
0: Het maakt niets uit.
3: Eigenlijk wel,
0: je moet
3: ja.
0: maar gewoon even... Nou.
1: Je moet gewoon op YouTube eens gaan kijken.
0: Gewoon kijken.
2: Ja, we hebben gekeken hoor.
1: Als je en Michael, M-I-C-O, het maakt niets uit intypt. Nou ja, dan zie je op een gegeven moment zie je Hieke Goos in beeld.
0: Ja.
1: En René in beeld. En nog veel meer gezellige mensen.
0: En heel veel andere mensen ook. Allemaal figuranten. En natuurlijk Michael zelf ook. En de titel, het maakt niets uit. Daar gaan we nu naar luisteren. Het liedje.

0: Het maakt niets uit wat jij nog zegt.
1: Nee, maakt niets uit, hoor. Maakt er niets uit?
0: Ik vind het alleen maar gezellig. Dat was een hele leuke ervaring. Ja. Zal ik zelf nog net nog even op te halen.
1: Ja, echt een amazing liedje. En zowel in Vlaanderen, België en Nederland ging die heerlijk. En,
0: heel goed ontvangen, hè?
1: Het is ook allemaal hier begonnen, dus ja. Dat is natuurlijk helemaal leuk. Dus ja. Hey, klein tipje van de sluider hoor ik al.
0: Ja.
1: Hey,
0: mag niet.
1: Ho,
0: mag
1: dat
0: niet.
1: Kan nog
0: ho,
1: niet. Hè? Ho, zover ho. Waren we nog niet.
0: Ja, maar Alexander is helemaal Maiko.
1: Hij is helemaal, helemaal enthousiast.
2: Het Maiko-uurtje.
1: Ik snap dat hij niet kan wachten, begrijp ik. Hij wil vast nog wel een tompoesje, denk ik. Of misschien wel een... Wat heb jij meegenomen eigenlijk?
3: Ik weet niet meer hoe die dingen heet.
0: Een soort van tompoesje, maar dan met de afbeelding van...
1: Ja, ik zie je wel kijken, hoor.
0: Van René
1: ik zie je wel
0: en,
1: kijken door dat glaasje.
0: Danny Christian, ja. Ook leuk, maar die man moet ook een keer deze kant op komen. Ja. Heeft hij trouwens ook beloofd, hè?
1: Ja, is ook leuk.
0: Of beloofd, maar hij zegt, de Apeldoorn is niet zo ver. Ver. Is natuurlijk ook niet zo ver.
1: Zegt hij ook al bij de verlosser. Hij zegt, als het op de route ligt, dan komen we graag langs.
0: Ja,
1: maar, die man is zo druk natuurlijk.
0: En hij heeft een hele snelle auto, dus dat komt.
1: En een motor.
0: Of een motor.
1: Daarom.
0: Harley Davidson.
1: Ja. Kwam hij op een motor in Haaksbergen. Dan moest ik daar ook zijn. En ik dacht, wat zien we dan nu gebeuren?

0: En toen kwam Danny eraan. Nee, dat is het niet. Maar vond ik wel heel grappig. Was ook heel mooi weer.
1: Ja.
0: Iets van 30 graden of zo.
1: Ja,
0: dus,
1: mooi tour weer.
0: Zijn leuke dingen.
1: Mooi tour weer. Maar oké, we gaan nog eens even met jou praten over... Nou, het maakt niets uit. Dat is natuurlijk een topper ook. Die doet het hartstikke goed overal.
0: Ja.
1: En het maakt ook eigenlijk helemaal niets uit wat jij zingt. En alles wat jij zingt, dat wordt gewoon heel goed ontvangen door iedereen.
2: Het gaat gewoon door het dak heen.
0: Ja, het is wel bijzonder dat als je liedjes uitbrengt... hoop je natuurlijk altijd dat je liedje opgenomen wordt bij de radio... in een playlist nieuw komt te staan. Dat een liedje dat mensen een beetje gaan kennen... of gaan streamen op Spotify en noem maar op. Maar ik merk wel natuurlijk de laatste jaren dat het eigenlijk wel heel hard gaat. En als ik dan een single zeg maar uitbreng... dan gaat het eigenlijk automatisch, wordt het al wel snel opgenomen. Maar ja, dat is misschien ook wel de ervaring natuurlijk na 16 jaar bezig zijn en knokken naar de top natuurlijk. En ik ben blij dat die vruchten afwerpt.
2: Ja, 16 jaar. En,
0: een
2: lange tijd.
0: En ik vind gewoon dat het... we zijn wel op de goede koers aan het varen op een of andere manier. En daarnaast werk ik met twee studio's, maar op dit moment meer met Jeroen Derksen dan Sonic Solutions, Joris van Dijk. Dit liedje wat we nu hebben gemaakt, Noorderzon, die komt wel uit Brabant.
1: Ja.
0: Bij Joris vandaan. Joris van Dijk uit Roosendaal. Is dat een studio? Hij doet ook allemaal bekende artiesten. Maar Jeroen bijvoorbeeld, die gaat ook als een speer met liedjes met mij. Zoals het maakt niets uit wat we net horen natuurlijk. Mm. Die kunnen mensen ook bekennen van de voormalige producer van Thomas Bergen destijds. En zijn doorbraak. Dus ik heb wel leuke mensen om me heen. En Hit It Music, de platenmaatschappij natuurlijk. Het management en het boekingsbureau, Perfect Bookings. Dus ja, het gaat gewoon lekker. En... en dan vragen mensen misschien nu wel af van... kom ik nog in de buurt hier? Nou ja, dat kunnen we wel over mee praten. Hè?
1: Ja, jij komt zeker in de buurt. En je hebt hier ook al heel veel fans.
0: Ja, ja.
1: Want vorig jaar heb jij in het Oranjepark gestaan.
0: Dit jaar ook nog, hè?
1: Ja.
0: Laatst nog een keer.
1: Vorig jaar heb jij in het Oranjepark gestaan.
2: Wat een grappenmaker is het, hè?
1: Enorm leuk feest.
0: Ja.
1: Zijn optreden.
2: Ja, ja.
1: Met Polonaise gedanst door het hele Oranjepark.
2: Deed jij ook mee aan de Polonaise?
1: Ja.
2: Zo. Zijn daar beelden van?
1: Ja. Overal zijn beelden van.
0: Nee, dat is het. Nee, maar met het zoveel bestaan van het park mocht ik ook nog een intermezzo geven.
1: Oh. Dus, ja, dat was zo grappig.
0: Ja.
1: 150 jaar Oranjepark, 150 jaar Spoor. Werd op 10 mei van dit jaar enorm groots gevierd. Het was allemaal door de organisatie Erfgoedplatform Apeldoorn opgezet. Mm-hmm. En wij als Stichting Muziek Tent Oranjepark waren gevraagd om de muziek te regelen daar in de muziektent. Dus daar hadden we ook een aantal, een band hadden we daar uitgenodigd en een duo. Maar wat gebeurt er nou op een gegeven moment? Dat is zo grappig en zo fijn ook.
2: Ja.
1: Wie komen daar aan op de fiets? Ja hoor, Maiko en René. Dus ja, even een kijkje in het Oranjepark.
0: Ja, ik was uitgenodigd door meneer Meijer. Dus, kom je nog even? Nou, toen kwam ik.
1: Iemand in het publiek, die was er natuurlijk, die is er elke zondag met haar hele gezelschap.
2: Mm.
1: En die ziet Maiko binnen fietsen.
2: Ja.
1: Op een gegeven moment komt ze naar mij toe en ze zegt van... nou, ik zie die zanger, Maiko, gaat die ook nog zingen? Ik zei, nee, die staat niet geprogrammeerd. Dat hebben we helemaal niet zo bedacht. Maar zou je dat graag willen? Ja, hartstikke leuk. Dus, toen ben ik naar Maiko gelopen. En toen zegt hij, ja, geen probleem, ik heb alles bij me.
2: Ja, Maiko had er wel zin in.
0: Ja, zeker, ja, zeker. Ja.
1: Dus dat
0: Ik vond het hartstikke leuk.
1: Heel spontaan optreden van jou.
0: Ik vind het sowieso wel leuk dat het publiek dat vraagt alleen al uit zichzelf. Dat zijn toch wel goede tekens en kleine schouderklopjes. Hè, dat wat je moet hebben natuurlijk.
2: Altijd fijn.
0: En als de organisatie dan ook nog toelaat, nou, dan is het toch helemaal geweldig. En toen kwam er ook weer een Polonaise.
2: Alweer een Polonaise.
0: We deden het gewoon op dezelfde voet.
2: Jeetje, Mina.
1: Ja, het is een en al gezellig.
0: En nou maar hopen. 5 juli.
1: Ja, want 5 juli sta je inderdaad ook geprogrammeerd.
2: In het Oranjepark?
1: In het Oranjepark.
2: Oké. Okay.
1: En dan heb je natuurlijk ook weer hele leuke setlist samengesteld. Polonaise, of ga je doen, toch?
2: Ja.
1: En ook je nieuwste komt dan voorbij?
0: Zeker, zeker. Alles komt voorbij. Ja, ja, gewoon om 3 uur daar zijn. Eigenlijk eerder, want het begint al eerder natuurlijk. Maar ik zou er gewoon om 2 uur al lekker zitten en een stoeltje uitzoeken. Hè? Want dat is natuurlijk mooi. Want dan heb je sowieso al ben je sowieso al verzekerd van een plek vooraan. Dus dat geldt ook voor René. Of neem je eigen stoeltje mee?
1: Nee. René die neemt altijd een stoeltje bij de blauwe aanhanger. 1 eurotje.
0: Toch wel, ja?
1: Ja hoor.
0: Oh, okay. Nou, dat doet hij dan goed. Dat vind ik wel netjes.
1: Dan klapt hij zijn tafeltje uit. En dan komt daar van alles en nog wat.
0: Dan komt de kaas en worst naar voren. Dan komt de bier uit.
1: Niet meer?
3: Is het weg?
2: Doe je aan de lijn?
1: Oh.
3: Al 7 kilo afgevallen. Hoor.
1: Nou, zo. Fantastisch.
3: Ja,
1: maar er zijn nu inmiddels alweer 1 kilo van bijgekomen.
3: Ja, sinds vanmiddag.
1: Ja.

0: Misschien wel twee keer.
1: Dat is weer jammer.
0: Maar okay. Ze niet horen. Hey, nee, weet je, maatschappelijk werk niet horen. Maar... Nee, je doet het zelf.
2: Mondje dicht, hè?
3: Zeg, luister eens, Maiko. Je hebt natuurlijk weer een nieuwe single uitgebracht. Althans, die wordt dus...
4: Morgen, hè?
3: Ja. Morgen officieel wordt die gereleased. Vanmiddag staat, na 4 uur, staat de clip al op YouTube.
0: Zeker, ja.
3: Leuke clip ook weer.
0: Dank je. Heel lastig, hè?
3: Weer door...
0: Door Jaap.
3: Ja, door Jaap, hè? Ja. Jaap Didden.
0: Ja.
3: Die kan dat als de beste, joh.
0: Ja, Jaap van Didden is heel druk en die doet het gewoon heel leuk. En die komt helemaal uit Vlaardingen gereden en die gaat gewoon naar lossen. En die gaat gewoon heel Nederland door. En, maar die doet het heel perfectionistisch. En dat hebben we ook wel gezien bij de laatste clip, hè? Het maakt niets uit. Maar Jaap is wel echt een vakman in zijn werk. En je ziet dat ook wel terug. Ook het beeld alleen al, hoe mooi dat is.
3: Heeft ook hele goede ideeën.
0: Ja, ook
3: ik weet nog goed dat we allemaal geregisseerd werden tijdens de opname van Het Maakt Niets Uit. Hè? Mm. Weet je het nog, René? Ja. En nu ook deze van, ik ben er natuurlijk niet bij geweest, maar ik kan het gewoon zien, het eindproduct, wat dat geworden is.
0: Ja, zeker. En leuk.
3: Dat is echt helemaal van de hand van Jaap.
0: Absoluut, en leuke danseres erbij in. En, ja. Het is natuurlijk wel een hele andere clip dan Het Maakt Niets Uit, want daar zitten allemaal mensen bij in en dat is in en al feest. En dit is weer een clip met een stukje verhaallijn en een mooie plekjes van het dorp in Lossen zelf. En
3: waar gaat het liedje eigenlijk over?
0: Het liedje gaat over gewoon eigenlijk dat je aan het daten bent, zeg maar, met een meisje. En ja, op een mooie zomeravond, zo moet je dat een beetje bekijken. Mm-hmm. Het is lekker lang licht natuurlijk. En je probeert elke keer af te spreken met haar en een drankje te halen. En op een gegeven moment is ze mysterieus is in één keer verdwenen.
3: Oh.
0: En dan denk je, hoe kan dat toch? En je snapt niet hoe dat kan. Maar dan vraag je ook een goede vriend bijvoorbeeld die in het café zat. Of die daar toevallig op het terras zat van, weet jij hoe dat komt? Weet jij, misschien heeft ze wat gezegd? Nee, weet van niks. Nou, dan vraag je af van, misschien is ze wel, heeft de moeder gebeld dat ze thuis moest komen eten. Mm-hmm. Of, noem maar op, ik weet het niet. Dat kan van alles zijn. Hè? Er kan ook wel iemand plotseling iets mee gebeurd zijn. Dus dat weet je ook niet.
3: Nee.
0: Maar jij denkt dan heel gauw dat het aan de date ligt. En dan uiteindelijk komen we toch weer bij elkaar. En dan gaat het weer hartstikke leuk. En op het einde van die clip is ze weer verdwenen.
3: Nou ja.
0: En dat is een open boek. Dus dat betekent dat we niet weten wat er is gebeurd.
3: Nee.
0: Wow. Met de Noorderzon vertrokken.
3: Met de Noorderzon vertrokken.
0: Maar ja, laten we er maar bij houden dat de date niet gelukt is.
3: Ja.
0: Want de vorige single ging over en voorbij. Toen is het ook niet gelukt.
1: Ach jee, die
3: maar goed.
1: Hè.
0: Het lukt tot 2 jaar niet.
3: Nee.
1: Jeetje, dat klinkt wel heel...
0: In mijn privésfeer, daar lukt het heel goed hoor. Het is één grote flow.
3: Ja, maar je moet werk en privé altijd gescheiden houden, hè?
0: Ja, precies.
3: Ja, dat is heel belangrijk. Heel belangrijk. Oké. Vind jij tijd worden om nu te gaan luisteren naar Noorderzon?
0: Ja, het begint nu wel echt te kribbelen.
3: Vind je niet?
0: Het begint nu echt te kribbelen. Ja. En we hebben natuurlijk alles al... we hebben het er al over gehad en dit en dat. Maar mensen die het dus live willen horen, die kunnen 5 juli meemaken.
3: Mm-hmm.
0: Ja, en mensen die het nu willen horen, die gaan het op de radio horen. Dus dat is nog veel leuker. Dit is altijd een mooi momentje, want het is toch altijd weer een soort van kindje. Zo moet je dat... Ik kan er niet echt over meepraten, maar zo voelt het wel een beetje. Hè? Het is een eigen product natuurlijk.
3: Ja.
0: Wat dan weer naar buiten gaat, zeg maar.
3: Ja. René kan nooit serieus
0: René,
3: blijven.
0: René, die nemen we de volgende keer niet meer.
3: René blijft maar gewoon lekker thuis. De volgende keer. Of
0: gaat toch
3: wel
0: op terras helemaal. Dat is mooi.
1: Ja. Nee, maar dan missen we de gebakjes van René.
0: Nee, maar dat tezijde. En Noorderzon is gewoon een heerlijke feel-good zomerplaat. Met een lekker tekst inhoudt. En ik denk dat je hem ook wel snel mee kan zeggen. Er zit wel iets meer tekst in dan Het Maakt Niets Uit. Maar ja, dat mag ook wel. Niet elk liedje moet op elkaar lijken.
3: Nee.
0: En ik hoop dat deze weer goed gedraaid gaat worden in Nederland. En België.
3: Heb jij zelf ook inspraak in de liedjes die gemaakt worden?
0: Ja, zeker. Want bijvoorbeeld wat ik nu net al een tipje van de sluier ga, wat we in september gaan doen. Dat is Alles of Niets. En dat heb ik bedacht op het station in Deventer.
3: Ja.
0: Want ik was onderweg en ik was toevallig met de trein op dat moment. En toen kwam mij dat melodietje in mijn hoofd.
3: Mm-hmm.
0: En ik wist gelijk dat erop moest.
3: Ja.
0: Dus zeg maar, die had meezinggehaalte.
3: Ja,
0: dat alles of
3: dat
0: niet.
3: Refreintje.
0: Dat refreintje. Dus ik heb dat ingezongen, zonder muziek nog. Dus ik heb dat gestuurd naar Jeroen Derksen per app. Nou, hij heeft helemaal uitgewerkt en het is een fantastische plaat geworden.
3: Ja.
0: Dus dat zijn leuke dingen. Dat is helemaal eigen. Maar ik heb ook wel inderdaad, wat jouw vraag is, dat ik ook wel samen zit met de tekstschrijver.
3: Ja.
0: En dat soort dingen. Maar ik laat wel heel veel door de mensen zelf doen, waar ik mee werk. Maar ik vond dit ook wel echt leuk, want dan is het nog meer eigen of zo op een of andere manier qua gevoel, zeg maar.
3: Maar dat hoort dan, dat horen we dan in september
0: dat duurt
3: van dit
0: nog
3: jaar.
0: Even.
3: Dat
0: duurt
3: nog even. We gaan nu dan.
0: Dus zo.
3: Ik denk als die klaar staat bij Alexander, gaan we luisteren nu naar jouw allernieuwste liedje.
0: Ja, fantastisch.
3: Morgen dus officieel de release datum. Ja. Noorderzon.
0: Ja, om 4 uur de clip online. En ja, ik vind het altijd fijn dat jullie hier mij steunen bij RTV Apeldoorn. Dus ja, ik denk dat we er gewoon naar moeten luisteren. Naar Noorderzon, de nieuwe single.
3: Ik zou hem instarten, Alexander.

0: Nou, dat was die dus.
1: Ja, Noorderzon, de nieuwe single, live voor het eerst op de radio.
0: Primeur bij RTV Apeldoorn.
1: En in heel Nederland natuurlijk.
0: Goedemorgen, dankjewel. Ja. Hey. Toppie, toppie gedaan. Echt leuk nummer. En wat je al zei, zomersnummer.
1: Dankjewel. Ik vind het ook superleuk dat ik altijd elke keer de kans van jou krijg, Rieke. Daar ben ik heel erg dankbaar voor.
0: Nou, graag gedaan.
1: Pak even een zaddoek erbij. Nee, dan ja. Ja. Ja, zoiets. Ja. Nee, maar wel leuk. Wat was de eerste ontmoeting eigenlijk tussen ons? Volgens mij ook bij de radio, toch?
0: Nee, bij de radio. Jij was...
1: Het Oranje Park?
0: Nee, Wijlen Herman de Brie.
1: Oh ja.
0: Die had jou een aantal keren gezien tijdens onze toenmalige uitzending.
1: Ja.
0: Wat was het ook alweer? We gaan nog meer muziek van
1: ik
0: jou
1: horen. Ik hoor van alles. Het gaat helemaal los hier.
0: Het is helemaal het uurtje
1: de
0: van
1: de geluidsman is aan het dansen, ja. Niet te geloven.
0: Ja, dat kan die hoor, als de beste.
1: Zeker.
0: Er was een programma ook in Apeldoorn-Zuid. En zodoende ben ik op jouw spoor gezet, door hem.
1: Oh, oké, op die manier. Ja, maar daar was ik even over na aan denk van, wij hebben elkaar eigenlijk echt aan ontmoet.
0: Apeldoorns Podium. Apeldoorns Podium.
1: Ja, daar kwam ik een uur zingen, inderdaad. Ja.
0: Daar kwam je 2 uur zingen.
1: 2 uur lang, inderdaad.
0: Moeten we maar weer eens een keer doen.
1: Was met pauze volgens mij ook, of iets. Ja, dat was echt superleuk, ja.
0: Nou, en daar, zo is eigenlijk het contact ontstaan.
1: Ja.
0: Helemaal leuk.
1: Ja, superleuk.
0: Toch?
1: En zo is het... Ja, muziek zegt voort, hè, en het verbindt. Dus,
0: muziek verbindt, muziek maakt blij.
1: Op een gegeven moment krijg je ook echt een mooie relatie, hè, op de radio en met elkaar.
0: Maar
1: dat is het, hè. Maar wij hebben stiekem een relatie bij de radio. En,
0: maar
1: dat maakt niets uit. Dus.
0: Een muzikale relatie.
1: Maakt niets uit.
0: Het maakt niets uit.
1: Noorderzon, die schijnt nu volop, dames en heren.
0: Ja, vanaf dus morgen officieel te beluisteren op... Spotify,
1: YouTube, Deezer, overal. Alle kanalen, alle muzieksystemen in de Nederlandse horeca. Van

0: En toen vroeg ze dat. En toen begonnen ze allebei te gillen. Van... En toen wisten ze in één keer wie het moest worden.
1: Nou,
0: en hebben ze haar gebeld. Nou, die zei ook gelijk ja. Dus, en zo is die clip ook ontstaan. Dus daar was ik wel heel blij mee. En, ja. En blijkt dus ook nog dat ze bij een dansschool zit.
1: Ja.
0: En zij kent nog heel veel andere leuke danseressen. Dus nou, dat zegt genoeg voor volgende liedjes.
1: Dat biedt weer perspectief inderdaad
0: dat
1: voor
0: ik
1: al die liedjes die je nog gaat maken.
0: Zeker. En ik ben ook heel benieuwd, hè, wat ik net zei, hoe de mensen in Vlaanderen hierop gaan reageren.
1: Nou, ik ben ook heel benieuwd.
0: En vanaf zaterdag zitten we dan bij jouw collega van de Belgische Radio VBRO natuurlijk.
1: Leuk.
0: Dus dan gaan we ook zien hoe het daar ontvangen wordt. Dus het smaakt allemaal naar meer, maar
1: volgens
0: ik ben
1: mij
0: benieuwd.
1: Wordt hij heel goed ontvangen. Want er zit een heel erg lekker zomers melodietje onder.
0: En live trompetten.
1: Nou, dat wou ik net even zeggen. Want dat is niet zomaar gespeeld. Nee, het is echt ingeblazen.
0: Ja, zeker. Door studio muzikanten. Waaronder dus ook muzikanten van de Edwin Evers Band.
1: Dat bedoel ik.
0: Die daarin spelen. Maar ook bij Marco Borsato bijvoorbeeld in concerten hebben gezeten.
1: Zijn niet de minste muzikanten.
0: En die spelen ook eigenlijk heel veel in voor... singles voor studio's en dat soort dingen. Dus, maar dan hoor je wel terug. Dat is gelijk lekkerder klinkt dat dan als het live is op een of andere manier.
1: Muzikaal klinkt dat.
0: Maakt het nog zomerser, zeg maar.
1: Oké, Noorderzon is dus vanaf morgen vanaf vannacht 12 uur officieel te streamen.
0: Ja.
1: Via alle platforms, zeg maar.
0: Zeker.
1: En vanaf 4 uur vanmiddag kunnen we de prachtige clip die je hebt.
0: En het liedje gelijk natuurlijk.
1: En het liedje natuurlijk ook luisteren.
0: Zeker. Dus mensen kunnen hem er al stiekem afhalen.
1: Hartstikke
0: met,
1: leuk.
0: Met illegale programmaatjes.
1: Ja, precies.
0: Dat tegenwoordig hou je daar niet meer tegen. Maar dat maakt niet uit. Wij zijn er blij mee. En het wordt al gehoord. En ik bedoel, het was nu ook al op de radio. Dus ik zou hem zeggen, blijf hem lekker deze zomer flink draaien, Hieke. In de show.
1: Als je op een terrasje zit of gewoon bij jezelf in de tuin en je feestje geeft. En ja, weet je, en jij komt inderdaad 5 juli kom je naar het Oranjepark in Apeldoorn.
0: Ja.
1: Daar ga je ook optreden dan weer.
0: Dat is al bijna, hè? 2 weekjes of zo?
1: Ja, joh.
0: Zoiets?
1: De tijd gaat zo verschrikkelijk
0: snel. Gaat
1: snel,
0: ja. Gelijk mooie promotie voor heel Apeldoorn.
1: Dan komt dit nummer ook voorbij.
0: Absoluut.
1: Daar ben ik van overtuigd. En al die andere goede nummers van jou. En willen ze jou gewoon eens opzoeken, Maiko?
0: Ja.
1: Wat is jouw site?
0: Dat kan via zangermaiko.nl.
1: Zangermaiko.nl.
0: En Maiko schrijf je M-A-I... C-O, want het gebeurt ook wel eens dat ze net anders schuiven. Maar, en ook de hele website is al helemaal weer aangepast op de nieuwe plaat. Dus we zijn up-to-date.
1: Nou, hartstikke mooi. Weet je, aan alle leukigheid komt een end. Ik moet natuurlijk verder met mijn programma. Wil je nog iets kwijt? Nu kan het nog.
0: Ja, ik vond het sowieso heel leuk dat ik hier de primeur weer had. Hè, bij de verlosser. Het verlosser. Maak ik weer die fout.
1: Nou, we zijn,
0: dat ik vorige keer ook al.
1: Ik ken jouw collega's.
0: Bij de verlosser had de primeur samen met RTV Apeldoorn. Zeker weten. Maar dat komt dat ik zelf ook bij de radio zit. Dat heb ik heel vaak. Heb ik dat.
1: Ja. Het is waar.
0: Nee, maar daar ben ik heel blij mee. En de luisteraars en de mensen die kunnen ook zeker straks vandaag of morgen de hele compilatie terugzien. Van deze
1: van
0: mooie middag. Hoe het hier begon voordat ik voor de deur stond met het gebak en het interview. Dus dat gaan ze zien met de nieuwe single erachter geplakt. Dus ik zou zeggen, ga dat allemaal kijken op Facebook en Instagram en TikTok. Daar komt alles voorbij. Dus daar gaan we mooi even in elkaar zetten. En bedankt, Hieke.
1: Fijn dat je er was.
0: Dankjewel.
1: René, jij ook bedankt voor je steun.
0: En toevallig
1: bakjes. Ja, fantastisch. We
0: en doe Danny de groeten, hè?
1: Ja, doe Danny vooral ook de groeten als je hem spreekt. Hij komt ook wel een keer natuurlijk. Ja, leuk.
0: En binnenkort heb jij Jeroen van der Boom, hè?
1: Ja, nou, je moet je alles gaan verklappen, zeg.
0: We weten nog niet wanneer.
1: Nee, okay.
0: Dat komt nog.
1: Maar nogmaals, dankjewel voor deze primeur. We zijn er altijd heel blij mee. En we gaan het natuurlijk op de voet volgen.
0: Zeker,
1: En sowieso zien wij jou dan op 5 juli in het Oranjepark in de muziektent. Of tevoren, net hoe het weer is. Ja, toch?
0: Zeker weten.
1: Dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: En we gaan verder met het programma. Want ik heb natuurlijk zo meteen ook nog weer een andere gast aan de telefoon. Heb ik al gezegd, dat is Jan Kersenboom. Maar voor die tijd gaan we eerst nog even een liedje draaien. Oh, Summer in the City.
0: Kijk.
1: Weet je van wie dat is?
0: Net niet.
1: Joe Cocker.
0: Oh, kijk, dat zijn ook mooie
1: lekker
0: artiesten.
1: Lekker nummer hoor. Ik zou zeggen, start er maar in. Joe Cocker, Summer in the City. De man is gewoon ook eigenlijk te jong gestorven. Maar ja. Weet je, het voordeel is dan wel dat ze heel veel muziek hebben nagelaten. En dat gaat met jou natuurlijk net zo gebeuren.
0: Al
1: ben je ooit
0: best
1: een keer niet meer op deze planeet zichtbaar, de muziek van jou die blijft bestaan.

0: buiten.
1: Joe Cocker was dit. Heerlijk nummer.
2: Wat een fantastisch nummer.
1: Ja, fantastisch nummer. Nou, ik hoor net op mijn oor dat Alexander geen contact krijgt met Jan Kersenboom van het Blues Café. Nee? Gaat hij weer op de voicemail? Nou, dat is heel jammer.
2: SOS-melding, helemaal niks.
1: Dan moet ik het maar even zelf gaan doen.
2: Oh, dat komt altijd goed.
1: In de hoop dat het allemaal nog klopt, wat hij aan ons heeft doorgegeven. Vrijdagavond, 19 juni, dat is morgen dus, hè?
2: Mm-hmm.
1: De Police Tribute Band. Een van de meest opwindende acts van eind jaren 70, begin jaren 80 was toch wel de Police.
2: Mm-hmm.
1: Op de plaat, maar vooral ook live, heeft deze band in zo'n 6 jaar een ontwikkeling doorgemaakt. Van punk, wannabes tot pop, supersterren. In 5 albums die stuk voor stuk succesvol waren. Nou, The Outlands, The Outlandos. Dat is dus de Police Tribute.
2: Ja.
1: We hebben Anna Maarten van Heuvelen en Pat de Wolf. En die spelen. En oh ja, ook nog Ace de Vin. Die zijn dus met z'n drieën die Outlandos. En die gaan een poging wagen deze live energie te recreëren. 3 zeer ervaren muzikanten met uiteenlopende achtergronden, maar een gedeelde passie voor de Police. Alle grote hits komen voorbij, aangevuld met flink wat albumtracks en live favorieten. Kortom, een avondvullende set met een hoog meezinggehalte en hoge herkenbaarheid. Aanvang 10 uur en de toegang is vrij. Zaterdag 20 juni gaan we naar Touch of Blues.
2: Hmm.
1: Touch of Blues bestaat uit 6 gedreven muzikanten uit Twente en de Achterhoek. En die hebben elkaar gevonden in de liefde voor de bluesmuziek. Repertoire van vol stevige bluesrock, groovende uptempo nummers en meeslepende ballads. Touch of Blues, die brengt een show die blijft hangen. Ze laten zich inspireren door artiesten en bands zoals Eric Clapton, Carrie Moore, King King, Tedeschi, Trux, Band, Joe Bonamassa. Nou, dan kan ik er nog heel veel meer opnoemen. Maar,
2: het is een hele waslijst.
1: Ja, daarom. Touch of Blues bestaat uit Shanna de Waal, zang, Paul Nijman, gitaar, Jos Jurissen, gitaar, Gert-Jan Heiting, drums, Gerrit Schouten op toetsen en Klaas Bokhorst op bas. En met hun krachtige sound, professionele uitstraling en aanstekelijke energie is Touch of Blues de perfecte perfecte band voor kroegen, festivals, blues-events en elke locatie die toe is aan een optreden dat indruk maakt. Nou, uitnodigende tekst, dus met z'n allen zaterdag naar Blues Café. Het begint om 10 uur en de toegang is vrij. Zondag 21 juni, The Four Horsemen. Bluesrock met zweet op de muren. Nou, dat klinkt, hè? Ze draaien al sinds 2005 mee en dat hoor je. Dus die hebben heel veel, gewoon samen gespeeld. Wat begon in Groningen groeide uit tot 20 jaar dampende bluesrock op podia in Nederland, Duitsland en België. Geen franje, geen poespas, wel energie, swing en een band die zichtbaar plezier heeft in wat ze doet. Dan gaan we eens even kijken wie er allemaal. Ze spelen eigen nummers en stevig omgewerkte bluesrock klassiekers van onder andere Freddie King, Peter Green, Cream en QB and the Blizzards. Daar heb je hem al. Live klinkt dat rauw, vol en direct. Strak gespeeld, maar met genoeg ruimte om te ademen, te verrassen en het moment te volgen. De motor van het geluid is natuurlijk Joost Kersenboom op gitaar. En met zijn herkenbare eigen sound zet hij de band in beweging en houdt hij de spanning hoog. Geen avond is hetzelfde. Sfeer en gevoel bepalen hoe ver het gaat. En vaak gaat het heel ver. Dan is er nog Gert-Jan Blauw, zanger en saxofonist. En zijn stem doet soms denken aan Harry Musquet. Zijn saxofoon zorgt voor een rauwe, warme laag die de bluesrock net dat extra randje geeft. Even kijken, dan hebben we nog een ritmesectie en toetsen. En die zorgen voor een stevige groove die je bijna automatisch in beweging zet. Dus weet je, dat gaat kriebelen en dan kun je gewoon niet stil blijven zitten. De Four Horsemen is dansbaar en intens, los en toch strak. En een band die je niet alleen hoort, maar ook voelt. Ik had al gezegd, Gert-Jan Blauw, zang en saxofoon. Joost Kersenboom, gitaar. Wouter Middel, bas en zang. Taco Veldman, toetsen. En Hubert van der Jeugd op drums. En het begint zondag 21/6 om 16:00 PM. En de toegang is vrij. En dat allemaal in het Bluescafé aan de Nieuwstraat hier in Apeldoorn. Nou, dat was het. En dan hoop ik dat Jan gewoon volgende week wel aan de telefoon is.
2: Laten we het hopen.
1: Nou, daarom.
2: Onze topper.
1: Zo is dat, hè? We gaan luisteren. Ja, kijk, het is toch een beetje connectie met Michael Jackson. Hè?
2: Ja.
1: Vroeger, als je klein jochie, zat hij natuurlijk al in de Jackson 5.
2: Het
1: was een hele muzikale familie ook. En Alexander is een enorme fan van Michael Jackson. Nou, wij krijgen van de zomer ook een dame te zingen en te spelen.
2: Oh.
1: Met dit repertoire. De
2: Leuk.
1: Jacksons. Walk Right Now.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Nou, we kappen gewoon Dave Stewart af. Hè?
1: Zonde.
0: Die kunnen we nog wel eens een andere keer draaien, ja. Toch? Want het is gewoon, twee uur is zo voorbij gevlogen. Helemaal.
1: Ja, zeker met deze twee heren.
0: Met deze twee gezellige heren in de studio.
1: He? Ja, toch? Jongens?
2: Zeker. We doen nog een bakje en ik ben al druk bezig met de compilatie. Nou. Van net. Dus,
0: we zijn heel benieuwd.
2: Ik zit alweer op kantoor. Ben alweer aan het werk.
0: Je moet gewoon lekker
2: weer.
0: Ja, maar als het artiest is, blijft het niet alleen bij zingen. Hè. Er komt heel veel omheen te kijken. Ook de marketing en noem het allemaal. De contacten die je moet.

0: leggen met alles en iedereen.
1: Absoluut.
0: Het is gewoon zo.
1: Dat is het. Ik zeg het toevallig bij Gerrit Joling met al die vlos en dat soort dingen. Mm-hmm. En toen heb mijn management gezegd, doe daar ook eens wat mee. En ga eens wat doen ermee. En ook al zit je alleen al bij een radio-interview of zo, laat eens zien wat je achter de schermen doet. Maar dat vinden mensen leuk, hè? Dat soort dingen.
2: Zeker. Dus
1: die ins en outs. Hè? Ja, dus,
0: Nou, ze kunnen dat allemaal straks bekijken op de socials.
2: Ja,
0: Jeroen, dankjewel voor je aanwezigheid hier. Het was iets anders gelopen dan dat we hadden gepland, maar zo gaat het hier.
2: Ja.
0: Alexander, dankjewel voor de techniek. Redactie, bedankt voor alle onderwerpen.
2: Ja.
0: En u luisteraars ook bedankt voor het luisteren. Morgen gaan we tussen 8 en 10 dit programma herhalen. En voor de rest kun je het gewoon terugluisteren via onze website www.rtv-apen.nl. Radio uitzending gemist. Gewoon even scrollen naar donderdag. 2 uur, 3 uur. En dan hoor je dit gewoon gezellig allemaal weer terug. Voor de rest zou ik zeggen, blijf gezond. Ga lekker genieten.
2: Heel belangrijk.
0: Ook van het mooie weer. Zondag bent u van harte welkom in het Oranjepark. Ik kan het gewoon even
2: allemaal komen.
0: Niet laten. 2 uur beginnen we daar met de L. John Band. Dan komt Ulysses, die we vanmiddag in de uitzending hadden. En we sluiten af met een fantastisch optreden van de Apeldoornse band Upside Downtown. Als je een beetje country kan dansen, een line dance, een Americana, dan moet je zeker naar het park toe komen. Gratis toegang. Dag allemaal. Blijf gezond nogmaals. En wij zijn er sowieso weer volgende week donderdag.
2: Tot volgende week.
0: Dag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal zelfdodingen in Nederland daalde vorig jaar naar 1758, het laagste niveau in 15 jaar. Dat blijkt uit CBS-cijfers. Vorig jaar pleegden gemiddeld bijna 5 mensen per dag suïcide, tegen 1849 in 2024. Tegelijkertijd steeg het aantal jonge vrouwen dat suïcide plegen van 1,2 naar 2,5 per 100.000 tussen de 10 en 20 jaar. Frankrijk stemt niet zomaar in met opheffing van VN-sancties tegen Iran. Buitenlandminister Jean-Noël Barrot stelt voorwaarden aan steun voor het akkoord dat de VS deze week met Iran sloot. Frankrijk vindt dat Iran zijn houding radicaal moet veranderen en eist oplossingen voor het ballistische raketprogramma en steun aan regionale bondgenoten. Bouwmarktketen Hornbach profiteerde in het eerste kwartaal van goed voorjaarsweer. De totale omzet steeg met bijna 5% tot 2 miljard euro in de periode maart tot mei. In Duitsland groeide de omzet met bijna 1% tot 870 miljoen euro. In andere Europese landen steeg de omzet met bijna 8% tot 941 miljoen euro. Tientallen winkels van slijterijketen Gal en Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen zaterdag en zondag aan om een betere cao af te dwingen. Werknemers willen niet akkoord gaan met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gal en Gal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector naast het openbaar vervoer ook het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rondom AOW, WW en WIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag, schoonmakers in Utrecht hetzelfde moment voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. De politie heeft woensdag een 42-jarige Congolese Nederlander aangehouden die een straf van 13 jaar moet uitzitten voor misbruik en mishandeling van kinderen. De man was voortvluchtig uit het Verenigd Koninkrijk en werd in Berkel en Schot aangehouden. Hij sloeg op de vlucht na veroordeling eind april en werd via informatieuitwisseling snel opgespoord. Het aantal zelfdodingen in Nederland daalde vorig jaar naar 1758, het laagste niveau in 15 jaar. Dat blijkt uit CBS-cijfers. Vorig jaar pleegden gemiddeld bijna 5 mensen per dag suïcide tegen 1849 in 2024. Tegelijkertijd steeg het aantal jonge vrouwen dat suïcide plegen van 1,2 naar 2,5 per 100.000 tussen de 10 en 20 jaar. Frankrijk stemt niet zomaar in met opheffing van VN-sancties tegen Iran. Buitenlandminister Jean-Noël Barrot stelt voorwaarden aan steun voor het akkoord dat de VS deze week met Iran sloot. Frankrijk vindt dat Iran zijn houding radicaal moet veranderen en eist oplossingen voor het ballistische raketprogramma en steun aan regionale bondgenoten. En dan het weer. Later vanmiddag krijgt het land mogelijk te maken met zware onweersbuien, inclusief hagel- en windstoten. Vooral in het Zuidoosten is de kans op intense neerslag voorlopig aanzienlijk aanwezig, volgens de berekeningen. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is

0: and the heartaches of the friends I'm talking to. You got me thinking about the things we used to do.
1: Yo!
2: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
3: Schouten.
4: Go ahead. Make my day.
2: Bij nacht.
5: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in de noodopvang van het Rode Kruis in Ter Apel te slapen. Er waren er 2073, nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het een maand geleden op slot ging, laat het COA weten. De locatie zit overvol, laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector en het openbaar vervoer het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rondom AOW, WW en WIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag, net als de schoonmakers, voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. De politie heeft een 42-jarige Congolese Nederlander aangehouden die een straf van 13 jaar moet uitzitten voor misbruik en mishandeling van kinderen. De man was voortvluchtig uit het Verenigd Koninkrijk en werd in Berkel en Schot aangehouden. Hij sloeg na zijn veroordeling eind april op de vlucht, maar werd via informatieuitwisseling snel opgespoord. Tientallen winkels van slijterijketen Gal & Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen voor morgen en zondag aan om een betere CAO af te dwingen. Werknemers gaan niet akkoord met halvering van de zondagstoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gal & Gal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover het nieuws.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in het noodopvang van het Rode Kruis in Ter Apel te slapen, meldt het COA. Er waren er 2073, nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het vorige maand op slot ging. De locatie zit wel overvol, laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector en het openbaar vervoer het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rond AOW, WW en VIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag, net als de schoonmakers, voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. In steden van het zuiden van Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het Israëlische leger bevestigt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran een intentieverklaring om een einde te maken aan de oorlog. En daarin staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. En tientallen winkels van Gal & Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. Werknemers gaan niet akkoord met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Medewerkers van Kruidvat en Ethos leggen op Vaderdag het werk neer. Ook daar ontevredenheid over de voorstellen van werkgevers voor drooggisterijmedewerkers. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Nederland On Tour.

Een hele goede middag. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Nederland on Top. Deze keer zonder mijn vertrouwde en vaste presentatorpartner Tim. Die heeft lekker het WK aangekeken. Dus die moet even bijslapen. Maar goed, dan moet de pret niet drukken. The show must go on. En we gaan er gewoon een hele leuke aflevering van maken. We zijn begonnen met Mart Hoogkamer samen met Billy Dans. Met het nummer Gappie Sappie. Hey Gappie, ik lust nog wel een sappie. Ja, je kent het. Daar zitten ook een hele enkele verwijzingen in naar andere liedjes van Mart Hoogkamer. Ik hoorde namelijk Hartslag van de Stad en Bieber van de Kroeg. Die zaten in dezelfde zin. We blijven een beetje in de volksmuziek. In de volksmuziek hangen. Dat was het. We gaan namelijk naar Robert van Hemert. De man die je misschien wel kent van liedjes als Mona Lisa. Hij kwam onlangs met een nieuwe single. En met onlangs bedoel ik deze maand nog. Het was namelijk 4 juni dat het lied uitkwam. Op een donderdag. Het is verjaardag van mijn moeder trouwens. Dus dit had ik ook als verjaardagscadeau kunnen geven. Maar goed. Hij kwam op 4 juni met een nieuw liedje genaamd Zandloopster. En ik kan er heel kort over zijn. Die gaan we gewoon lekker draaien.

Ja, dat nummer was ineens al voorbij. En dan moeten we even praten. We moeten weer even kletsen. Dit was namelijk een cover van het lied Ademnood. Uitgevoerd door Bokusam en Rijk. Twee artiesten uit de rap scene, de hip-hop scene van Nederland. En het origineel, daar was ik even voor aan het lezen. Origineel komt uit 1995. Gezongen door gelegenheidsformatie Linda, Roos en Jessica. Oftewel Babette van Veen, Guusje Nederhorst en Katja Schuurman. De laatst genoemde was ook bij Thuis bij Snelle Festival. Die was daar als gastartiest bij Snelle's show. Want ze hebben nummer 2002 samen. Dus hoe leuk is dat? En toen kwam er een overgang. Een overgang naar Ademnood ineens. Dus Katja Schuurman ging lekker los. Het origineel uit 1995 dus werd in eerste instantie opgenomen met de toen nog onbekende zangeres Treintje Oosterhuis. En de definitieve versie werd dus ingezongen door GTST-karakters Linda Dekker, gespeeld door Babette van Veen, Roos Alberts, gespeeld door Guusje Nederhorst, en Jessica Harmsen, gespeeld door Katja

Schuurman, mevrouw Schuurman. En Treintje Oosterhuis staat nog wel in de eindversie op de achtergrond. Het lied heeft in totaal 7 weken op 1 gestaan in de Nederlandse top 40. 7 weken op 1 gestaan in de mega top 50. En het heeft 1 keer plek 1596 weten te bemachtigen in de top 2000. Dat is ook de enige notering in de hitlijst. En wij gaan nu luisteren naar het origineel. Dus dit zijn Linda, Roos en Jessica. Dit is het originele Ademnoot.

0: Gerst Pardoel samen met Frank Boeien. Een duo die je niet heel snel zou verwachten wellicht. Frank Boeien natuurlijk bekend van de Frank Boeien groep met nummers als Zwart-Wit en Kronenburg Park. Gerst Pardoel natuurlijk enorme hits gescoord met Ik Neem Je Mee, Bagage Dragen, Louise, noem het maar op. En dan gaan we van de ene hit naar de andere hits. We gaan namelijk naar Vrouwkje samen met Estien. Estien die namens Nederland heeft meegedaan aan het Eurovisie Songfestival met haar lied De Diepte. En later eigenlijk steeds meer een duo aan het vormen is met Vrouwkje. Ook op muzikaal gebied. Zo is Hart in Brand een grote hit geworden van de twee. Ik haat hem voor jou, net zo. En zij zijn onlangs als in 4 jaar geleden gekomen met een EP. Vrouwtje. En dat EP heet Uitzinnig. Dit nummer heb ik aangeboden gekregen door AI. Zo gaan we ook een beetje mee met de tijd, weet je wel. Het EP heet Uitzinnig. Het eerste nummer op het EP heet net zo Uitzinnig. En het tweede nummer van het EP, daar gaan we naar luisteren. Dat is een duet dus met Estien. Ook het enige duet op deze EP. Het lied heet Zonder Gezicht.
1: Donker voor augustus.

De Nederlandstalige cover van het Engelstalige origineel Always Remember Us This Way, origineel van Lady Gaga. Deze vertaling heet Hoe Wij Hier Samen Staan en gezongen door Sabine. Sabine komt ook uit Apeldoorn, dus de jingle die we daarvoor hoorden vanuit de grootste stad van Gelderland, die is ook mooi toepasselijk.

En we zijn alweer rond de klok van 14:30. En iedereen weet wat dat betekent. Normaal is het Tim's moment, maar nu pak ik het moment. Ja, het is tijd voor Tim's klassieker en nu mijn klassieker. Want ja, Tim is er zoals gezegd niet vandaag. Ik heb gekozen, het WK is begonnen nu. Nederland heeft voor mij gisteren gespeeld. Voor jullie met de uitzending speelt Nederland morgen nog weer. Dus als je denkt aan Nederland zelf al, muziek, voetbal, dan denk ik maar aan één lied. En ik weet dat er meerdere mensen zijn met mij die alleen maar aan dit, als eerste aan dit lied denken. En dat is Viva Hollandia. Ja, een lied van Wolter Kroes die je misschien ook wel kent van liedjes als Ik heb de hele nacht liggen dromen. Ja, het lied is uitgekomen in 2008. Het nummer waarmee hij zijn eerste nummer 1 hit heeft weten te pakken. Als supporters song voor het EK voetbal in dat jaar. Het is een Nederlandse versie van het Keulse Viva Colonia. Wat een lijflied van de Duitse stad Keulen is. Van de band De Heuner. Ja, ik ben niet heel goed in Duits. Dus excuseer mij als ik het verkeerd heb uitgesproken. Ja, als we kijken naar naar hitnoteringen, dan de single top 100, waar het in totaal 5 weken heeft gestaan. Met als piekpositie de 59ste plek. Daarnaast heeft het dus ook... Dat was de Santa Rosa versie. Maar de EK 2008 versie, die heeft de top 40 gehaald. En die heeft 2 weken op 1 gestaan van de 6 weken dat het in de hitlijst heeft gestaan. EK 2008 versie heeft daarnaast ook 18 weken lang in de single top 100 gestaan. Ook op 1, 2 weken lang. Dan heb je ook nog een WK 2010 versie. Die versie heeft ook in de Nederlandse top 40 gestaan. Heeft het niet zo goed gedaan als de 2008 editie van het lied. Het heeft namelijk wel zes weken in de top 40 gestaan, maar met als piekpositie de 21ste plek. Daarnaast heeft de WK 2010 versie ook in de single top 100 gestaan. Maar daar heeft het de top 3 gehaald. In de voorlaatste week pakt het nog even de 3e plek mee. Waarna het de 5e plek pakte. En toen ineens vanaf plek 5 was het niet meer terug te vinden in de hitlijst. Zal denk ik zijn omdat het WK was afgelopen. Maar goed, genoeg gepraat. Ik wou bijna een andere benaming geven voor gepraat. Maar laten we dat maar even niet doen. We gaan luisteren. Viva Hollandia, Wolter Kroes, de klassieker van deze week.

aura kunnen zijn. Nou, dat is al een groot compliment. Het heeft een internationale sound, zegt ze. Maar ook de tekst is super goed, laat ze weten. Ja, en deze hoor je dus hier bij ons. Nou, dan gaan we weer lekker naar het Oost-Nederland, Miss Montreal. Zij heeft, het nummer staat al een tijdje klaar in de playlist. Het staat al in sinds 1 mei, want het lied kwam op 30 april uit. Het lied heet Schuilen en is al op veel radiostations gedraaid. En ja, vanaf vandaag ook hier. Miss Montreal, ik heb er niet heel veel over te vertellen. We gaan gewoon luisteren.

Ja, de bankzitters. Met Koen aan het einde. Die zegt dat hij een multimiljonair is. Dat is ook de titel van het lied. En Koen verwijst in het refrein ook naar zijn vriendin. Zijn liefdallige vriendin Roxy Dekker. Waarmee hij samenwoont in de straten van Amsterdam. Roxy Dekker natuurlijk ook minder dan wat ze was. Maar nog steeds wel best een redelijke hitmachine. En de bankzitters blijven toch ook met, als je het mij zou vragen, bangers komen. En voor de mensen die niet weten wat een banger is, dat is een lied waar je eigenlijk gewoon lekker op wil dansen. Gewoon op wil dansen, mee wil zingen, maakt niet uit. Gewoon zo'n lekker lied waar je gewoon automatisch van gaat bewegen. Een lied wat dat niet is, maar wel een heel mooi lied, is Geef mij je angst van Guus Meeuwis. Yves Berendsen heeft dat tijdens zijn afgelopen theatertour door Nederland, waarin hij ook in Apeldoorn stond, heeft hij dat lied gecoverd. En vervolgens heeft hij op 19 mei van dit jaar een EP uitgebracht op zijn Spotify met alle covers die hij deed tijdens de theatertour. Daar zitten liedjes in als Ik ben daar, Zeilen op de wind, Hero, If we only had love. Nou, Geef mij nu angst dus. En Vivo per lei. Laatstgenoemde heeft hij natuurlijk gedaan ook in de finale van The Masked Singer, waar hij veel liefde over kreeg. En nu heeft hij dit uitgebracht. Dus Vivo Palai is ook een topnummer, maar het is Italiaans. Dus die gaan we hier niet draaien. Geef mij nu je angst is ook een van de mooiere covers die hij heeft gedaan, als je het mij zou vragen. Dus die gaan we wel draaien. Dat is ook Nederlandstalig. Dus we gaan luisteren naar Yves Berendsen met zijn cover van Geef mij nu je angst.

0: En hierbij zijn we samen met Eefje de Visser en haar lied Ontsnapt. Afkomstig uit het jaar, of uit het album Vlijmscherp. Wat op 10 oktober van vorig kalenderjaar is uitgebracht. Hiermee zijn wij aan het einde gekomen van ons uurtje. Van ons Nederlandstalige uurtje. Nederland on top. Ik wil iedereen ongelooflijk bedanken voor het luisteren. Hopelijk zijn jullie de volgende week weer. Als het goed is, is Tim de volgende week ook weer. Als hij niet weer te veel WK heeft gekeken. Dan gaan we eruit met drie van de voor mij meest iconische zangeressen, een trio. Ze hebben bijna 50 shows weten uit te verkopen met hun reunieconcerten, hun laatste concerten samen. Want een van de drie heeft aangegeven ook direct daarna te stoppen met het muziekleven, met überhaupt in de spotlight staan. Ik laat ze zichzelf even voorstellen.
1: Ik ben Karen. Ik ben Christel. Ik ben Kathleen. En samen zijn wij...
0: Tot volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. In heel het land lopen nog meer wegen- en spoorwegprojecten, wegens oplopende kosten en miljardentekorten, vertraging op. Dat zegt minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat in een interview in de Telegraaf. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Bezien moet worden of er nog iets overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in prioriteit komen. Die worden eerst langs een strenge meetlat gelegd voordat er überhaupt aan begonnen kan worden, zegt Karremans. Het aantal vastgestelde ebola-gevallen in Congo en Oeganda blijft stijgen. Er zijn nu 894 meldingen, waaronder 232 doden, een stijging van 35%. Groot probleem bij het indammen van het virus ligt bij het opsporen van de contacten van de mensen bij wie het virus is vastgesteld. Komt onder meer door de onrustige situatie in de door ebola getroffen provincies. Mensen slaan vaak op de vlucht voor online geweld in het gebied. Afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in het noodopvang in Ter Apel te slapen. Nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het vorige maand dichtging. De locatie zit overvol en laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. In steden van het zuiden van Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het leger zegt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in het Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran een intentieverklaring om een einde te maken aan de oorlog. Daarin staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zo.

0: Dit is de matinee met Onno van der Kroft.
1: Een hele goede middag en vooral een warme middag. Wat is het enorm heet, hè? Het gaat ongeveer 35 graden worden in Apeldoorn. Dus het wordt bloedheet. Zorg dat u er voldoende bij te drinken heeft. En dat bedoel ik niet dat u massaal aan de wodka moet gaan, maar een heerlijk watertje erbij. De aanbevolen hoeveelheid is zo'n beetje 2 en zelfs op een zomerse dag 3 liter. Ik weet niet of onze technicus daaraan komt. Dat is Frans Lubbers. En hij zegt dan, nee, dat gaat me niet lukken. Een heerlijk programma heb ik voor u met allerhande tips. We hebben straks een gesprek met Isabel Schouten van het gymnasium Apeldoorn. En zij gaat met leerlingen, ouders en docenten van het gymnasium, gaat ze de komende nacht 40 kilometer gaat ze afleggen voor het goede doel en wat dat allemaal behelst en voor welke landen dat dan precies is. Nou, ze komt zometeen gezellig aanschuiven en aan het eind van dit uurtje praat ik ook nog even met Joop Tapilaha, want het is Hieke en haar bestuur weer gelukt om een geweldige setting neer te zetten voor de Oranjefeesten, feesten in het Oranje Koepel in de muziektent. En Joop Tapilaha is de oprichter van de Aljon Band. En we gaan het heerlijk hebben over die Molukse muziek. En we gaan nu naar een zanger die inmiddels 80 jaar is en uit een boerenmilieu komt. En dat komt ook steeds. Dat boerenleven, dat arbeidsleven komt ook heel erg terug in zijn muziek. We gaan nu eens niet luisteren naar de Wilde Boerendochter, maar naar die andere prachtige. Bedankt Frans daarvoor. Ivan Heijlen en de Werkmens. MUZIEK

0: was het niet!
1: Ja, en van de werkmens van Ivan Heijlen wil ik even uw aandacht voor de documentaire Beats, Batik en Bamboe van Claire Peijman. Die gaat in de première heel lang naar uitgekeken. Ook in Gigant en ook in Mimic in Deventer. En daarin gaat Claire eigenlijk de drie generaties Indische Nederlanders belichten. De eerste generatie Indische Nederlanders die vooral heel erg probeerden hun best te doen te integreren in de maatschappij. De tweede laag die eigenlijk een beetje de brug vormde met de derde laag. En de derde laag die eigenlijk aan het zoeken is, maar probeert ook hun eigen vernieuwing aan te geven. Wat ze heel leuk heeft gedaan, is met allerlei hedendaagse artiesten op het gebied van de rijsttafel, op het gebied van muziek, op het gebied van mode, kijken hoe zij nu de Indische cultuur beleven en ook wat ze nog uit de tijd van Tempo Dulu hebben meegenomen. En morgen om 15:30 in Mimic in Deventer is er een feestelijke opening van de première met een drankje erbij en ook met Claire Peijman met question and answers. Dus u kunt in het publiek gaan zitten, er zijn nog kaarten beschikbaar. En kunt u daar allerhande vragen over stellen. Wij gaan nu, ja, u kent ze natuurlijk nog wel, hè, Mary en Donnie. En hij zat ook in die Osmond Brothers en die schattige prillenliefde. Donnie Osmond, and they call it puppy love.

Heerlijk, hè? U zit in de achtertuin aan een glaasje prik of iets anders. En dan deze, Frans zei het daar net al tegen mij, deze lekkere, meerzoete melodie van Donny Osmond. And they call it puppy love. Ja, we gaan zometeen door met muziek van Kevin DeGraw. En we hebben zometeen ook een heerlijk gesprek over de Nacht van de Vluchteling. Wat fijn dat echt zulke jonge bevlogen mensen de motivatie hebben om mee te doen met zo'n lange wandeling. En oog te hebben voor hun medemens in nood. We gaan nu eerst genieten van een heerlijk stukje pittige muziek van Kevin DeGraw. En Fire.

0: Ja, en we hopen natuurlijk met deze hete temperaturen dat de bosbranden ons een beetje bespaard blijven. Een bruggetje naar het nummer van Kevin DeGraw en Fire. De nacht van de vluchteling komt eraan en een 28-tal studenten, docenten en ouders van het gymnasium Apeldoorn gaan daar ook aan meedoen. En een van die bevlogen leerlingen met hart voor de medemens, dat is Isabel Scholten. En die zit tegenover mij, Isabel.
1: Ja, hallo.
0: Ja, Frans gaat even jouw stem inregelen. Ja. Isabel, wat is jouw betrokkenheid bij vluchtelingen?
1: Ik ben ontzettend dankbaar dat mijn wieg in Nederland staat. Dat ik geboren ben in een land waar ik veilig ben, vrijheid heb, een mooie opvoeding heb gehad. En dat gun ik elke mens. En zo hoop ik ook dat ik iets kan betekenen voor de wereld, zodat we allemaal stukje bij beetje in een betere wereld kunnen leven.
0: Ja, en wanneer kwam jij het eerst met deze thematiek in aanraking? Dat je het eerst dacht van oké, zo goed als ik het hier heb, zo bevoorrecht als wij hier zijn, zijn we eigenlijk niet overal.
1: Wij hebben dat natuurlijk allemaal meegekregen op school en zo geleerd. Maar ook afgelopen september was het denk ik dat wij van Amnesty Nederland een voorlichting kregen op school. En toen heb ik me vervolgens aangesloten bij de Amnesty Jongerengroep in Apeldoorn, die net opgericht was. En zo zijn we allemaal bezig met maatschappelijke vraagstukken.
0: Ja, en wat gebeurde er precies tijdens die voorlichtingsdag? Wat voor thema?

0: Maar ik werd daar behandeld. En waarom sprak dat je zo aan?
1: Tijdens die voorlichtingsdag ging het hoofdzakelijk over wat Amnesty doet. En hoe we ons samen in moeten zetten voor een betere wereld. En wat mij daar ontzettend aansprak, is dat ik daar ook altijd al in geïnteresseerd ben. En ik vind dit soort onderwerpen heel erg belangrijk en dat we hiermee bezig zijn. En daarom heb ik die keuze gemaakt.
0: En je zit nu in 5 gymnasium. Als je volgend jaar op deze tijd, zei ik al, zit je hier met je papiertje. Die bevlogenheid, die betrokkenheid voor je medemens, neem je die ook mee in je studie straks?
1: Ik heb nog niet besloten wat ik wil gaan doen volgend jaar, maar ik ga denk ik wel absoluut iets doen waar ik de wereld mee vooruit kan helpen.
0: Ja, en we gaan zo meteen het uitgebreid hebben over die nacht, wat jullie allemaal gaan doen. Eerst ga ik onze technicus aankijken. En nou, ik ga jou vragen of je het nummer aan wil kondigen. En ook even kort, waarom dit nummer?
1: Ik heb gekozen voor Imagine van John Lennon. Dat is bij Amnesty Apeldoorn best wel ons lijflied. Dus daarom vond ik dat ook wel mooi en typisch. En ja, zo voor een betere wereld. Imagine the world a better place. Daar gaan we voor, toch?
0: En mooier dan dat had ik het niet kunnen brengen. We gaan er naar luisteren.

0: Ja, het blijft tijdloos. Prachtig nummer, uitgekozen door Isabel Scholten, die dus daadwerkelijk mee gaat doen. 40 kilometer. Wat gaat er allemaal gebeuren die nacht?
1: Wij gaan natuurlijk die afstand lopen. En het idee is dat je prachtige gesprekken voert, maar ook samenkomt en vanuit solidariteit naar vluchtelingen. En we hebben allemaal geld ingezameld. Met ons team van 30 mensen hebben we ondertussen al meer dan 5.500 euro ingezameld. Waar ik ontzettend trots op ben.
0: Ja, dat is echt ook wel iets om trots op te zijn. En dat geld inzamelen, Isabel, hoe is dat gegaan? Welke methodiek hebben jullie daarvoor gebruikt?
1: Ik heb samen met mijn docenten Latijn hebben wij mails verschillen.

0: gestuurd, posters opgehangen in de school, op sociale media het gepromoot en familie gevraagd natuurlijk allemaal. Ja.
1: En afgezien van het feit dat zij dus daadwerkelijk gedoneerd hebben, ik kan me ook voorstellen dat je reacties krijgt uit je omgeving van wat goed dat je dit doet, wat mooi. Kun je een beetje iets vertellen over de respons die je vanuit je omgeving hebt gekregen?
0: Ja, iedereen in mijn omgeving was alleen maar ontzettend enthousiast. Nou, natuurlijk hier en daar een opmerking van 40 kilometer. Dat is echt wel heel veel. Maar iedereen vond het alleen maar mooi en prachtig dat wij dit deden. En dat jongeren ook hierin geïnteresseerd zijn. En vooral ook dat wij niet alleen maar sociale media verslaafd zijn en ook dit soort dingen belangrijk vinden.
1: Ja, je haalt een heel belangrijk stereotyp vooroordeel weg. Want heel veel mensen hebben inderdaad van jongeren zitten de hele dag op TikTok en Snapchat. En dit geeft wel weer een heel ander beeld van betrokken jongeren weer.
0: Ja, dat is ook graag wat wij willen laten zien. Dat we ook dit soort dingen belangrijk vinden.
1: Ja, en dan heb je het over die landen waar mensen in nood verkeren. Kun je daar eens wat landen uit belichten?
0: Verschillende landen gaat dus directe noodhulp naartoe. En een voorbeeld hiervan is Afghanistan, waar nu een humanitaire crisis is. Ja. Door droogte en voedseltekorten. Dus er zijn nu momenteel geen gevechten, maar het is nog wel ontzettend zwaar daar. Veel mensen zijn het land ontvlucht en zijn teruggestuurd. Ze zijn ontheemd in hun eigen land. En Stichting Vluchteling helpt dan onder andere door schoon drinkwater en financiële steun bijvoorbeeld.
1: Kun je daar, het is heel moeilijk om dat te bevatten, want je noemt dat zo mooi. Hè? Er is ook een hele mooie zin, ontheemd zijn in eigen land. Kan jij eens een beetje proberen weer te geven wat jij denkt wat er in iemand omgaat die ontheemd is in zijn eigen land?
0: Nou, hoewel ik natuurlijk geen ervaring daarmee heb, kan ik wel bedenken dat het verschrikkelijk is. Dat je niet meer in vrijheid leeft. Dat je voorzichtig moet zijn met elke stap die je zet. Dat je je zorgen moet maken om de veiligheid van je familie en je vrienden, de mensen die je lief hebt. Dat lijkt me echt afschuwelijk.
1: Ja, het is iets wat helemaal niet te bevatten is. En het is zo goed dat daar heel veel geld en ook aandacht naartoe gaat. Ik ga zo meteen na de volgende plaat gaan we het wel even hebben over die 40 kilometer. Want dat is wel een heel dingetje. Dus wil ik wel weten hoe jij je hebt voorbereid. En nou, we gaan het daar zo uitgebreid over hebben. We gaan eerst Take Me Back Home van Slee draaien.

0: Ja, onze Frans is een man van uiterste qua muzikale genres. Want ik kom zo meteen op het volgende stuk wat hij heeft uitgekozen. En ik moet een beetje daarop lachen. Ik ga u nog niet vertellen wat het is, maar het wordt... Het is muziek die ik niet associeer met Frans eigenlijk. En hij bevestigt dit ook al. Ik ga in ieder geval zeggen dat het Nederlandstalig is en feesten wordt. Maar eerst gaan we nog lang niet feesten, want... Wanneer vertrekken jullie?
1: Wij vertrekken aankomende zaterdag om 11:00 s'avonds vanuit Nijmegen.
0: Ja, en heb je enig idee hoeveel mensen hier aan meedoen?
1: Nou, Nijmegen weet ik niet precies, maar in heel Nederland doen er wel meer dan 10.000 mensen mee. Wat natuurlijk echt een prachtig aantal is.
0: Ja, en het geeft natuurlijk ook al in Nijmegen een mega gevoel om met zoveel mensen te zijn die ook diezelfde bevlogenheid en betrokkenheid hebben. En als we eens kijken naar het totale bedrag wat... in totaal opgehaald is tot dusver?
1: Er is al meer dan 1,5 miljoen euro opgehaald... dat allemaal naar noodhulp gaat in landen die dat nodig hebben.
0: Ja, en ik vind het ook heel mooi als je het zegt, Isabel, dat je er zelf bij straalt. Want er is ook iets, inderdaad. Ja, en dit is de 17e editie, hadden we net opgezocht... alweer van de Nacht van de Vluchteling. Hoe heb jij hierop voorbereid?
1: Wij hebben natuurlijk voorbereid door te wandelen veel... maar ook gesprekken te voeren met anderen. Het erover te hebben. Samen nagedacht over de hoop die het geeft.
0: Ja.
1: En eigenlijk is het ook ontzettend mooi symbolisch... dat de zon dan opkomt 's ochtends. En echt het gevoel van hoop. Ik heb daar ontzettend veel zin in.
0: Ja, je zegt het heel mooi. Een hele mooie metafoor. En dat is het natuurlijk. Maar ook de hoop. Dat ook in de zin dat zoveel jonge mensen toch bereid zijn... om voor hun medemensen wat te doen. Dat is een hele mooie gedachte. Ja, en wat is het eerste wat je... misschien een gekke vraag. Wat je gaat doen als die 40 kilometer erop zit?
1: Ik denk dat wij als eerste... heel even elkaar goed om de armen vliegen. Een goede knuffel. En zo trots mogen zijn op elkaar dat we het gewoon gehaald hebben.
0: Ja, ik denk zelfs nu al voordat het aanvangt... dat je al heel trots mag zijn dat je dit wil doen. En heel veel complimenten daarvoor. En hartelijk dank dat je even bij ons wilde aanschuiven.
1: Ontzettend bedankt.
0: En ik wens jou heel veel inspiratie. Vooral de nacht van 20 tot 21.
1: Dank u wel.
0: En nou Frans, kom maar op. Dario, El Torreador. MUZIEK

Olé! Ja, dat roepen we dan, hè? De stierenvechterij. Mooi, hè, dat er rondom de Sinterklaas gebeuren altijd heel veel protesten zijn rondom Zwarte Piet. En dat het argument dat dat traditie is, wordt dan van tafel gehaald. Maar stierenvechten in Spanje, dat is dan cultureel erfgoed en mag gewoon blijven bestaan. Ik vind daar wel iets van, maar goed. We gaan niet al te diep erop in. Het is in ieder geval hele lekkere muziek. El Toreador. En we gaan door naar de Duitse havenstad Kiel. Ja, iets heel prachtigs in de Lebuines Kerk in Deventer. U kent natuurlijk wel die jongenskoren van vroeger, hè? De Wiener Sängerknaben, de Polish Nightingales. Het Kieler Knabenkoor, jawohl, komt op dinsdag 23 juni om 19:30 naar Deventer, onder leiding van Jan Hendrik Jens. En het thema is geistliche koormuziek, van de baroktijd naar de moderne tijd. En er worden allerlei werken uitgevoerd van onder andere Schein, Bach, Homilius en Felix Mendelssohn Bartholdy. En de toegang, nou, en waar gebeurt dat nog, is gratis en het wordt dan wel op prijs gesteld dat u bij uitgang een hele kleine vrije gift geeft. Aanstaande dinsdag in Deventer om 19:30 het Kieler Knabenkoor. En ik denk niet dat Erin Carmen ooit dat soort repertoire heeft gezongen. Hungry Eyes.

Ja, en zo doven de laatste klanken uit van Eric Carmen. Heerlijke muziek, Hungry Eyes. We gaan naar Ida Gerhard en naar die geweldige zomeravond waarover zij zo mooi poëtisch rijmde. Langzaam over het land, in de avond de trompet van de andere boerderij. Het praten op de bank sterft uit. De witte roos laat alle bladeren vallen. Het kind te bed gebracht, slaapt niet. Achter het hart der luiken luistert het.

Ja, een jongen die de hand van zijn schoonpapa vraagt en zegt: Vous permettez, monsieur, que j'en prends votre fille. Meneer, vindt u het goed dat ik uw dochter leen? En bien qu'il sent qu'il me sourie, ik voel dat

0: Hij glimlacht. Il se méfie, wantrouwt hij mij toch? Er valt niks te wantrouwen. Dit was Adamo, vous permettez, monsieur. Heerlijke muziek in de oranje koepel. Aan de telefoon nu Joop Tapila van de band Aljon. Goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag, meneer.
0: Ja, ik hoorde van mijn collega. Had je geen rekening gehouden met het interview?
1: Nee, niet helemaal. Maar,
0: nou, we houden het kort. Kun je vertellen wat voor muziek jullie gaan brengen? Wat voor een uurtje het wordt?
1: Ja, zal ik eerst vertellen hoe we in elkaar is?
0: Ja,
1: de band?
0: Zeker. Als je even wil zeggen waar de band voor staat, hoe het is ontstaan, geef ik jou graag het woordje op.
1: Ja, we hebben nou door omstandigheden is onze solo-gitarist, noem het op Leuwateen, verhinderd.
0: Oh.
1: Dus wij hebben verschillende solo-gitaristen gehad die proberen te oefenen om met ons te spelen.
0: Mm-hmm.
1: En is nu Jeffro Hatumena geworden.
0: Ja, en dat is al iemand waar je al langer mee bekend was, Joop?
1: Ja, nou, dat is wel een familie van ons.
0: Oh.
1: Maar ik heb er nog nooit met haar samen gespeeld. Het is de eerste keer. En we hebben al 3-4 keer gerepeteerd. En dat gaat goed.
0: Nou ja, en het is op zich ook wel weer een keer leuk om dan weer met iemand die relatief nieuw is om mee samen te werken, om daar dan mee op te treden.
1: Ja, ja. En ik wou even zeggen, de naam El Joben heb ik nou aangepast. De El Joben is nou met 2 J's.
0: Ja.
1: Snap je?
0: Ja,
1: en dat betekent, de El Joben, dat betekent de A is Ari Hatumena, dat is drummer.
0: Ja.
1: De L is Lena Jonker in Blabla, de zangeres.
0: Mm-hmm.
1: En de J is Joop Tabelaga, dat ben ik.
0: Ja.
1: Zanger en gitarist. En monharmonica speel ik. En de J, dat is onze nieuwe. Jeffro Hatumena, solo gitarist.
0: Ik voelde hem aankomen, Joop, dat de extra J was die jullie hadden toegevoegd.
1: Ja, ja.
0: Wat is eigenlijk...
1: En hebben we nog de O, dat is Okes Urspuni.
0: Ja.
1: Dat is onze bassist.
0: Ja.
1: Nou, dan zijn we... Maar wij zijn allemaal ex-fazenaren.
0: Ja, want hoe is dat ontstaan vroeger? Omdat je zegt, we komen allemaal uit Fasen.
1: Ja. Dat was een schoolreunie.
0: Ja.
1: En toen hadden we geen band, niks. En de jongens wilden dan, bij de Molukkers wilden ze altijd muziek bij hebben. Maar ja, de late muziek, die kost hartstikke duur. Dus ik zeg tegen de jongens, zullen we niet zelf een band organiseren?
0: Ja, waarom niet?
1: Ja, en toen hebben we het gedaan. En toen bestaan we eigenlijk met 10 man.
0: Mooi, hè? Ja.
1: Ja.
0: En hoe goed jullie dat al die jaren doen. En jullie zijn natuurlijk ook geen onbekende van het Oranjepark.
1: Nee, toen nog niet. We hebben verschillende keren al gespeeld, hoor. 3 keer gewoon.
0: Ja, dat bedoelde ik. Dat jullie inmiddels geen onbekende meer zijn van het Oranjepark. Ja,
1: nee.
0: En wat is eigenlijk Lagu Lagu?
1: Wij speelt muziek Lagu Lagu. Dat is... Dan moet je het zien net als Nederlandse smartlappen.
0: Ah.
1: Ja. En als we dat lied speelt, dan iedere Molukkers die kent dat. Die kan gewoon meezingen.
0: Ja, je kunt natuurlijk met jullie lekker meezingen. Maar ik heb een hele belangrijke vraag. Kunnen we ook meedansen?
1: Ja, zeker. Ja, ze zeggen je hartstikke meedansen. Maar toch zoals Katereji, nou dat kan iedereen meedansen.
0: Ja, dat vind ik altijd het leuke. Ik doe dat zelf ook wel eens als het dan een optreden is. Ook wel eens bij Karo Kadize op de gezellige middag in de Vesten. Ja. Dan vaar ik zelf, Joop, ook nog wel eens een line dance.
1: Ja, een beetje een line dance. Ja, wij noemen dat Jospan.
0: Oh!
1: Ja, en dan dat is line dance. Dan kan iedereen gewoon mee eens.
0: Superleuk. Als je nou kijkt naar jullie optreden, hè, dat is om 2 uur in de muziektent zondag. Wat is nou voor jou een van jullie van jouw persoonlijke lievelingsnummers die jullie gaan spelen?
1: Van mij is La Bamba. La Bamba.
0: Oh. Ja. Ja, natuurlijk. Dan moet ik altijd denken aan Ritchie Valens.
1: Ja, precies.
0: Ja.

0: Dat is mijn lievelingslied.
1: Ja, nou, ik vind Ritchie Valens zo gaaf, Joop. Ook Donna. Ja, en ja. Hij had altijd, hij is heel jong om het leven gekomen, hè, maar hij had zo'n mooie, pure stem. Dat raakt mij nog altijd.
0: Oh, ja, ja.
1: Ja, nou... Het wordt volgens mij een prachtig uur. Het wordt genieten. Heb jij nog iets wat je wilt toevoegen? Iets wat ik nog vergeten ben te vragen?
0: Eigenlijk niet.
1: Nee, dan ga ik jou bedanken. Dan kan je gewoon weer lekker genieten van deze hete middag. En dan kunnen de mensen aanstaande zondag om 2:00 in de muziektent genieten van de Elion Band. Met die prachtige, heerlijke Lagu Lagu. En zingen en dansen en vooral, en dat is voor jullie denk ik ook het belangrijkste, plezier maken.
0: Ja, zeker. Dat zien we elkaar zondag.
1: Hey, tot zondag, Joop. En ik wens je een hele fijne middag. En hartelijk dank dat je toch even tijd wilde vrijmaken.
0: Oké.
1: Groetjes.
0: Ja, dan. Ja.
1: Doei.

0: Radio Apeldoorn.
1: Het weerbericht.
2: Ja, die Frans. Ik dacht, ik wacht met smart op het jingletje van het weerbericht. Nou, als ik u nu ga vertellen dat er plaatselijke gladheid wordt verwacht, denkt u, nou, dat zoals ze in Duits zeggen, er had niet alle tassen in schrank. Maar zo erg wordt het zeker niet. Ja, u heeft het natuurlijk opgemerkt. Veel zon, hele veel droge periodes. Maar dan krijg je natuurlijk ook weer die drukkende benauwdheid. En u weet waar dat tot leidt. Afgelopen nacht ook in Deventer regen en onweersbuien. Ook wel kans op hagel, zwaardere windstoten. Ook behoorlijke hittekracht. Houdt u daar rekening mee? Ook op het moment dat de

Zon niet schijnt, dat u toch even goed insmeert, want ook dan is de zonkracht zeker 6, 7 en kun je wel degelijk verbranden. Nou, wat gaat er vanavond gebeuren? Ja, helaas toch ook weer een stevige onweersbui in het hele land. Grote hagel, windstoten. Nou, en dan vannacht klaart dat geleidelijk wat op, maar toch ook nog weer met wat ellende gepaard gaan. Ja, en dan morgen is het een beetje hetzelfde weerbeeld, 23 graden tot 32 graden. En wat zo vervelend is, vind ik, is dat drukken. Het drukkende warmte, dat benauwde. Maar goed, we moeten het er gewoon mee doen. We klagen ook als het min 4 graden is. Dus we gaan een warme, broeierige tijd tegemoet.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Vanwege oplopende kosten en miljarden tekorten lopen in heel Nederland nog meer wegen- en spoorprojecten vertraging op, zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat in een interview in de Telegraaf. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Bezien moet worden of er nog iets overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in prioriteit komen. Die worden eerst langs een strenge meetlat gelegd voordat er überhaupt aan begonnen kon worden, zegt Karremans. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt, bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien, zegt justitieminister Van Weel tegen nu.nl. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was, maar de wet mag nu toch worden ingediend. Het voorstel wordt naar de Tweede Kamer gestuurd en kan bogen daar op een meerderheid. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt in Afghanistan willen een uitzonderingspositie, zeggen ze tegen de NOS nadat ze te horen hebben gekregen dat ze geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer krijgen. Ze worden gewezen op het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is gezet. Daarin staat dat geen permanente asielvergunning meer kan worden verleend aan asielzoekers. In plaats daarvan krijgen ze een nieuwe verblijfsvergunning van maximaal 3 jaar. En in Zuid-Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het leger zegt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran nog een intentieverklaring om een einde te maken aan oorlog. Daar staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: Dit is de matinee met Onno van der Kroft.
1: Ja, hartelijk welkom luisteraars bij het tweede uurtje van de matinee. En tegenover mij in achter de ruit zit onze technicus en ook verantwoordelijk voor al deze heerlijke muziekjes. Bedankt, Frans Lubbers. Ja, we hebben vandaag in het tweede uur twee hele uiteenlopende onderwerpen. Het laatste onderwerp straks gaan we het hebben over de Pride Week, over de Gay Pride Week. En zeker gaan we dat zometeen niet over hebben. Ja, we gaan zometeen ook met hem praten. Hij is ook al aangeschoven. We zitten ook al gezellig te kletsen. De ex-beheerder, moet ik zeggen, inmiddels na 46 jaar van de kinderboerderij Laag Buurlo. En dan hebben we het natuurlijk, ja, we weten het allemaal over Bertus Pols. En wat heeft hij een prachtig verrassingsfeest gehad. En wat is het leuk om daarop terug te kijken. Maar ook gewoon op zijn carrière. En ook gewoon misschien wat er veranderd is bij de kinderboerderij toen hij daar kwam. En hoe hij het achterliet. Nou, daar gaan we het straks allemaal over hebben. We gaan nu naar Bluff en Blauwe Ruis.

0: blauwe ruis van Bluff. En tegenover mij, ik moet nu echt zeggen, toch? Na zijn afscheid, de ex-beheerder van kinderboerderij Laag Buurlo, Bertus Pols. Bertus, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, als je terugkijkt op jouw lange loopbaan. Wat is nou hetgene wat het meeste impact op jou heeft gehad in die 46 jaar kinderboerderijbeheer?
1: Dat is helaas negatief. Want de mooie dingen, dat onthoud je ook wel, maar vergeet je ook alweer. Maar de echte negatieve dingen, dat blijft wel hangen. En dat was natuurlijk in 2001 de Mondenklausheer. En daar hebben wij zaten net aan het buitenrand van het gebied. En dat hield in dat al onze dieren, al onze evenhoevigen toen geruimd zijn. En daar doe je het echt niet voor.
0: Nee, en ik kan nu een hele cliché vraag gaan stellen van wat doet dat met je? Dat gaan we niet doen, want dat is iets wat je niet kan beschrijven.
1: Nee, dat klopt. Dat moet je meegemaakt hebben. Ik heb daar veel met andere boeren over gesproken die ook dit soort, die ook in het ruimingsgebied zaten. En dat is gewoon, dan weet je dat je met elkaar praat, kun je elkaar begrijpen, maar een buitenstaande niet. Ik zeg altijd maar zo, je moet het vergelijken met iemand die gek is met zijn huisdier, met zijn hond. En dat de overheid morgen zegt van, ja, er breekt ons doluit uit, we gaan alle honden bij iedereen weghalen en die gaan we doden. Dat is dus echt iets, dan komt het heel dichtbij. Ja. Voor mij was dat ook zo.
0: Nou, en ik vind dat het heel knap, en dat is een beetje cynisch bedoeld, hoe de overheid dan allerlei eufemismen hanteert, woorden om het heel positief te brengen. Want als je zegt, ja, we gaan je hele veestapel doden, dat komt natuurlijk heel cru over. Maar we gaan het ruimen, klinkt dan ineens een stuk vriendelijker, terwijl het impact er niet minder op is.
1: Helemaal met je eens.
0: Dus dat is heel mooi, hè, hoe ze dat doen, hoe ze dan allerlei mooie talen om het dan wat zachter te zeggen.
1: Ja. Nou ja, en goed, en wij hadden natuurlijk geen zieke dieren. Het was natuurlijk puur, is het een economisch belang geweest om onze export veilig te stellen. Ja, en het heeft niet met...

0: ja, de ziekte was er wel. Maar ja, deze ruiming is al wel heel groots gedaan. En er waren heel veel gezonde dieren geruimd. En ja, dat heeft me een ander mens gemaakt.
1: Kun je zeggen dat de positie van dieren in de maatschappij, ondanks de Partij voor de Dieren en alles, nog steeds echt heel minimaal is als je kijkt in termen van dierenrechten? Als je kijkt hoe makkelijk daar dan mee wordt omgesprongen, puur eigenlijk uit economisch belang, we gaan het maar ruimen.
0: Ja, nou ja, je ziet het met de vogelgriep natuurlijk net zo, hè. De vogelgriep, er is nu een vaccin voor en daar zijn ze wat voorzichtig mee, want ja, dan wordt het vlees weer gevaccineerd en daar heeft de export dan ook weer last van, onze pluimveesector. Dus daar blijven we de hele tijd mee. Nederland is natuurlijk een land met heel veel export van varkensvlees en van pluimvee. Ja, dus die export die moet beschermd worden. En daar zijn dit soort drastische maatregelen voor nodig. Alleen, ja, dat begrijp je als dierenliefhebber eigenlijk maar verrekte weinig van.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat je dat helemaal verbijsterd bent op het moment dat zoiets op je pad komt. Zijn er nog andere, ja, misschien negatieve dieptepunten?
0: Nou, voor de rest eigenlijk nee, niet. Ik heb een prachtige tijd meegemaakt. 46 jaar voorbij gevlogen.
1: Wat een tijd, hè? 46?
0: Ja, een half mensenleven, absoluut.
1: Ja, ik zou bijna zeggen, kan je je wel een tijd voorstellen nu? Een tijd zonder kinderboerderij?
0: Ja, dat kwartje moet nog vallen. Want ja, je woont er nog bij. En dan laat je het ook eigenlijk nog niet los. Want ja, overdag dan heb je het uit handen gegeven. Maar s'avonds dan na 5:30, dan woon je erbij. En dan wordt er toch geacht dat je toezicht houdt. En dan werkt het niet als ik dan mijn opvolger bel van je moet komen, want er is wat dit of er is dat aan de hand.
1: Zolang je daar nog daadwerkelijk in die woning woont, is eigenlijk het leven als kinderboerderijbeheerder nog niet helemaal opgehouden.
0: Nee, dus dan ga je de rest van de tijd ga je nog gewoon door. En ik vind het wel goed, hoor. Ik heb er helemaal geen moeite mee. Maar goed, ik vind ook dat de nieuwe, mijn opvolger ook de kans moet krijgen om bij te wonen. Want het is natuurlijk fantastisch, hè? Het werken, het wonen erbij. Ik heb het samen ook met mijn vrouw nog mogen doen. Ja, wat is er? Het is wel echt een deel van mijn leven geweest. Want je bent er 24 uur mee bezig geweest. En iedere dag.
1: Misschien gekke vraag, maar ga je dan ook op vakantie? Als je in die periode bedoel ik?
0: Nou, in die periode ben ik nooit langer dan een week weg geweest. En vorig jaar voor het eerst 2 weken. En toen hebben we mensen in huis gehad die dan opgepast hebben. En dat geeft mij een gerust gevoel. Maar anders dan ben ik nooit langer dan een week weg geweest. En de ene keer gaat mijn vrouw wel eens een weekje weg. En soms ga ik. Ik ga in de winter een klein beetje skiën. Met wat sportvrienden.
1: En kan je het dan echt loslaten in je hoofd?
0: Nee, altijd in mijn achterhoofd. Altijd denk je erbij na. Van gaat het goed? De jaarwisseling heb ik al die jaren op de boerderij meegemaakt.
1: Oh, dat is ook zo'n ding natuurlijk.
0: Ja, de jaarwisseling. En net 1 jaar, niet zeg maar, vorig jaar heb ik zeg maar ook mensen voor een keer in huis gehad om het te laten zien van goh, ja, zo moet je, daar moet je rekening mee houden. Ik ga natuurlijk, alle dieren hebben we wat binnen kan, hebben wij altijd binnen met de jaarwisseling. En nou ja, en als je alle dieren binnen hebt, dan moet je ook extra alert blijven die nacht dat er geen brand uitbreekt. Want dat zou het zwartste scenario zijn wat je nog kunt, wat er zou kunnen zijn. Dus daar hou je altijd rekening mee. Ik ga natuurlijk voor het lawaai altijd om 11:30 de stal in. Dan doe ik het licht aan, zet ik de radio aan en dan geef ik je dieren nog wat eten. En zodat ze het eerste uur tussen 12 en 1 een beetje afleiding hebben. En dan de ergste drukte dan vaak wel voorbij is.
1: Staan wij eigenlijk als tussen haakjes gewone burgers helemaal niet bij stil, hè? Bij kinderboerderijen, maar ook bij hondenkennels, ik noem maar een zijstraat. Dat dus die impact heeft. Dus daarom, ik ben zelf een behoorlijke tegenstander van vuurwerk in zijn algemeenheid. Ook om dit soort redenen, denk ik.
0: Ja, en je zit natuurlijk nog midden in de stad. Ja, je zit midden in de stad.
1: Ja, en dat heeft natuurlijk een aanzienlijk impact op dieren. En heel mooi hoe je daar dan toch mee omgaat.
0: Ja. Probeer de beste manier te bedenken voor de dieren wat dan kan. Je kunt ze niet allemaal een gehoorapparaat opzetten, nee, en een blinddoek op, dus dat werkt niet. Maar in de stal, met de radio aan, de ramen dicht. En dan gaat het ook goed. Dan gaat het goed.
1: Nou ja, en dat is in ieder geval wel mooi dat je op die manier wel voor kan zorgen dat de beesten in ieder geval een rustige oudejaarsnacht dan hebben. We gaan zo meteen eerst naar jouw verzoeknummer. Ik ga Frans alvast aankijken. En dan gaan we toch even hebben over dat feest wat er allemaal gebeurd is, Bertus.
0: Dat is goed.
1: Oorspronkelijk hadden we Katrina en de Waves op de playlist staan, maar we hebben een overkill. Je hoeft maar Sky Radio aan te zetten. Wat Sky Radio doet met de kerstmis, doen ze in de zomerperiode nog eens dunnetjes over. Dan gaan ze kijken, wat zijn de 100 mainstream, meest gedraaide zomerliedjes. En die draaien we dan 60 of 70 keer. Wij gaan het rustig aandoen. Take it easy, the Eagles. MUZIEK

0: Ja, en er is natuurlijk ook een Nederlandse variant van de Dutch Eagles. Take it easy, the Eagles. Heerlijke muziek. Ja, we hebben het daar net even teruggekeken op de boerderijtijd. En nu dan toch, Bertus, waar je ingetuind bent, wat je zelf ook al zegt. Dat verrassingsfeest, hè?
1: Ja, dat klopt. Het was ook inderdaad echt een verrassing voor mij. Ik had zelf nog bij onze collega's om muziek gevraagd, om een box gevraagd met een microfoon. Ik zeg maar ja, ik wil toch iedereen nog even bedanken. En ik verwacht toch ruim 100 mensen. Dan moet ik zo hard praten. Dus, en onze directrice, die heeft ook niet zo'n hele harde stem. Dus ik zeg, ik wil graag een microfoon hebben. Nou, dat was een beetje lastig. Ja, moet je zelf maar even ophalen bij het kantoor. Dus dat heb ik ook gedaan.
0: Ja.
1: En smiddags, rond een uur of één, stond er een bus voor op het trein. En die zegt van, ja, ik kom muziek brengen. Ik zeg, muziek brengen? Ja, maar ook een podium. Ik zeg, een podium? Ik zeg, wat verwacht je? André Hazes of Corrie Konings of zo? Ik zeg, ik heb geen entertainment geregeld.
0: En toen had je nog steeds
1: had
0: niks door.
1: Nog niks door. En een lessenaar kwam erbij te staan. Ik denk, nou snap ik er niks van. Ik denk, nou, Carla, onze directrice, die pakt nogal uit, hè? Ik denk, die wil echt wat vertellen. Nou, dus, maar goed, toen had ik het dus nog niet door. En op één keer komt de burgemeester binnenwandelen in zijn ambtsketting. Dus
0: toen
1: denk ik van, nou, nu gaat er wat gebeuren. Maar die had ik echt weer niet aan zien komen.
0: Superleuk. Nou ja, misschien. Dan is het extra leuk. En wat gebeurde er allemaal? Want de burgemeester, het toespraakje.
1: Ja, nou, de burgemeester, toespraak en dan.

0: dan heeft hij het over de erepenning. En de erepenning, nou, ik heb het nog eens even rustig bekeken, over me heen laten komen. Dat is een erepenning. Dat is dus voor Apeldoorners die echt ook wat voor Apeldoorn betekend hebben. En dit wordt door het BMW, wordt dat in de gemeenteraad, wordt dat goedgekeurd, mm-hmm. wie dat is. En in tegenstelling tot, een lintje heb ik eerder gehad, vond ik ook hartstikke mooi. Maar toen ik een jaar erop hoorde dat Gerard Joling ook een lintje gehad had, omdat hij voor de muziek wat betekend had, toen vond ik het al een stuk minder. Ik denk,
1: zal ik nog wat zout in de wonden strooien dat Patty Bart ook een lintje heeft gehad. Dus
0: dus dat was inderdaad een beetje anders. Maar deze komt echt binnen. Want het is door Apeldoorns, voor Apeldoorns geweest.
1: Ja, maar misschien onderschat je ook wel je eigen rol. Wat jij hebt betekend voor de Apelsen. En voor echt verschillende generaties. Kinderen en wat je kinderen hebt bijgebracht. En jouw, wat je allemaal in de Apeldoornse samenleving op dat vlak hebt betekend.
0: Ja, dat klopt wat je daar zegt. Maar daar word ik eigenlijk wel iedere keer op geattendeerd. Want dan zie je kinderen. Of ouders met hun kinderen komen. En dan zeg ik, hier heeft papa ooit of mama ooit gespeeld en heel veel plezier gehad. En die komen dan met hun kinderen weer. En zelfs met hun kleinkinderen nu al. Dan wordt het toch wel confronterend. Dan wordt het tijd dat je zegt, nu word ik oud genoeg.
1: Het confronteert je. Het confronteert je met je leeftijd. Maar het geeft ook wel een enorm gevoel van dankbaarheid dat ook weer die kinderen met hun kinderen komen. En
0: ja,
1: ook denken van, hier gaan we heen. Want de kinderen krijgen hier een wezenlijke boodschap.
0: Ja, hoe je met dieren om moet gaan. Maar het is vooral de bezoeker voelt het vertrouwd. Het voelt als thuis. De gemiddelde bezoeker komt ook zo'n 20 keer per jaar. Dus veel herhaald bezoek. Even snel naar de boerderij. Het is hun boerderij. En dat heb ik ooit geprobeerd uit te stralen. We hebben er ooit een bezuiniging moeten doen. En toen kreeg ik hulp van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. Ja. Om mij te helpen. En die zei van, je moet een achterban creëren. En eigenlijk als we nu nog een keer dicht moeten of bezuinigen moet niet dicht, maar als we moeten gaan bezuinigen, dan moet ik niet naar het stadhuis gaan om te roepen dat ik open moet blijven. Maar dan moeten mijn gebruikers gaan zeggen van, die boerderij, daar moet je afblijven. Want ik ben tenslotte voor de mensen.
1: Ik denk ook wat er nu zou gebeuren. De maatschappij wordt natuurlijk nu ook steeds mondiger. En mensen, zoals jij het ook al zegt, de boerderij is van de Apeldoorners. Dus ja. Je komt ook gewoon aan hun erfgoed, aan hun stukje Apeldoorn, wat je dan aankomt.
0: Ja, want ik heb een prachtige baan gehad natuurlijk. Ik mag gastheer zijn met geld van de gemeente. Dus ja, ik mag gewoon. Als ik dan zorg dat iedereen tevreden is en veilig kan spelen en veilig op de boerderij kan zijn, en ze dan nog een boodschap mee kan geven, dat ze dus respect krijgen voor dieren, dan denk ik dat we echt in de samenleving best wel wat kunnen bereiken.
1: En denk je dat die boodschap, dat je daarin geslaagd, ik denk zelf al wel, dat je daarin geslaagd bent om die boodschap die jij daar al die jaren gehad hebt, om dat stukje respect voor de natuur, voor dieren bij te brengen, dat je dat hebt overgebracht op de bezoekers?
0: Veel wel. Echt wel. Want we hebben maar een paar huisregels. We zijn heel coulant naar mensen. Heel vriendelijk naar mensen. Maar, er is een maar. Je zorgt dat je geen dieren pest. En als kinderen dat gaan doen, dan verwacht ik dat ouders hun kinderen corrigeren. Als ik het doe, dan doe ik dat meestal nog wel vrij fors. Maar dan zeg ik ook naar de ouders van, eigenlijk moet u dat doen. En niet ik.
1: Nou ja, en ik zei dat net al, ook in het voorgesprek. Ik denk ook dat het gewoon een stuk van de, misschien een beetje grof gezegd, van de basisnormen en waarden, van de basisopvoeding is. Dat je kinderen meegeeft, dat je aan andere levende wezens, dat je die niet schopt of slaat of achteraan rent. Of dat ook gewoon algemene regels van fatsoen zijn.
0: Ja, dat klopt. En dat begint natuurlijk heel klein. Want kinderen willen graag ergens achteraan rennen om actie te zien en reactie te zien. Maar als ouders dan op een nette manier meteen zeggen, nee, dat vinden de dieren niet leuk. Dan als ze daar direct op reageren, dan gaat dat allemaal prima. En dat lukt ook hoor. Bij ons lukt dat ook. Het blijft natuurlijk terugkomen. Maar we hebben het echt wel in de hand. En we zien ook door vooral de herhaalde bezoekers die vaak komen, die doen dat ook. Dus dat maakt het zo mooi.
1: En dat maakt het ook mooi. En gelukkig dat de meeste mensen ook dat gewoon zien en dat gewoon hun kinderen corrigeren. We gaan nog even zo meteen naar muziek. En daarna ga ik het met jou nog even hebben over het leven na de kinderboerderij. Ja, het klinkt echt als een heel spannend verhaal zoals we het opbouwen. Dus we gaan eerst. Ik denk dat er iets gewisseld wordt nu. These are the times. Martin Garrix en GM.

0: stukje Martin Garrix, These Are The Times. Ja, en er zijn nog wat times ahead of us. Life off the farm. Hoe ziet het leven na de kinderboerderij eruit, Bettes?
1: Nog een beetje een verrassing.
0: Ja.
1: Want ja, je weet nog niet waar ik kom te wonen. Dus dan weet ik nog niet wat, nou, waar ik in de buurt wat ga doen. Dat ik nog wat blijf doen, is sowieso een ding. Want ik voel me nog goed. Ik sport gelukkig veel. Ik speel badminton op de gezelligste club van Apeldoorn. Dat is echt een prachtige plek om lekker te sporten. Dus ABC Satria, ik zal even reclame
0: ik
1: maken.
0: Ik wou zeggen, ja, pak je ja, moment.
1: Ja, daarom. Ja. Ik pak mijn moment. Dus dat ga ik gewoon blijf ik lekker doen. Dat houdt me fit.
0: En misschien even terughaken voor de luisteraar die misschien niet snapt waarom jij nou op zoek naar een andere woning moet.
1: Nou ja, goed. Ik heb een bedrijf. Ik woon in een bedrijfswoning op de boerderij. Daar heb ik ooit voor getekend. Dus ik ben daar zelf verantwoordelijk voor. En ik wist ook wel dat ik na je pensioen natuurlijk de woning ook moet verlaten.
0: Ja.
1: Maar ja, goed. Ik wist eigenlijk. Ik had toen wel verwacht naar de gemeente Apeldoorn. Had heel veel vastgoed toen. Ik denk, dat zal vast wel goed komen. Maar ja, de gemeente heeft de laatste jaren natuurlijk heel veel verkocht. En eigenlijk niet zoveel meer over. Dus het is nu zoeken. En ik sta pas een half jaar ingeschreven. En ik had één woning gezien. En ik dacht, nou, dat is wel leuk. Reageer ik op. En was ik nummer 738 of zo. Dus,
0: dus het wordt nog even een hele moeilijke periode om een passende woonruimte te zoeken.
1: Ja, en inderdaad, nu ja, om maar nu een woning te kopen en je hebt zelf geen woning en je moet en je bent daar toch een beetje van. Ik moet mijn, ik kan mijn hypotheek, mag ik maar in 10 jaar moet ik die aflossen. Dus ja, dan weet je zelf wel dat je niet zoveel kunt opnemen.
0: Nee.
1: Dus ja, het wordt nog een beetje een puzzeltje. Maar ik heb er alle hoop op dat het goed komt.
0: Ja, ik ook. En ik wens jou al het goede toe in de toekomst. En misschien dat we nog eens over een poosje toch nog een keer hier kunnen uitnodigen. Hoe het dan met je gaat en wat je hebt opgepakt in je leven. Bedankt voor het gezellige interview. Ik vond het superleuk om je hier aan tafel te hebben.
1: Graag gedaan. Ik ook, wederzijds.
0: En ik wens je echt alle goeds in de toekomst, Bettes.
1: Dank je wel.

0: Ja, ik zeg dat ook wel eens tegen mijn vriendin. Dan zeg ik van kleed je een beetje tropisch aan. En dan zeg ik, you are my Caribbean queen. Billy Ocean, heerlijk zomers nummertje. Fijn dat je, Frans, dat je niet alle cliché zomerliedjes, maar dat gewoon lekkere, zwoele, gezellige middag. En wat wordt het een feest morgen bij Gigant. De Popspot Gelderland Showcase, de afsluiting. Ja, voordat we naar het landelijke gebeuren gaan. Dus al die muzikanten, bands, singer-songwriters, iedereen die aan de slag wil met muziek. Morgen dus de grote, geweldige, ja, het sluitstuk daarvan. En dat wordt genieten. Elsa Maters, Fien Snelting, Gisele Marcus. Vanaf 19:30 morgen in het café bij Gigant. Ja, en Frans dacht, we zitten in juni, maar ik heb er lak aan. September morning, Neil Diamond.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

Ja, er wordt heel veel geklaagd over de vele tropische liedjes en clichés qua zomernummers. En wat is het over 6 maanden? Natuurlijk, dat is het kerstfeest en je kan er niet vroeg genoeg bij zijn. Frans, Boney M. en Mary's Boy Child.

0: Ja, Frans en ik zijn een beetje bevangen door de hitte. Vandaag een voorschotje over 6 maanden, een kerstnummer. En ons leek dat juist wel een mooi tegenwicht tegen alle zomerse platen. We gaan naar de Pride Week en die loopt al een beetje op zijn einde. Het Drakenbootfestival komt eraan. En van de organisatie heb ik nu aan de lijn Ernest Graus. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, Ernest, ik hoop niet dat je te veel geschrokken bent door de kerstmuziek.
1: Ik schrik niet zo snel, hoor.
0: Hey Ernest, hebben jullie een prachtig programma weer op touw gezet. Kun je eens vertellen wat er nog komen gaat? Want we lopen al een beetje aan het eind van die Pride Week, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Het zijn de laatste 3 dagen. Met nog hele mooie dingen op programma staan. Dus zoals inderdaad bijvoorbeeld vandaag hebben we nog een film bij Gigant. Billion. Die begint om 8:30.
0: En kun je nog 1 keer de naam van de film noemen?
1: Billion.
0: Oh ja, ik heb hem gezien. Ik heb hem gezien in Mimic in Deventer 2 maanden geleden.
1: Oh, wat goed. Het is een mooie film.
0: Het is een hele mooie kijk. Het is een hele verfrissende kijk op hoe sommige relaties ongezond in elkaar kunnen zitten.
1: Inderdaad. Dat heb je het mooi verwoord.
0: Ja, ik vond het heel bijzonder. Dus het is,
1: dat vond ik ook indrukwekkend, inderdaad.
0: Ja, dus het is zeker de moeite waard om dat te gaan bekijken. Billion en ook twee geweldige rollen neergezet door 2 totale verschillende types. Een heel overheersend type en een heel onderdanig type. Wat kunnen mensen nog meer verwachten?
1: Nou, ten eerste wil ik ook nog even aangeven. We hadden op het programma ook een weerbaarheidstraining van Zorggrens op het programma staan. Maar die is helaas gecanceld vanwege de hitte.
0: Ja, dat kan me heel goed voorstellen. En verder hebben we natuurlijk ook nog... jullie zijn natuurlijk denk ik ook bij de Drakenbootrace.
1: Ja, we hebben eerst nog natuurlijk zaterdag. Dus morgen hebben wij Ride for Rights. Dat is een samenwerking met Amnesty Apeldoorn. Mm-hmm. Dat is van 12 tot en met 4 uur. En daar kunnen mensen dus brieven schrijven voor mensen van de LHBTQ-gemeenschap die in het buitenland in de gevangenis zitten. Want in vele landen is het natuurlijk nog helaas strafbaar. Zelfs bij sommige landen nog de doodstraf gevolgd.
0: Eigenlijk is dat toch wel iets onbegrijpelijks, hè? Dat iets wat eigenlijk volstrekt normaal is. Je hebt zelf gewoon recht om te bepalen op wie je valt en wat je voorkeur is. En dat je wordt vervolgd vanwege degene op wie je valt.
1: Inderdaad, ja. Nee, dat is helaas nog wel de waarheid, de realiteit in deze wereld waarin we leven. Dus we hebben nog een hoop werk te verzetten wat dat betreft.
0: Ja, en denk je dat jouw organisatie, denk je dat je daar ook een belangrijke rol tot dusver in hebt kunnen vervullen om dat probleem op de kaart te zetten?
1: Nou, juist mede door dit soort activiteiten in samenwerking met Amnesty. Mm-hmm. En natuurlijk om de zichtbaarheid te vergroten hebben we natuurlijk de Pride Walk gehad afgelopen zaterdag voor het eerst in Apeldoorn. En dat gaan wij morgen dus ook doen. Wij gaan als Pride 055 ook met diverse vrijwilligers en bestuurleden gaan we richting Pride Deventer om daar te ondersteunen.
0: Ja, en wat gaat daar precies gebeuren? Wat gebeurt er? Er is een parade. Hoe kan ik me dat voor me zien, Ernest?
1: Een Pride Walk is in principe eigenlijk van origine een protest. Dat is vanuit Amerika toen overgewaaid. Dat is uiteindelijk jaarlijks doorgezet. En uiteindelijk is het ook een soort viering geworden. Het is dus eigenlijk een viering met een boodschap. En dan gaan we dus als groep, als vertegenwoordiging van onze community en natuurlijk de allies. Mm-hmm. Die zijn ook heel belangrijk. Mm-hmm. Dat zijn natuurlijk mensen die zijn zelf niet bij de regenboog community, maar die ondersteunen ons wel. En die lopen dan ook gewoon mee. En dan is de bedoeling.
0: Ja, ik denk dat. Om daar nog even op in te haken. Ik denk dat dat juist heel belangrijk is. Hè? Dat je daar vanuit de gay community die Pride Walk neerzet is belangrijk. Maar doordat dat ook gesteund wordt door organisaties zoals zeg maar de politie. Dat je ook backup hebt van belangrijke organisaties in de samenleving.
1: Ja, zeker. Absoluut. Absoluut. En dat is ook de reden waarom wij ook naar Deventer trekken. Want zoals wij hadden met de Pride Walk natuurlijk ook ondersteuning van CODA, van Gigant, van politie. Diverse politici hebben meegelopen. Dus het was heel divers wat meeliep. En dat vind ik juist wel belangrijk om te laten zien, om het tegengeluid te laten horen van wat je de laatste paar jaren helaas weer meemaakt, dat het weer aan het terugdraaien is. We zijn weer stap aan het terugzetten. En dat willen we dus veranderen.
0: Heb je enig idee hoe dat komt? Want er is inderdaad, vroeger bleek er, of een jaar of 10 geleden, was er best wel enorme tolerantie. En je ziet dat inderdaad steeds minder wordt. Heb je enig idee wat daar de reden van is? Dat er toch weer wat minder intolerantie is? wat meer interne.
1: Nou, je merkt heel erg, dat zeker als je kijkt naar diverse partijen zoals PVV of de Forum voor Democratie. En omroepen zoals Ongehoord Nederland, die toch een behoorlijk extreem rechts randje hebben. Dat die dat op een hele slinkse manier dat voelen bij de bevolking.
0: Ja, en
1: dan komt vooral altijd de term weer naar boven van het wordt je door de strot geduwd. Die krijgen we natuurlijk heel vaak te horen. En daar proberen we, wat ik al zei, een tegengeluid in te geven. Want we zijn gewoon mensen en wij hebben gewoon, ja, we willen gewoon de liefde, net zoals iedereen, en geaccepteerd zijn. Want we doen verder geen vlieg kwaad, we willen gewoon lekker onszelf kunnen zijn.
0: Nou, dat is een hele mooie boodschap. Ook wat ook je geaardheid is. Het gaat erom om een ander lief te hebben, van een ander te houden. En dan maakt het echt totaal niet uit op wie dat dan ook is.
1: Nee, inderdaad.
0: En ik kom zelf uit Deventer. Wanneer is die walk morgen?
1: Die is morgen van 3:00 tot en met 6:30.
0: Nou,
1: half zeven, 8:30.
0: Wie weet loop ik wel mee?
1: Helemaal goed. Oh, nou, dat vind ik, zou heel gaaf zijn.
0: Ja, nou, ik vind het heel goed dat jullie dit soort dingen doen en dit soort dingen op de kaarten zetten. En ik hoop ook dat de intolerantie afneemt en dat dit soort mooie evenementen daardoor bijdragen om de tolerantie weer wat te doen zwellen.
1: Ja, inderdaad. Daar gaan we wel hard aan werken. Want dat is het gewoon het hele gebeuren van de Pride Week. Of de Pride Month, moet ik eigenlijk zeggen. Het is natuurlijk heel juni, is het internationale Pride Maand. En daar hebben dus diverse steden hebben dan hun Pride Weken in verworven. En daarom hebben we ook veel samenwerking met de Pride Deventer, de Pride Zutphen onder andere. Dus omdat het toch een beetje de stedendriehoek zijn, hebben we ook een beetje afgestemd van wie wanneer de Pride Week hadden, zodat we elkaar niet in het vaarwater zaten.
0: Ja, nee, ik vind het heel mooi dat jullie dat afstemmen. Ik ga jou heel veel inspiratie wensen en ook bedanken dat jullie deze moeite allemaal nemen om dit toch aan te kaarten en om dit op de agenda en op de als tegenwicht ook tegen de wat extreemrechtsbeleid dit positieve geluid te laten horen. En als er weer iets is, voel vrij om gewoon bij RTV Apeldoorn aan te kloppen en wij besteden er met alle liefde aandacht aan.
1: Doen we zeker, we houden zeker contact. En ik wil alleen nog even meegeven, natuurlijk met de drakenbootrace varen wij weer mee voor de tweede keer.
0: Ja.
1: En kom ons toejuichen, kom meefeesten. En we hebben s'avonds nog een film bij Gigant. En uiteraard nog een leuke afsluiting bij Gigant. Een lekker afscheidsborrel.
0: Nou, ik denk dat veel mensen daar gehoor aan gaan geven. Het wordt een mooi weekend, het wordt een warm weekend. En

0: vooral een positief weekend.
1: Dat vooral. Een liefdevol positief weekend. Voor iedereen.
0: Ik wens jou een weekend vol liefde en inspiratie. En hou het cool bij dit hete weer.
1: Nou, voor zorgen. Dankjewel, Onno. Fijn weekend alvast.
0: Hoi,
1: misschien
0: hoi.
1: Tot morgen.
0: Oh, ja, doei doei.

Eddie Grant en I Don't Wanna Dance. En zo komt er een einde aan deze heerlijke zomerse matinee. Mijn dank is groot voor Frans Lubbers, voor de muziek en voor de techniek. Geweldig weer een keer met je samen te mogen werken, Frans. Ik wens u allen een hele fijne middag. Vanavond is er nog de vereniging, er is Apeldoorns podium, er zijn opnames te beluisteren. Het is gezellig bij de enige echte omroep in Apeldoorn met zendmachtiging, RTV Apeldoorn. En heel graag tot de volgende keer. Heb het goed, houd hoofd koel en een hele fijne middag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. Bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien. Dat zegt justitieminister Van Wil. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was. Maar de wet mag nu toch worden ingediend. Het voorstel wordt nu naar de Tweede Kamer gestuurd. Daar kan het bogen op een meerderheid. Vanwege oplopende kosten en miljardentekorten lopen in heel Nederland nog meer wegen- en spoorwegprojecten vertraging op, zegt minister Karmans van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf nu gaat eerst geld naar onderhoud, daarna moet bekeken worden of er nog wat overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in de prioriteit staan. Die worden dan eerst kritisch bekeken voor er überhaupt aan begonnen kan worden, zegt Karmans. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt in Afghanistan willen een uitzonderingspositie, nadat ze te horen hebben gekregen dat ze geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer kregen. Ze worden gewezen op het Europese Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is gezet. Daarin staat dat geen permanente asielvergunning meer kan worden verleend aan asielzoekers. In plaats daarvan krijgen ze een nieuwe verblijfsvergunning van maximaal 3 jaar. Het aantal vastgestelde ebola-gevallen in Congo en Oeganda blijft stijgen. Er zijn nu 894 meldingen, waaronder 232 doden. Een stijging van 38%. Groot probleem bij het indammen van het virus ligt bij het opsporen van de contacten van de mensen bij wie het virus is vastgesteld. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Nu met het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. Criminelen gebruiken die ruimtes om wapens, drugs en geld te verstoppen. Sinds begin dit jaar is niet alleen het hebben, maar ook het maken van zo'n verstopplek strafbaar. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Klimaatminister Stientje van Veldhoven trekt geen extra geld uit om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren, ondanks dat de markt volledig op zijn gat ligt. Ze raadt mensen vooral aan om naar hun eigen situatie te kijken. Het hangt er echt vanaf hoe je dak ligt, zegt ze. De verkoop van zonnepanelen bereikte vorig jaar een absoluut dieptepunt. De grote boosdoener is het afschaffen van de salderingsregeling. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt, bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien. Dat zegt justitieminister David van Wiel tegen nu.nl. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was. En de politie onderzoekt of de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk te maken heeft met de hevige stroomstoring die delen van Rotterdam-Zuid vorige week trof. Volgens Rijnmond is de man mogelijk overleden omdat zijn beademingsapparatuur stopte met werken toen de stroom uitviel. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los en die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waarmee je uitgescheten gaat en hier met een wezenloos gastkostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een 27-jarige Almeerder heeft vandaag 28 maanden cel gekregen, waarvan 12 voorwaardelijk. Hij is veroordeeld voor de verkrachting van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag vorig jaar in Arnhem. De man kreeg ook een contactverbod van 3 jaar en moet het slachtoffer zo'n 3000 euro schadevergoeding betalen. De man had een drankje voor het meisje gekocht en duwde haar in Dixie en toen ze wilde plassen. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. Criminelen gebruiken die ruimtes om wapens.

drugs en geld te verstoppen. Sinds begin dit jaar is niet alleen het hebben, maar ook het maken van zo'n verstopplek strafbaar. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Klimaatminister Stientje van Veldhoven trekt geen extra geld uit om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren, ondanks dat de markt volledig op zijn gat ligt. Ze raadt mensen vooral aan om naar hun eigen situatie te kijken. Het hangt er echt vanaf hoe je dak ligt, zegt ze. De verkoop van zonnepanelen bereikte vorig jaar een absoluut dieptepunt. De grote boosdoener is het afschaffen van de salderingsregeling. En de politie onderzoekt of de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk te maken heeft met de hevige stroomstoring die delen van Rotterdam-Zuid vorige week trof. Volgens Rijnmond is de man mogelijk overleden omdat zijn beademingsapparatuur stopte met werken toen de stroom uitviel. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het 15-jarige meisje dat gisteren werd opgepakt in het Groningse Meerstad wordt verdacht van moord op haar ouders. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De tiener blijft 14 dagen langer vastzitten. Haar ouders werden in de nacht van woensdag op donderdag doodgevonden in een woning aan de Meerhoven. Omdat de verdachte nog zo jong is het OM verder heel terughoudend over de zaak. Het meisje zit momenteel in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. Vanwege naderend zwaar onweer sluit Pinkpop meerdere locaties op het festivalterrein in het zuiden van Limburg. Onder andere de Silent Disco Tent Stille Jan gaat dicht. Bezoekers aan die kant van het terrein moeten naar het hoofdterrein met de grote podia. Het is warm. Rond 4:50 tikte de temperatuur in het Limburgse El de 35,1 graden aan. Een 27-jarige Almeerder heeft vandaag 28 maanden cel gekregen, waarvan 12 voorwaardelijk. Hij is veroordeeld voor de verkrachting van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag vorig jaar in Arnhem. De man kreeg ook een contactverbod van 3 jaar en moet het slachtoffer zo'n 3000 euro schadevergoeding betalen. De man had een drankje voor het meisje gekocht en duwde

0: haar in Dixie en toen ze wilde plassen. En vanwege oplopende kosten en miljardentekorten lopen in heel Nederland meer wegen- en spoorprojecten vertraging op. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Daarna moet bekeken worden of er nog wat overblijft voor nieuwe projecten die het laagst op de prioriteitenlijst staan, zegt Karremans. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is De Vereniging.

0: Vereniging met Pieter Bakker.
1: Een hele goede avond. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Vereniging. Met als datum 17 juni 2026. En vandaag te gast Ronald. Welkom.
2: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
1: Ja, leuk om jou hier te hebben. Eerste keer vereniging.
2: Vereniging wel, ja. Hier wel vaker geweest, maar de vereniging nog nooit.
1: Nog nooit. Nou ja, welkom in ieder geval. Jij bent hier namens de vereniging.
2: Namens de stichting Sant'Egidio Apeldoorn.
1: Sant'Egidio Apeldoorn. En dat is een vereniging die zich inzet voor... Help me even.
2: Ja, dus we zetten ze in voor de armen, zoals mooi op ons folder staat. De armen, de eenzamen, de daklozen, het jongeren en de ouderen in onze samenleving. Dus een hele brede doelgroep waar wij ons voor in willen zetten.
1: Kijk, goed. Nou ja, in ieder geval goed dat je hier bent en goed dat dat is. Want het is een wereldwijde organisatie, hoorde ik al.
2: Klopt, ja.
1: Hoeveel landen zaten ze?
2: Het is in 70 landen. Van alle werelddelen is Sant'Egidio actief.
1: Ja.
2: En dus van 1968 af is dat zo over de hele wereld vanuit Rome begonnen. En over de hele wereld zich verspreid. Om zich in te zetten voor een betere wereld op heel veel vlakken.
1: Ja. Want hoe is het een beetje ontstaan?
2: Ja, het is ontstaan met jongeren. Die studenten van de jaren of 18 die in Rome woonden. In de armenwijk naar de kerk gingen. Dachten van nou, dat is een beetje saai. We willen wat doen. We willen ons handen uitsteken. En toen zijn zij ouderen gaan helpen. Zijn ze vluchtelingen gaan opvangen. Taallessen gaan geven. En die kregen op een gegeven moment een kerkje toegewezen. Op de Piazza de Sant'Egidio.
1: Ja.
2: En vanuit die kerk gingen ze dan de stad in. En toen gingen ze dan hun ding doen. En zeiden ze, oh, dat zijn die jongeren van Sant'Egidio.
1: Zo is dat een beetje ontstaan dus.
2: En nou, van daaruit trokken mensen aan, kwamen mensen bij. En het heeft zich verspreid over Italië. Toen langzaam ook naar de rest van de wereld. En uiteindelijk zijn wij ook in Amsterdam actief geworden. En vanaf 2008 in Apeldoorn.
1: 2008, oké. Ja. En ja, dus Apeldoorn, Amsterdam en nog meerdere plekken in Nederland.
2: Ja, ook in Utrecht. Ja. En in Leeuwarden zijn we ook begonnen met een gemeenschap. Zo is een aantal punten waar er wordt ingezet op deze manier.
1: Oké. En Zuid-Nederland doet niet mee?
2: Zuid-Nederland, nou, nee, nog niet. Nee.
1: Oh, nee. Oké. Ja, wel bijzonder, omdat dat natuurlijk ook wel een groot gedeelte is waar veel mensen wonen.
2: Ja, ja, zeker. Ja, ja,
1: ja. Ja.
2: Dus, ook al steden als Rotterdam en Den Haag niet, waar wij dat wel zouden verwachten.
1: Oh ja.
2: Ja.
1: Ja. Want in Apeldoorn hebben jullie ook wel de handen vol, hoorde ik.
2: Klopt. Ja, we hoeven ons niet te vervelen. Er is heel veel te doen. Er is toch veel armoede, wat vaak niet wordt gezien. En ook veel mensen die we daar op dat vlak kunnen helpen.
1: Ja.
2: En armoede is natuurlijk een heel breed begrip. Maar we zetten ons met name in dan voor mensen die financieel moeilijk zitten. Maar ook mensen die het huis kwijt zijn geraakt. De daklozen en de verslaafden, maar ook de vluchtelingen. Ja. En de ouderen die we dan bezoeken met jongeren. Dus het is heel breed.
1: Ja, we hadden het net al over. Wat zeiden we? Een dorp met stadse problemen.
2: Ja, zo noem ik Apeldoorn altijd. Het is eigenlijk een dorp waar we natuurlijk leven in Apeldoorn. Maar wat we dan tegenkomen op straat aan daklozen, maar ook met de verslavingsproblematiek, dat zijn stadse problemen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dus de handen vol.
2: Zeker.
1: En dat doen jullie onder andere met alleen maar vrijwilligers, neem ik aan.
2: Wij deden dat tot voor kort alleen met vrijwilligers. Maar de kledingbank waar we ook dan elke 2-3 keer per week gratis kleding uitreiken. Dat is zo groot geworden. Dat is echt een bedrijf waar we 900 mensen per maand ontvangen.
1: Ja.
2: Die maar eens in de 2 maanden mogen komen. Daar hebben we nu mensen in dienst genomen, moeten nemen. Omdat het te groot is om als vrijwilliger te kunnen behappen.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ik denk daar zo meer over. Omdat jullie ook natuurlijk veel samenwerken met de buren.
2: Ja.
1: In ieder geval rondom het Zuiderpark, waar ook de kledingbank zit. En dan gaan we nu naar ons eerste nummer, gekozen door Ronald.

0: Yes, en dit was weer een nummer van Art for Pet. Zeg ik het goed?
1: Art for Pet. Dat is een componist uit Estland die nog steeds in leven is. En die maakt religieuze muziek. En onder andere dit nummer. En dat is Unser, Vater Unser. Dat is het gebaseerd op Onze Vader. Dus het gebed gericht tot Vader in de hemel. En ja, dat heb ik uitgekozen om mee te beginnen. Omdat ik pastor ben in de katholieke kerk. En daar wij elke week in de kerk ook dit gebed bidden. Oh ja. Met Onze Vader.

0: En een mooi gebed waarin gericht wordt tot de Vader in de hemel. En in dat hele gebed komt het woord ik niet voor. Het gaat allemaal over wij en ook het delen en ook het samen zijn. En ik denk van dat is wel een mooi uitgangspunt ook voor Sant Egidio. Dat wij de wereld zien als een gemeenschap van wij en een weiland. En dus niet dat we voor onszelf als egoïstisch voor het ik moeten opkomen, maar meer samen moeten zijn en samen bouwen in een wereld waar plek is voor iedereen.
1: Ja, nou, mooi gezegd. En ook gewoon vanavond alle muziek is uitgekozen door Ronald. Dus zometeen meer muziek. We hadden het nog even over de wat was het? Kledingbank. Dat schijnt nog wel een beetje een groot succes te zijn, hoorde ik.
0: Ja, succes is altijd een gek woord daarin. Omdat het eigenlijk erg is dat er armoede is. Daar komt Miles Davis al tussendoor. Een beetje, dat is een voorproefje voor zometeen.
1: Ja.
0: Maar succes. Het is triest dat er in onze wereld armoede is.
1: Ja.
0: En omdat mensen financieel moeilijk rond kunnen komen. Kleding is duur. En zeker als je een gezin hebt, dan moet je vooral kinderen die dan in de seizoenswisselingen weer nieuwe kleding aanschaffen. Ja. Dat is een behoorlijke aanslag op een werkbudget of ook als je weinig te besteden hebt. Dus wij proberen dan er te zijn voor mensen. En ja, daar zijn heel veel mensen die daar gebruik van maken. En dat is elke maand ontvangen wij gemiddeld 900 gasten, waarvan een derde kinderen. Dus dat zijn 300 kinderen die op die manier geholpen kunnen worden. En die mogen eens in de twee maanden komen. En dan 5 stuks kleding per persoon meenemen. Dus we proberen er wordt heel veel kleding gekocht. Er wordt ook heel veel kleding bij ons gebracht.
1: Ja.
0: En dat kunnen we weer doorgeven. En we krijgen het gratis binnen. En wordt ook gratis weer doorgegeven aan de mensen. Wij vragen geen geld voor de kleding.
1: Oh nee, nee.
0: Nou, dus succes is dan zo'n woord, denk van wij voorzien duidelijk in een grote behoefte.
1: Ja.
0: En proberen dat zo goed mogelijk te doen met kleding. En daarnaast geven we ook nog verzorgingsproducten. Mm. En menstruatieproducten. Want het zijn allemaal dingen die duur zijn. En als mensen weggaan, is het vaak ook nog een zak met fruit.
1: Oh, ja.
0: Voor de nodige vitamintjes. En op die manier kunnen we de mensen dan helpen die bij ons komen.
1: Ja. En hoeveel mensen zijn daar in Apeldoorn afhankelijk van de kledingbank?
0: Ja, we hebben vorig jaar ruim 10.000 mensen gehad. Dus dat is sommige mensen komen eens in de. Ik denk dat 20% komt eens in de 8 weken. Maar sommige mensen komen eens of 2 keer per jaar bij de seizoenwisselingen. En sommige mensen komen eens in het jaar of niet. Dus het is een heel divers aantal mensen. Ja.
1: Want ook met de aanloop qua kleding is voor mij ook best wel veel wat jullie binnenkrijgen.
0: Zeker.
1: Zo.
0: Ja. Elke maandag is dat de inleverdag, zeg maar. Er zijn ook mensen die dat ontvangen.
1: Ja.
0: En die zijn er druk mee met alle kleding binnen te ontvangen. En er wordt gesorteerd, er wordt heel kritisch gesorteerd. Alleen kleding wat goed is, wat waardig is, wat schoon is, wordt dan als het nodig is gestreken, in de winkel opgehangen.
1: Oh, ja.
0: En kleding waar we heel veel van hebben, dat gaat dan naar een andere organisatie, een stichting die het naar Hongarije gaat brengen. En kleding wat niet goed is, wat niet schoon is, waar de knopen af zijn of ritsen niet werken, dan gaat dat naar de stort.
1: Oh, ja.
0: En dat is maar een klein percentage van wat we binnenkrijgen. Mensen kiezen er ook voor om bij ons kleding te brengen. Want ze zeggen van je wilt liever niet in de kledingbakken doen bij de supermarkten. Maar weten dat bij jullie goed terechtkomt.
1: Oh,
0: en dat is ook, ook mooi. En zo heb je een hele groep mensen in al die jaren betrokken gevonden. Die dan kleding komen brengen.
1: Ja. Ah, mooi.
0: Ja.
1: Maar alleen echt van mensen of ook nog wel van kledingwinkels die ook nog dingen over hebben. Dat je het ook wel eens van binnen krijgen.
0: Ja, soms ook.
1: Okay.
0: Kledingwinkels die dan een partij zeggen van dat kunnen we niet meer verkopen. Ja. Dat kunnen we dan ophalen. Dus onlangs kwam er nog van King Louis een partijkleding. Wat niet verkocht wordt, zou anders vernietigd worden. Ja. In het kader van duurzaamheid is het mooi dat het weer nieuw leven krijgt.
1: Ja. Nee, want als je echt onderzoek gaat doen met hoe vervuilend kledingindustrie wel niet is voor de wereld.
0: Klopt.
1: Ja, laatst toevallig had Carrie van Houten daar ook nog een programma over gemaakt. Een soort van challenge-programma met de BN'ers. En dat ging dan ook een beetje over het bewustzijn van hoeveel er wel niet rondgaat qua verspilling, qua kleding. En we hebben het altijd over voedselverspilling, maar kledingverspilling is ook wel een ding.

0: zeker. En ook omdat kleding, de productie is heel vervuilend. En het wordt vaak in lage loonde landen geproduceerd. Ja. Op slechte arbeidsomstandigheden. Kinderen die daar aan werken. En ja, de kleding wat geproduceerd wordt. Een derde wordt verkocht. Een derde wordt afgeprijsd. Een derde wordt standaard vernietigd. En ik denk van, ja, dat kunnen we onze aarde niet aandoen. Nee. Dus het is mooi dat wij daar een steentje in bijdragen. Dat kleding opnieuw een nieuw leven krijgt.
1: Ja. Dat scheelt weer.
0: Ja.
1: Wel fijn. Want bij de kledingbank zitten ook nog buren, begraafplaats en ook nog een andere goede doelenorganisatie. En ik hoorde dat jullie er ook bij samen mee werken. Hoe zit dat?
0: Ja, dit is ook een. Er zit Old School. En ook de mensen die daar wonen, die kunnen ook bij ons terecht om kleding te krijgen. En dat is altijd welkom daarvoor. En ook dichtbij zit ook het Leger des Heils. Werk weer op een andere manier. Maar ja, we hebben zo korte lijntjes en zijn bondgenoten in het veld om die manier samen te werken.
1: Ja. Nou, klinkt goed.
0: Ja.
1: Ja. In ieder geval, jullie staan er nooit alleen voor, hoor ik zo.
0: Nee. Ik denk dat op het vlak van bestrijding van armoede, dat er heel veel organisaties die zich daarvoor inzetten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kijk. Dan is het tijd voor het volgende nummer. Welk nummer is het, Ronald?
0: Zal ik dan nog even. Dat is van Miles Davis. Dat is een trompetist.
1: Ja.
0: En het is een jazz trompetist. En het is wel heel leuk, dit nummer wat we zo meteen gaan draaien.
1: Ja.
0: Dat is een nummer wat hij live gespeeld heeft bij. Het is een muziek van een film. En toen hij die beelden zag, heeft hij daar live muziek op ingespeeld. Dus dat is ook het improviseren op de beelden die er komen.
1: Okay. Ja.
0: En dat is wel boeiend. En dat is ook eigenlijk zoals wij bij Santa Sidio werken. Wij spelen in op de nood die er is, de behoefte die er is, en maken dan zorgen dat we daar antwoord op kunnen geven. En zo, dus dat slaat. Ja, dat is wel hetzelfde wat Miles Davis ook doet. Het improviseren bij de beelden. En wij improviseren bij de nood die er is om daar antwoord op te geven. Miles Davis.

0: En dit was Miles Davis, had ik het goed?
1: Ja, Miles Davis, ja, klopt.
0: Kijk, nee, een lekker relaxte jazzplaatje om nog een beetje af te kunnen koelen. Ja, de verwarming. De airco is ook even aangezet. Want het was nogal een beetje snikheet hier onder de voeten. Maar goed, we gaan weer lekker door. Want met het mooie zomerse weer blijven jullie ook wel in beweging, hoorde ik ook. Want jullie doen ook een soort van vredeswandelingen. Van synagoge naar moskee naar kerk.
1: Ja, dat is 1 januari. Dat is niet iets minder warm. Maar in ieder geval, dat is dan de internationale dag van de vrede. Waarbij we elk jaar al een wandeling lopen van kerk naar synagoge, waar de opperrabijn spreekt. En vervolgens naar de moskee, waar de imam spreekt. En weer door via het station de kus naar de kerk. Dus het is het jaar beginnen met vrede, met alle mensen die samen daaraan willen bouwen. De vrede is ook een belangrijk aspect van Santo Sitio. Zit ook in het logo, zit ook de duif, de vredesduif. Ja. Die daarna verwijst ook het vrede met elkaar leven, samen in vrede en bouwen aan een wereld van vrede. Dus dat kunnen we op heel veel manieren doen. Wereldwijd, maar ook in ieder geval heel erg lokaal. Dus hier in Apeldoorn. En dat doen we dan ook een aantal jaren al.
0: En hoeveel mensen lopen er dan gemiddeld mee met zo'n walk?
1: Zo'n walk, ja, het is zo'n 200 mensen zien we dan op straat lopen. Okay. Vaak met fakkels en met borden van vrede in verschillende talen. Ja. En ook borden met landen waar geen vrede is. Want het zijn er nog veel te veel waar geen vrede is. Nee. En momenteel is er ook een peace walk vanuit verschillende landen in Europa. Mm-hmm. Onder andere in Amsterdam begonnen, maar ook in Spanje, in Duitsland, in Portugal. Dat komt bij elkaar. Dat gaat dan via een weg naar Jeruzalem, waar ze volgend jaar aankomen. Dus een hele route wordt gelopen. De wandeling voor de vrede.
0: Okay.
1: Dat is ook een heel indrukwekkende bijeenkomst.
0: Ja.
1: Om een signaal te geven, we moeten het samen doen, die vrede.
0: Ze komen volgend jaar aan in Jeruzalem dus?
1: Volgend jaar komen ze in Jeruzalem aan. Zijn nu al onderweg.
0: Ja, een bijzondere locatie voor deze tijden.
1: Zeker, dus dat is een uitdaging om daar naartoe te gaan. Je gaat ook door de verschillende landen, zoals Libanon.
0: Oké, en weet je ongeveer waar ze nu ongeveer zijn?
1: Er zijn verschillende groepen. Vanuit Polen is een groep gestart, vanuit Berlijn is een groep gestart. En de groep van zeg maar uit Nederland en Spanje is nu in Stuttgart in Duitsland gekomen.
0: Ja. Zijn nog even.
1: Ze hebben nog, nog even wat voor de boeg. En wie weet wat er dan aan vrede is gewerkt. Ook in die regio waar ze dan aankomen, in Jeruzalem.
0: Want ook onderweg doen ze dan ook nog weer wat vredeswerk?
1: Ja, dus steeds bewustwording en steeds activiteit om dat onder de aandacht te brengen.
0: Ja. Kijk. Nou, ik ben nog een beetje aan het speak op de website. En ik zie toevallig ook, nu we het over internationale dingen hebben. Global Friendships 2026 Budapest.
1: Ja.
0: Wat houdt dat een beetje in?
1: Dat is een bijeenkomst van jongeren. Dat is dit jaar in Budapest. En daar ga ik ook heen met een aantal jongeren uit Apeldoorn en uit Amsterdam. Daar gaan we samen met de jongeren van Antwerpen gaan we met de bus naar Budapest. En dat is ook één plek waar die vredeswandeling langs zal komen deze zomer. En daar is dan met jongeren is dan een aantal dagen met lezingen, met activiteiten. En dat is met name gericht op vrede. En denken, vrede is een werkwoord en dat begint bij jongeren.
0: Ja.
1: En als ze die manier bouwen aan de wereld van vrede. Dus jongeren van 15 tot 18, 20 jaar. En vorig jaar waren we in Rome met die groep jongeren. Mm-hmm. En er waren ook jongeren uit Oekraïne bij. Die dan ook een getuigenis afleggen van hoe dat is in Oekraïne. En hoe zij bouwen aan vrede. En, en het was erg indrukwekkend om hen te horen met de verslagen uit hoe het in Kiev gaat of in de Donbass gaat. Mm-hmm. En over hun familie die daar nog zit.
0: Ja. Zo'n global friendship, dat heeft dan ieder jaar, denk ik, neem ik aan, een nieuwe Europese stad.
1: Klopt, ja.
0: Oké. Okay.
1: We zijn in Berlijn geweest. We zijn ook naar Auschwitz geweest met de jongeren. We zijn in Barcelona geweest. Dat was toen in het jaar, net nadat er de aanslag was op de Ramblas, waren we daar ook met jongeren.
0: Oh, ja.
1: Dus dat was vaak in steden die een betekenis hebben, daar kwamen we met de jongeren heen. Ja.
0: Oké. Okay. En welke heeft dan van alle steden, van welke edities heeft het meeste indruk op jou gemaakt?
1: Ja, dat was toch wel dat we naar Auschwitz gingen. Dus dan loop je met die jongeren tussen de barakken door. Ja. Dan zie je die bergen met haren en de koffers. En dus als je dat ook ziet, Ja, dat maakte heel veel invloed. En dan waren we in Berlijn, dan waren we bij de muur.
0: Ja.
1: Die dan

0: afgebroken is. Dat zijn de wonden in de wereld, geschiedenis die daar zo zichtbaar zijn. En dat maakt ook voor de jongeren heel veel indruk. Ja, ik denk ook, het zou goed zijn als we er allemaal heen zouden gaan en zien van zo nooit meer.
1: Nee.
0: En je ziet toch dat dingen zich weer lijken te herhalen. En dat is natuurlijk heel triest.
1: Ja. Want is dat toevallig nog recent geweest, naar Auschwitz?
0: Nee, dat is alweer een paar jaar terug.
1: Oh, ja. Oké. Ja. Nee, toevallig is er ook nog een mini-documentaire over gemaakt. Vanuit jongeren, vanuit Apeldoorn met de burgemeester. In ieder geval de documentaire kan je nog kijken via de YouTube-kanalen van Omroep Gelderland.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, misschien was het die groep, specifieke groep van de jongerenpartij in Apeldoorn.
0: Nou, die aantal jongeren van die waar we nu ook naar Boedapest gaan, die waren daar ook bij, inderdaad.
1: Oh, oké. Okay.
0: Apeldoorn is klein, hè? Dus dan ga je samen. Maar
1: ook natuurlijk met het verleden van het Apeldoornse bos.
0: Ja, zeker. Ja, dat is goed dat jongeren dit zien en daar bewust van zijn. En dat is prima dat de burgemeester ook meeging.
1: Ja. In ieder geval naar de luisteraars thuis. Zeker een aanrader om te kijken en even te checken. Ik denk dat wij nog even naar het volgende nummertje gaan.

0: En dit was Leonard Cohen, Famous Blue Raincoat. Gekozen door Ronald, die nog steeds te gast is. Want je had nog een reden dat jij dit nummer hebt gekozen.
1: Klopt, ja, ik heb dat gekozen omdat dat is een nummer wat gaat over verslaving, over dakloosheid en over het gemis en ook het weer opnieuw de strijd tegen de verslaving en op weg naar clean worden, maar dat het niet lukt. En dat sluit aan bij de werken van Sant Isidro, wat wij in Apeldoorn doen. We hebben dan ook een Franciscustafel. Elke maandag een maaltijdvoorziening voor zo'n 70 mensen die daar een gratis maaltijd krijgen, waarvan een deel verslaafd zijn, een deel ook dakloos zijn. Dat is ook de arbeidsmigranten die hier gekomen zijn voor werk en nadat het werk opgehouden is, worden ze op straat gegooid en zoek het maar uit. En nou, wij proberen toch hen nabij te zijn door een maaltijd aan te bieden en een luisterend oor. En elke maandag is dan die maaltijd met de naam Franciscustafel. Die zijn we in 2013 begonnen, toen paus Franciscus gekozen is. En toen was het, kregen we een maaltijd van de praktijkschool die dan kookte. En toen werd gezegd, hoe zouden we dat die maaltijd dan noemen? En door de paus is het Franciscustafel geworden. En elke vrijdagavond gaan wij de stad in met een bakfiets om soep, brood, koffie, thee, warme chocolademelk te brengen en aan de mensen die we op straat tegenkomen. Dat is best een grote groep die we zo ontmoeten. En dan gaan we in ieder geval naar Omnizorg, de opvang voor dak- en thuislozen en verslaafden, wat nu een tijdelijke onderkomen heeft omdat het gebouw in de Stationsstraat wordt verbouwd. Ja. En vandaar gaan we dan naar het Marktplein en naar het Oranjepark om de mensen die we tegenkomen dan wat te geven aan brood, soep en ook fruit wat nodig is. En over het algemeen ook Nutri-drink. Dat is een proteïne shake waar mensen die verslaafd zijn over het algemeen een slechte voeding hebben. En dat is een aanvulling op hun dieet, zeg maar. Ja. En als ze toch een oproep kunnen plaatsen. Nutri-drink komen wij altijd tekort. Dus als mensen dat nog hebben staan, wat in ieder geval goed verhoudbaarheidsdatum is. Dus heel graag kan het afgeleverd worden aan de Stationsstraat nummer 13.
0: Nutri-drink.
1: Is dan daar is altijd veel vraag naar. Dus Leonard Cohen met zijn nummer Famous Blue Raincoat, dat verwijst dan ook naar de doelgroep waarmee wij in contact komen, waarvoor we ons in willen zetten.
0: Super. Want jullie rijden dus met bakfietsen rond. En ik hoorde ook al dat jullie een beetje een samenwerking hebben met de bakfiets en met het rode busje.
1: Ja, dus het rode busje.
0: Wat dicht bij het oude Centraal Beheerstation zich bevindt. Klopt. Op de morgen in ieder geval. Is dat de weekendmorgens? Ja.
1: Ja, dus elke dag morgens is dan de Pauluskerk die dan daar maaltijden of ontbijt geeft en ook maaltijden als nodig is en ook medische verzorging verzorgt. Het zijn onze bondgenoten op straat, een stichting waar we graag mee samenwerken en dan ook elkaar aanvullen met als wij eten over hebben, gaat het naar hen, of als wij kleding hebben, dan geven we dat ook heel graag aan hen. Zodat we nog beter kunnen, op die manier samenwerken, nog beter voor onze doelgroep kunnen zorgen.
0: Ja. In ieder geval een brede doelgroep en veel samenwerkingsprojecten. Want ik hoorde ook nog een nieuw samenwerkingsproject met Bolder Apeldoorn. In de Oude Kerk, waar ik zat. Dat was nu ook al een project van jullie is.
1: Nou ja, samenwerking weet ik niet of dat zo genoemd kan worden. Maar het is in ieder geval, wij hadden 7 katholieke kerken in Apeldoorn, waarvan de 6 gesloten zijn. En onder andere de Fabianus Sebastianuskerk aan de Arnhemse Weg. En daar is een bolderbaan in gekomen. En vroeger, dus een aantal jaren geleden, ging ik daar ook voor als pastor om viering te houden. En dan kom je nu in dat gebouw waar een hele andere functie, dat een hele andere functie heeft gekregen, waar dan mensen tegen de muur op klimmen. Ja. En de volgende maand ga ik ook met onze jongste zoon daar bolderen voor het eerst. En dat is wel heel apart in die setting waar eerst gevierd werd als met de katholieke viering nu een bolderbaan is.
0: Ja. Ja. Lijkt me wel gek, een beetje als als priester zijn, als je dan daar binnen loopt, dat je denkt van, nou, dit is wel even iets anders.
1: Dat is totaal anders inderdaad. Ja. Maar ook wel knap dat ze die ruimte van de kerk hebben ze toch behouden. Het is nog steeds heel erg zichtbaar. Het is ook, je klimt in de kerk. En dus ja, als je dat spiritueel gaat bekijken, je zoekt er hogerop. Ja. Je zoekt God en dan klimmen met elkaar naar boven. Het zal niet zo ervaren worden, maar dat is in ieder geval mijn associatie bij die ruimte.
0: Nou, misschien voor sommigen ook wel.
1: Of misschien voor sommigen ook wel.
0: Je weet het maar nooit.
1: Nee. Maar dat is wel apart. Ja.
0: Je klimt samen naar boven.
1: Zo is dat.
0: Kijk, samen omhoog. Nou ja, in ieder geval fijn dat dat nog mogelijk is. Want jullie werken natuurlijk met heel veel vrijwilligers. Hoeveel vrijwilligers in totaal zijn er in Apeldoorn?
1: Apeldoorn, we hebben zo'n 150 vrijwilligers die op verschillende activiteiten actief zijn. Ja. En dat is wel, het is de gemeente Santa Isidro, ons kern is dan de katholieke kerk, waar we dan elke vrijdag ook een gebedsviering hebben. Maar als je je inzet voor de anderen, voor de armen, dan merk je dat al die grenzen wegvallen. Dus we hebben ook heel veel bondgenoten bij andere kerken, zoals de Drie Ranken, waar vrijwilligers komen, de Bronkerk, waar goed vertegenwoordigd is met vrijwillige Bronkerk in Uchelen, of de Openhof, de Hofstad. Al die vrijwilligers, er zijn een groot gedeelte wat in bij de kledingbank werkt. Omdat we 3 keer per week open zijn. 3 dagen in de week. Maandag, woensdag en vrijdag.
0: Ja.
1: En daar hebben we dan een grote groep vrijwilligers. Maar ook voor de Franciscustafel. We hebben dan zo'n rooster dat mensen ook aan kunnen geven hoe vaak per maand of per week ze actief kunnen zijn. Dus dan kunnen we putten uit een grote pool. Ja. Dat is mooi.
0: Dus genoeg werk aan de winkel, hoor ik al.
1: Genoeg werk aan de winkel en ook behoorlijk wat vrijwilligers. Je kunt natuurlijk altijd vrijwilligers gebruiken.
0: Ja.
1: Zoals met name dan zoiets bij de Franse, als we het straatteam op pad gaan. Dus dan s'avonds wat mensen die werken. Dus lieve jonge mensen die dan ook op die manier wat voor de samenleving willen betekenen. Ja. Die kunnen dan daar zich opgeven, daar ook aan werken. Het is een bijzondere ervaring om de straat te gaan en dan mensen te ontmoeten. Die anders nooit zou ontmoeten. En dan een kop soep, een broodje of een stuk fruit. En dan ook een praatje mee maken van, hoe gaat het nou met je? En wat kunnen we nog doen? Dat is bijzonder om dat te ervaren.
0: Ja, begrijp ik.
1: Je wereld wordt groter. En door je te verbinden met die ander die in nood is, dan wordt ook je hart groter. En dan is het eigenlijk een soort wederkerigheid. Je geeft dan een kop soep, maar je krijgt ook een stuk aandacht terug, of een stuk waardering. Het is, het is een soort wisselwerking van, en daar word je allebei blij van.
0: Ja. En wat is dan de meest bijzondere ontmoeting die je dan wel eens hebt gehad in Apeldoorn? Als ik dat dan zo hoor.
1: Ik vond het altijd heel bijzonder. Was bij de Franciscustafel kwam altijd iemand die in het bos liep. En die zei, ik ben niet verslaafd. Ik heb geen psychiatrische stoornis. Nee. Maar die kon nergens terecht bij de gemeente. Of voor in aanmerking te komen voor een huis of voor een uitkering. Ja. Dus die hebben toen geholpen. Om een kamer te krijgen. En die is toen via die kamer, wat hij eerst veel te warm vond. En dus liep hij buiten op het balkon, want was hij niet gewend, hè, jaren buiten slapen.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment heeft hij een flat gekregen, is getrouwd en het gaat nu heel goed met hem.
0: Okay.
1: Dus dat is geweldig om te zien dat je ook iemand even een duwtje kan geven in de goede richting. En dat iemand weer een leven op de rit kan krijgen.
0: Ja.
1: Een andere ontmoeting, wat ik nog regelmatig ontmoet, als ik dan, ik ga ook eens in de maand zo'n beetje met de bakfiets mee. En dan, omdat je toch van de kerk komt, dan komen er ook religieuze vragen. Mensen die op straat zijn, die verslaafd zijn of dakloos zijn, die zijn eigenlijk

0: mens tot mens, van hart tot hart. En dat is dat, denk ik, in onze geïndividualiseerde samenleving lopen we elkaar zo vaak voorbij. Of we hebben dan geen contact. Maar als je in die ontmoeting vindt, dan vindt het wonder plaats. Ja. Of dan gaat het stromen. Dat is gewoon prachtig om mee te maken.
1: Ja, en ook wat je er net ook zei. Hè, dat is ook wel steeds minder aan het worden, heb ik zo het idee na. Dat we eerder wel onze buren kenden en nu helemaal niet meer. En
0: Ja. En terwijl het zo nodig is, als je samenleving betekent ook dat we samenleven en ook betrokken zijn op elkaar.
1: Ja.
0: En in ieder geval aandacht hebben voor elkaar of zorg dragen voor elkaar. En dat proberen wij dan met onze mogelijkheden te doen hier in Apeldoorn.
1: In ieder geval een mooi gegeven. Ja. Zometeen gaan we nog even verder praten over de tuinen. Daar zijn jullie ook druk mee bezig. En ik weet jij dat Ronald daar ook wel heel erg veel plezier uithaalt uit de tuinen.
0: Zeker.
1: Maar nu nog even een nummertje die we nog gaan luisteren. Gekozen door Ronald.

0: Tattoo heeft... Yes, en dit was... Jerk, wat was het ook weer?
1: The Mass of Peace van Carl Jenkins.
0: Carl Jenkins. En dat is dan een Hollywood movie team.
1: Sorry?
0: Of het uit een film komt, zo bedoel ik het.
1: Ja, nou ja, het is een mis die hij gecomponeerd heeft. En dat is het centrale thema is vrede. En dan ook alle aspecten erin. En ook alle aspecten van de mis in de katholieke kerk. En waarbij alle religies ook een plek kregen in die mis. En dat is natuurlijk heel indrukwekkend. We hebben in de kerk hebben we daar ook een live uitvoering gehad van de... een koor van de Apostolisch Genootschap. En dat was ook erg indrukwekkend om dat bij te wonen. Dus Carl Jenkins, en dat heeft te maken... en daarmee heb ik het ook uitgekozen... omdat ik ook dit jaar gebombardeerd ben voor de ambassadeur van de vrede... Mm-hmm. in Apeldoorn.
0: Ja.
1: En wij voor Santa Cidio het vredeswerk ook heel belangrijk is. We hebben al gehad over de nieuwjaarswandeling op 1 januari... Maar we hebben ook een vredesweek nog in het verschiet. In september 19 tot 27 september is de vredesweek... waar we ook met verschillende organisaties, onder andere ook Peace is the Way... een

0: aantal activiteiten hebben rondom vrede. Ook in, ja. Voor, ja, waarin ontmoeting centraal staat. Als je elkaar ontmoet en elkaar in de ogen kijkt, dan leer je elkaar kennen. Dan kan je samen bouwen aan die vrede. Want vrede, zeg ik altijd, is een werkwoord wat voor ons allemaal geldt.
1: Nou ja, in ieder geval, je had een soort van administratief briefje al nog aan ons meegegeven. En de meeste mensen die altijd naar ons toekomen, doen alleen de nummers. Maar je hebt er ook heel wat moois van gemaakt, ook van de reden waarom. En dan bij dit nummer was het Vredeswerk Ambassadeur van de Vrede.
0: Klopt.
1: En bij de andere nummers was het Franciscus Tafel of Straatteam. En het andere nummer Jazz Improviseren Meebewegen, wat zich aandient. En het andere van het eerste nummer, dat was Kerkgebed, waar geen ik in voorkomt.
0: Ja, Vater Unser. Ja.
1: En wij sluiten af. Ik ga nog niet de titel verklappen, maar wel de reden waarom. Eenheid, verzoening en vrede. En daar gaan we dan uiteindelijk mee afsluiten.
0: Ja, dat is mooi.
1: Dus dat. Maar nog even terug naar de tuinen. Want daar hebben jullie ook veel werk aan, heb ik gehoord.
0: Ja, naast de kledingbank aan de Oudebeekbergweg, Apeldoorn-Zuid, hebben we een generatietuin. En de generatietuin is eigenlijk zo opgebouwd dat we dan met jongere kinderen van de basisschool tuinieren met ouderen uit de wijk. En dat is dan altijd, ja, dat is ook mijn hobby, te werken in de tuin, aan de generatietuin, om kinderen te laten zien hoe mooi dat is om het eigen groen te verbouwen.
1: Ja.
0: Toen ik klein was, de basisschool zat, ging ik naar mijn opa toe om in zijn tuin te werken. En daar heb ik heel veel van geleerd. En ik dacht van, ja, dat gun je elk kind. Werken in de tuin, zoals vroeger de schooltuintjes. En dan, dan leer je de aardappelenpoten, groenten verbouwen. En je ziet het groeien. Je ziet de insecten rondvliegen. Je ziet dan de beestjes kruipen. De kinderen, het is ook eigenlijk biologieles in praktijk. En dan aan het eind van het seizoen is er oogsten van de groenten. De aardappelen mee naar huis nemen, kropjes la mee naar huis nemen, of bietjes, of wat van komkommers en tomaten. We hebben ook een kas. En dan, de kinderen nemen dat trots mee naar huis. En dan gaan ze het ook eten. Dus dat is dus, het is de ontmoeting van lekker buiten bezig zijn in de natuur. Leren van de natuur. Maar ook, dus het werkt ook nog positief op het voedingspatroon in. Dus dat ze het ook op gaan eten. Dus de hele en het is gewoon geweldig om het enthousiasme van de kinderen te zien. En dat ook de liefde voor de natuur over te dragen.
1: Dus mooie win-win situatie.
0: Absoluut.
1: Hoor ik zo.
0: Ja.
1: En ook in deze tijden ook natuurlijk veel vluchtelingen die we hebben. Overal in de wereld.
0: Ja.
1: Hoe zit jullie samenwerking daarmee hier in Apeldoorn?
0: Ja, bij de kledingbank zien we vluchtelingen die dan ook in de winter op slippers komen met dunne kledingen die wij dan kunnen helpen met sokken, schoenen en een jas wat ze soms niet eens hebben.
1: Nee.
0: En ook weer taalles geven en probeer op allerlei manieren hen te helpen om te zorgen dat ze mensen die gevlucht zijn uit de oorlog hier een nieuw leven op moeten bouwen. Een gezin weer moeten laten overkomen. Die dan keihard werken om hier in Nederland te landen. En ook een toekomst te vinden. En het eerste wat er nodig is die taal leren.
1: Ja.
0: De taal om dan te zorgen dat je kan werken. En op die manier een nieuw leven op te bouwen. En het is hartverscheurend om te zien. We hebben toen ook, voor toen de Syriërs hier kwamen in 2015.
1: Ja.
0: In de Amerika-hal was dat toen nog. Die moeten alles achterlaten en zijn verscheurd. Hun familie, hun ouders vaak, zijn nog in het land van waar ze vandaan gevlucht zijn.
1: Mm-hmm.
0: En zij moeten hier iets nieuws opbouwen voor hun kinderen. Maar blijven verscheurd, altijd dubbel. Van je hart ligt daar en je toekomst ligt hier. En dat vind ik aangrijpend ook.
1: Ja.
0: En hoe, met wat voor passie, met wat voor inzet zij ook een nieuw leven op willen bouwen voor hun kinderen. Die het allemaal hartstikke goed doen op scholen.
1: Ja.
0: En dat is ook toekomst. Ik denk, in ons land, wij hebben deze mensen ook nodig voor onze vergrijste samenleving. Mm-hmm. Om nieuw leven in te brengen.
1: Ja.
0: Dus dat willen wij zeker in Apeldoorn, maar ook in Sant'Egidio internationaal, heel erg ondersteunen. En internationaal hebben we ook een humanitaire corridor. Dat mensen uit vluchtelingen uit gebieden waar oorlog is. Bijvoorbeeld uit Libanon. Ja. Die worden daar gescreend. Worden daar gekeken of ze in aanmerking komen voor vluchtelingenstatus. En dan hier naartoe gebracht met die corridor. En dan niet naar Nederland. Daar zijn we nog niet zo ver. Maar wel naar Italië, Frankrijk en België. Een nieuw leven op kunnen bouwen.
1: Ja.
0: Dus dat, voor de vluchtelingen proberen we natuurlijk heel veel te doen. Ja. Want we hebben ze ook nodig.
1: Want jullie hebben dan een taalkursus wat jullie doen?
0: Ja, ja.
1: Hoe gaat zoiets dan?
0: Nou ja, dat is. We proberen dan. Mensen krijgen een taalkursus met de inburgering. Maar we proberen dan gewoon in conversatieles. Mensen ook. Gewoon aan de hand van een verhaal, een boek. Is eenvoudig. Daar hebben we bij de kledingbank hebben we ook. Vaak kinderboeken die we meegeven aan mensen. Dat ze ook met eenvoudige zinnen de taal kunnen leren. En dat is, het oefenen is dan het meest belangrijke. Ja.
1: Ja. Ja, zo leer je het wel met kinderdingen en zo.
0: Ja.
1: Ja, toevallig ken ik ook wel een Apeldoorns gezin. Of in ieder geval opa, oma, kleinkinderen en zoon, schoondochter. En die zijn dan ook een nieuw leven gaan starten in Zweden. Maar opa en oma zijn er later bijgekomen toen ze gepensioneerd waren, beide. Maar ook zijn hun aan het leren met juist Zweedse kinderboekjes.
0: Ja.
1: En kinderseries op YouTube een beetje. Maar zo leer je het wel.
0: Ja.
1: En dat was ook weer hun advies. Ja.
0: Klopt, de taal is het begin. Want je moet eerst de taal leren. En ik denk dat het in het verleden met de arbeidsmigrant is dat niet helemaal goed gegaan. Maar nu is dat een prioriteit. Om, als je iets wil in een land, moet je eerst de taal leren.
1: Plus dat de mogelijkheden ook meer geavanceerd zijn in deze tijd nu natuurlijk.
0: Klopt, ja. Ja, dus dat
1: is allemaal wel weer mooi. Taalcafé heet het. Hoorde ik?
0: We hebben een taallessen. Ja.
1: Een taallessen, maar jullie zetten het een beetje als taalcafé.
0: Ja, okay. Ja, klopt.
1: En is het dan ook echt een beetje makkelijk communiceren met elkaar? Of is het echt boekjes, werken?
0: Ja, dat begint inderdaad. Ja, het is net als met de kledingbank. Als de mensen komen, Google Translate wordt vaak gebruikt.
1: Oh, ja.
0: Om in ieder geval over te komen. Om de vraag te horen wat er is. En later ga je dan, als het een begin van een woordenschat is, ga je werken met boekjes. Maar dat is in tweede instantie vast. Maar mensen krijgen ook taalles aangeboden van de gemeente. En dat kan je dan op doorborduren om te oefenen.
1: Ja. Dus. Nou, dat is allemaal wel fijn geregeld, hoor ik zo. Ja, we gaan een beetje richting het einde.
0: Gaat snel, hè?
1: Ja, het gaat supersnel. Nee, een brede organisatie. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik heb het logo wel eens gezien. Dus toen ik het linkje binnenkreeg, dit logo ken ik wel.
0: Oh ja, waar heb je dat gezien? Ja,
1: een keertje op straat of zo.
0: Oh ja.
1: Of ergens een kantoortje wat jullie misschien hebben hier in Apeldoorn. Maar ja. In ieder geval, het logo kwam me bekend voor. Zal ik daar
0: nog wat over zeggen over het logo? Want er staat die duif
1: even
0: ook
1: snel.
0: In.
1: Ja.
0: Duif met het takje, dus de vredesduif.
1: Ja.
0: En daarachter staat een regenboog. En die regenboog is in de vorm van een brug. Zoals de regenboog ook zien, dat is de brug tussen arm en rijk, tussen jong en oud, tussen verschillende religies, verschillende tradities en tussen oost en west. Mm. Dus we willen ook die verbinding, de ontmoeting staat centraal. En daarin ook de vriendschap die dat met zich meebrengt.
1: In ieder geval, mooi verwoord, hoor ik zo. En als mensen nou nog eens een bijdrage willen doen, dan kan dat ook, neem ik aan.
0: Ja, we hebben een website, santacidio.nl. Waar heel veel op te vinden is. En daar is onder de Santacidio Apeldoorn staat daar als aparte stichting naast Santacidio Nederland.
1: Nou ja.
0: Dus dat is zeker mogelijk. Wat ik net al zei, Nutri-drink is zeer welkom. En ook vrijwilligers kunnen dan ook ons werk ondersteunen. Dus er is heel veel te doen. En als we het samen doen, dan kunnen we nog meer betekenen voor onze samenleving. En ja, het is mooi. Een van de dingen die waar bij ons centraal staat, dat we dan allemaal elkaar herkennen als broeders en zusters. En dat we samen één zijn. En dat is misschien wel een bruggetje zo meteen naar het slotlied.
1: Samen één. Nog even op de website ook natuurlijk even checken. En ook natuurlijk de website en ook de social media's. Facebook, Twitter of X en Instagram. Ik heb nog even een kijkje genomen op de Instagram pagina. Ziet er ook gewoon heel erg mooi uit. Dus dat is zeker de moeite waard. En in het kader van eenheid, verzoening en vrede is hier U2 met One.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Het Duitse ministerie van Gezondheid laat weten in gesprek te zijn met Amerika. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. En vanwege naderend zwaar onweer sluit Pinkpop op meerdere plekken het festivalterrein in het zuiden van Limburg. Onder andere de silent disco tent De Stille Jan gaat dicht. Bezoekers van die kant aan het terrein moeten naar het hoofdterrein. En het is daar flink broeierig. Rond 4:50 tikte de temperatuur in het Limburgse El de 35,1 graden aan. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En dit was het.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. En het aantal gebroken heupen in Nederland is de afgelopen 5 jaar met 14% gestegen. Vooral thuiswonende ouderen lopen gevaar omdat hun huis vaak niet veilig genoeg is. Dat blijkt uit de nieuwe kwaliteitsregistratie in de zorg. De grootste oorzaak van de stijging is vergrijzing. Oudere mensen vallen simpelweg vaker en breken dan sneller een heup. Door de toename van het aantal ouderen stijgt het cijfer logischerwijs mee. Dan nog het weer. Naast Limburg heeft het KNMI nu ook voor Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant code oranje afgekondigd. Daarmee staat het totale aantal provincies waarvoor momenteel code oranje geldt op 4. Er worden onweersbuien voorspeld met windstoten rond 90 km per uur. En daarnaast is er kans op hagel met een doorsnede van 2 tot 4 centimeter. In de overige provincies geldt code geel voor onweersbuien. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Krimpen aan de IJssel is een 2-jarig kindje uit een overvette auto bevrijd. Handhaving en wijkagenten rukten uit na een melding, maar omstanders hadden toen al ingegrepen en de peuter uit de warme auto gehaald. De vader gaf aan dat hij maar 5 minuten weg was geweest. Een ambulance heeft het jongetje nagekeken, intussen maakt hij het weer goed. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. Dan nog het weer. Naast Limburg heeft het KNMI nu ook voor Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant code oranje afgekondigd. Daarmee staat het totale aantal provincies waarvoor momenteel code oranje geldt op 4. Er worden onweersbuien voorspeld met windstoten rond 90 km per uur. En daarnaast is er kans op hagel met een doorsnede van 2 tot 4 centimeter. In de overige provincies geldt code geel voor onweersbuien. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. Twee van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer ten slotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En tot zover het nieuws. Vanuit

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws.

Naam is Bart Meijer. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakte meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer ten slotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.

radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

Nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Engeland zijn 2 treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij 1 persoon overleden en raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd